0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe Tui Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zou komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die

0: Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zal komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zal komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zal komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe Tui Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten omschreven als een diplomatieke overwinning voor Iran. Hij benadrukte dat deze kans het land uit zijn huidige situatie kan helpen en dat zo'n kans mogelijk niet opnieuw zal komen. De overeenkomst moet vrijdag worden getekend, waarna Iran mogelijk weer olie mag verkopen. Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost en meerdere gewonden veroorzaakt. Drones hebben voertuigen in het gebied Nabatië onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een gemeenschappelijk systeem op de Caribische eilanden om gegevens over relationeel geweld beter te verzamelen. Dit is afgesproken tijdens de werkconferentie van de werkgroep No Mas, No More op Sint Eustatius. Het doel is om huiselijk geweld en kindermishandeling intensiever aan te pakken. Ook werd gesproken over het Verdrag van Istanbul en tijdelijke huisgeboden. De opening van het nieuwe TUI Blue Resort bij Santa Marta Bay komt dichterbij. Gisteren vierden 80 nieuw opgeleide hospitality professionals hun afstuderen. Het resort opent op 1 september en investeert in lokaal talent met 90% van de geslaagden afkomstig van Curaçao. Het luxe resort heeft bijna 300 kamers en een privéstrand. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de voorlopige overeenkomst met de Verenigde

0: staat hier onder vuur genomen. De Israëlische krijgsmacht meldt raketten te hebben onderschept die op Israëlische troepen waren afgevuurd. Een tegenaanval op de lanceerinstallatie volgde. Militaire operaties moeten volgens een diplomatiek akkoord met de Verenigde Staten en Iran worden gestaakt. Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump foto's getoond van de schade aan het historische kloostercomplex Kiev-Pechersk-Lavra. Trump sprak zijn afkeer uit over de aanval, maar deed geen toezeggingen over verdere sancties tegen Rusland. De ontmoeting vond dinsdag plaats en duurde ongeveer een half uur. Zelensky meldde dat wereldleiders op de G7-top het erover eens zijn dat Rusland de oorlog niet aan het winnen is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Arubaanse minister-president Mike Eman heeft aangekondigd zijn functie op 1 januari 2027 neer te leggen. Eman, die dit jaar op 1 september 65 jaar wordt, wil de leiding overdragen aan de nieuwe generatie. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk Wendrik Sicilia, momenteel minister van Toerisme, Transport en Arbeid. De Verenigde Arabische Emiraten hebben Shirandi Tyson Quant, een leider van de criminele organisatie No Limit Soldiers, aan Curaçao uitgeleverd. Het Openbaar Ministerie maakte dit bekend. De uitlevering volgde op een juridische strijd van Quant. Met deze uitlevering is een belangrijk deel van het onderzoek naar de NLS-bende afgerond. Dan nog internationaal nieuws. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Het 14-puntenplan bevat onder andere dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de Verenigde Staten meewerken aan de wederopbouw van Iran met een bedrag van $300 miljard. Iran herhaalt dat het nooit kernwapens zal produceren. De tijdelijke overeenkomst geldt voor 60 dagen en een tekenceremonie vindt vrijdag in Zwitserland plaats. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan in het Rikshospitalet. De operatie is goed verlopen, aldus het paleis. Mette Marit moet nog meerdere weken in het ziekenhuis blijven. Ze leidt aan longfibrose, een chronische longaandoening, waardoor ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig heeft. Leiders van de Groep van Zeven, waaronder Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, staan eensgezind achter Oekraïne en hebben afgesproken de druk op de Russische oorlogseconomie te verhogen. Dit blijkt uit een gezamenlijke verklaring tijdens hun top in Evian-les-Bains. Ze verwelkomden ook de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran.

0: tussen de Verenigde Staten en Iran. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yanteel Beach.
4: Quatre vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, een restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vents.
4: Exactement.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill... is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

Mooie John Hyatt doet het op Paradise 103.1 FM. Van harte goedemorgen. De woensdagochtend is klaar voor het... we zijn klaar voor de woensdagochtend, ik moet het wel goed zeggen. Ik ben wellicht dan nog niet helemaal klaar voor de woensdagochtend. Toch nog eventjes één keer uitrekken. Zo, wat is het vroeg! 12 minuten over 6, van harte welkom. Zo meteen maar eens even kijken naar wat er is gebeurd... terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone... met een redding van duizenden huiskatten. Huh? Krankzinnig verhaal. Hoor je zo meteen meer over.

Verliebt.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Goedemorgen, Paradise FM en The One Republic, hoorde je daar, Rescue Me. Op je woensdagochtend, de 17e van juni, het is 10 minuten voor 6:30. Laten we even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Want de wereld die draait maar door en door. En dat is soms maar goed ook. En anders, andere keren ook wat minder goed. Hè. De Amerikaanse president Trump heeft overleg gevoerd met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in Oekraïne. Tijdens het gesprek zou ook de Russische energiesector aan bod zijn gekomen. Trump hintte op nieuwe sancties tegen Russische olie-export als Moskou niet bereid blijkt verdere stappen richting onderhandelingen te zetten. En Rusland verdient nog altijd miljarden aan olieverkopen, waardoor energiemaatregelen worden gezien als een van de belangrijkste economische drukmiddelen nu vanuit het Westen. Dan triest nieuws uit Nederland, want Jelte van 5 jaar oud, die voor veel Nederlanders het gezicht werd van de Serious Request-actie voor onderzoek naar metabole ziekte, die is overleden. Zijn verhaal raakte het land omdat hij leed aan een ernstige stofwisselingsziekte waarvoor nog geen genezing bestaat. Dankzij de actie werden miljoenen euro's opgehaald voor onderzoek naar deze aandoeningen. Metabole aandoeningen, het is ongelooflijk heftig. Familie betrokken organisaties en veel Nederlanders die reageren verdrietig op het nieuws. Ja, wat een schattig jochie was dat. 5 jaar, gatsiedekkie. Moet er niet aan denken. Brok in je keel krijg je het van. Dan naar het Amerikaanse leger. Die hebben bij militaire operaties tegen Iran gebruik gemaakt van GROK. Dat is het AI-model van Elon Musk. Volgens Amerikaanse bronnen werd de technologie ingezet om grote hoeveelheden informatie te analyseren en mogelijke doelen sneller in kaart te brengen. Het is een van de eerste keren dat een commercieel AI-systeem zo nadrukkelijk wordt gekoppeld aan een recente militaire operatie. De inzet van de kunstmatige intelligentie in de oorlogsvoering leidt al langer tot discussies over betrouwbaarheid, controle en verantwoordelijkheid. Ja, AI heeft het nog wel eens bij het verkeerde eind, hè? Als je dan vraagt om iets en hij geeft volledige onzin geeft hij terug, dan zeg je, weet je het zeker? En dan krijg je terug, oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik hoop niet dat ze dat hebben gedaan, dat ze die ben je zeker vraag zijn vergeten te stellen bij het uitvoeren van die aanvallen. Nou goed, dit is echt krankzinnig nieuws. Bij een grootschalige inval in Vietnam hebben autoriteiten honderden huiskatten gered die vermoedelijk bestemd waren voor de slacht. Want die dieren die werden aangetroffen in slechte omstandigheden en zaten opeengepakt in kooien. Hoewel de consumptie van kattenvlees in delen van Vietnam nog voorkomt, groeit de maatschappelijke weerstand tegen deze praktijk. Dierenwelzijnorganisaties spreken van een belangrijke reddingsactie en hopen dat de inval leidt tot strengere handhaving tegen deze illegale handel in kattenvlees. Heb jij het wel eens gehad? Ik niet. Nee, ik hou wel van vlees, maar dit trekt me dan weer totaal niet. Het zal wel weer naar kippenvlees smaken dan of zo, hè? Goed, dan ben je een beetje bijgepraat over wat er is gebeurd in de wereld.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Lekker en informeel lunchen. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Bespreekbaar en betrouwbaar, Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Van harte, goedemorgen. Het is je woensdagochtend halverwege de werkweek. Dat is een lekker gevoel, hè? Aangeschoven is Nelly Rossa met je laatste nieuws, want het is 6:30.
3: De Verenigde Arabische Emiraten hebben Shurendi Tyson Quant, een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers, uitgeleverd aan Curaçao. Quant werd al in 2020 in Dubai opgepakt, maar vocht zijn uitlevering jarenlang juridisch aan. Samen met de vorig jaar tot levenslang veroordeelde Irvin Nuto Wawu leidde Quant de bende die verantwoordelijk wordt gehouden voor drugshandel, wapenhandel en moordaanslagen. Volgens het Openbaar Ministerie is met de uitlevering van Quant het belangrijkste deel van het onderzoek naar de NLS-bende afgerond. En de Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als minister-president. Eman wordt dit jaar 65 en wil de macht overdragen aan de nieuwe generatie. De aankondiging komt als een grote verrassing, ook voor coalitiepartner Futuro. Eman zit al 25 jaar in de politiek en is bezig aan zijn tweede periode als premier. In september draagt hij het partijleiderschap van de AVP waarschijnlijk over aan de 30-jarige minister Wendrik Sicilia, die ook wordt genoemd als de nieuwe premier. Staatssecretaris Erik van den Burg noemt de stap van Eman een dapper. En nieuws uit Nederland, want inbrekers hebben een nieuwe methode gevonden om toe te slaan bij juweliers. Ze gebruiken gekloonde afstandsbedieningen om de beveiligingsrolluiken te openen. De politie vermoedt dat de bende op deze manier al heeft ingebroken bij juwelierszaken Emmeloord, Sneek en Hengelo. Daarbij werd voor tonnen aan goud en sieraden gestolen. Het Openbaar Ministerie en de politie adviseren juweliers om hun elektronische beveiligingssystemen dringend te upgraden om deze nieuwe werkwijze tegen te gaan.
2: Ja, slim.
0: De ochtendkrant van Nelly.
2: Daar hebben ze over nagedacht, hè? De dieven. Die ontwikkelen ook, hè? Het is een hele innovatieve beroepsgroep.
3: Ja, wat ze doen is vermoedelijk kopiëren ze de frequentie van de afstandsbedieningen. Ja. Volgens mij was het laatst nog in een van de tv-serie was dat te zien hoe ze dat deden.
2: Ja, ja, maar niet alles in tv-series gebeurt ook echt, hè?
3: Dat, nou, je kan er wel door geïnspireerd raken.
2: Dat zeker, dat zeker. Laten we eens even kijken wat er in de kranten staat opgeschreven vandaag.
3: Nou, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad onder andere een foto of een fotocombinatie van de oefening die gisteren heeft plaatsgevonden in Poenda. Het gaat om een veiligheidsoefening en die legt dus wel de knelpunten in Poenda bloot. Want die grote brandweerwagens die kunnen niet overal bij als er een brand zou zijn. Zo die terrassen onder andere, maar ook plantenbakken, lantaarnpalen en laaghangende daken en straatversieringen die versperren de doorgang. Ja. Dus dit was eigenlijk een goed moment om even te checken. Zeker nu met al die watchparties die in de binnenstad plaatsvinden. Dat als er een ramp zou plaatsvinden, dat het dan toch wel moeilijk is om bepaalde panden te bereiken in de stad.
2: Ja.
3: Dus die panden, of althans deze knelpunten, moeten dus nu worden aangepast. En er moet ook gekeken worden naar de vergunningen, zodat iedereen zich aan hun vergunning houden. Om er zo voor te zorgen dat de hulpdiensten bij eventuele rampen de locaties goed kunnen bereiken.
2: Waar is eigenlijk de dichtstbijzijnde brandweerkazerne vanuit Poenda gezien? Is dat ook Rio Canario? Moeten ze daar vandaan komen?
3: Je hebt Mundanabo, Otrobanda.
2: Oh ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Ja.
3: Dus gewoon de brug over.
2: Gewoon de brug over, ja. Dat valt nog te doen, ja.
3: Mm-hmm. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook nog kindermishandeling taboe. Dat gaat dus over de ombudsman. Die heeft dus heeft het gemeld dat aan de hand van een groot opgezet onderzoek. En daaruit zou blijken dat er sprake is van onderrapportage van kindermishandeling en dat dit een grote rol speelt, terwijl specifieke vormen van mishandeling niet altijd snel worden herkend. En daarnaast praten kinderen niet altijd vrij uit, mede omdat sociale nabijheid in een kleine gemeenschap de openheid van slachtoffers sterk beïnvloedt. Ja, kinderen, als er iets ergs met je gebeurt, dan is dat iets meestal uit schaamte dat je er niet over praat.
2: Ja.
3: Wat wel heel normaal is, of dat je bang bent dat er iets gaat gebeuren met je ouders of met degene die jou mishandeld. Maar met dit nog altijd vooronderzoek heeft de ombudsman wel een helder inzicht gekregen in de meest passende onderzoeksrichting om verder naar dit problematiek effectief aan te kunnen kaarten. Nou, eerder op de dag was er ook al een persbericht uitgebracht. Het ging over No Mas No More. Dat is een werkgroep van alle eilanden die gaat ook over relationeel geweld. En dat zij zich dus inzetten om eigenlijk een soort gestroomlijnde, een gezamenlijke aanpak om relationeel geweld beter te kunnen bestrijden.
2: Ja.
3: Daar valt natuurlijk ook kindermishandeling onder. En daar gaan ze onder andere een gezamenlijke meldingssysteem invoeren, waarbij ze alles beter kunnen registreren. En dat moet ook wel helpen bij een gezamenlijke aanpak. En zo is er ook verder gesproken over allerlei verdragen die dus nog moeten worden geratificeerd door de eilanden. Onder andere het verdrag van Istanbul, en dat gaat dan specifiek over relationeel geweld of geweld tegen vrouwen en kinderen.
2: Okay.
3: Waardoor de eilanden ook een echte rapportageplicht hebben naar de Verenigde Naties toe.
2: Ja.
3: Ook hier in de kranten is er afscheid genomen van GSH-directeur Domhof. Nou, Thomas Domhof die wordt per 1 juli wordt hij de nieuwe president van de Centrale Bank op Aruba. En daarom is er recent bij zijn werkplek afscheid van hem genomen. Hij is het is directeur van de Giro Settlement Holding, die belast is met de afwikkeling van de Girobank. Dat doet hij samen met Bakhuis. Nou, de foto ziet er heel gezellig uit. En volgens mij is hij wel een gewaardeerde directeur / collega.
2: Ja.
3: En ik denk dat heel veel mensen hem nou ja, toch wel jammer vinden dat zo'n geweldige judicorso naar Aruba gaat. Maar ja, dan zal hij ook wel goed werk verrichten.
2: Ja, precies. Alright, hebben we nog wat leuks in de krant? Iets wat spreekt tot de verbeelding?
3: Spreekt tot de verbeelding niet, maar wel een hele leuke foto van natuurlijk Livano Comenencia en zijn moeder, die ontzettend trots op hem is. Want ja. Charisse Nobbe uit Breda, daar die eerste doelpunt van voor Curaçao, die dus door haar zoon is gemaakt, dat voelt nog altijd onwerkelijk. En ze heeft echt veel gehuild, vertelt ze dus in een interview met indebuurt.nl, dat ook in het Antilliaans dagblad staat. Daar is hij dus Comenencia's in het midden samen met zijn moeder, die daar echt wel trots bij kijkt.
2: Ja,
3: daar is in Houston. Nou, ze stond daar en had hartkloppingen. Ze vond het spannend voor en ook tijdens de wedstrijd. En ze heeft natuurlijk gehuild. En zeker toen haar zoon had gescoord. Het is een heel leuk human interest verhaal. En nou, staat ook Comenencia, die voetbal natuurlijk in Zwitserland. En daar gaat ze ook vaak. Ze probeert vaak te gaan om hem ook te steunen daar. Mm. Maar ze wil hem ook de ruimte geven en zijn vrijheid. Zodat hij toch zijn eigen leven kan leiden. Zonder dat zijn moeder steeds kijkt wat hij doet. Maar op die manier wil ze wel haar steun uiten.
2: Door wat goed.
3: In de supporters, in de publieke.
2: Ja.
3: In de tribune te zitten.
2: Ja, ja. Nou, leuk zich. Ja, en natuurlijk is een moeder trots op, op haar zoon. Hè. Dat is.
3: Nou, dat mag je hopen. En gelukkig is
2: Charisse
3: dat wel.
2: Ja, leuk. Alright, even bijlaten voor nu, hè.
3: Is goed.
2: Bedankt.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle. Ja, met muziek van Luther Vandross, nu Never Too Much. Buenos días.

0: harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je woensdagochtend. En je hoorde Nathalie in Brooklia.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, met vandaag wederom twee pizza's te bezorgen. Twee beach entrance tickets bij het Blue Bay Resort. En 50 piek te besteden bij het pizza restaurant op Blue Bay Tribu. Heerlijk, ze zijn gewild trouwens. Nog steeds vliegen die kaarten de deur uit. Mensen vinden het waanzinnig lekker, heb ik zo het idee. En dat snap ik wel, ja. Als ik nu mocht kiezen, of hier zitten, of daar op een strandbedje met een pizza op mijn schoot, dan wist ik het wel. Dan zou ik natuurlijk hier willen zitten. Goed, het kan voor jou zijn als je mij weet te vertellen welk dier hoor je hier. Je hoort zomaar de kleintjes, die doen... En de grote, de papa's en de mama's doen... Nou, kom maar door. Welk dier hoor je hier? Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Brrr. Mark Anthony is hier.

0: Anthony op Paradise. 103.1, van harte goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, in het zonnetje vandaag in de auto is JD. Goedemorgen.
2: Hi.
0: Ja, jij moet vandaag toetsen gaan maken, hè, op school.
2: Ja.
0: Ja, ook, ja. En welke toetsen zijn dat?
2: Spaans.
0: Ah, Spaans. Je klinkt ook echt alsof je op de afgrond van een depressie staat, zeg maar.
2: Ja, ik ben niet zo goed in Spaans.
0: Nee, niet? Nee, nee. No, bedoel ik. No, claro. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Daar houdt het wel eens een beetje mee op dan?
2: Ja, ongeveer.
0: Ja. Nee, maar weet je, knoop dit even in je oren. En dat klinkt waarschijnlijk heel suf. Maar geniet dan maar gewoon van die toetsen. En van je tijd op school. Want er komt een tijd dat dat allemaal voorbij is. Dan moet je gaan werken. Iba.
2: Zal ik doen.
0: Hè? Ja, ja. En wat je zeg maar dan ook, waar je niet aan denkt. Maar als die tijd is aangebroken, dan moet je ook voor je eigen eten gaan betalen en je belasting en je benzine en zo.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat is pas verschrikkelijk. Dus.
2: Dat komt nog wel.
0: Dat komt nog wel, precies, ja. Dus geniet dan maar vooral van die toets Spaans vandaag, hè. Geniet dan maar van het feit dat je kaart onderuit gaat. Nee, ik bedoel, dat je het heel goed gaat doen.
2: Ja.
0: Ja, dus dat. Alright, maar eerst nog een andere test. Welk dier hoor je hier? Voor 2 beach entrance tickets bij Blue Bay. En dan doen we meteen 50 gulden bij om bij het Tribu Pizza restaurant te gaan besteden. Wat heb je daar gehoord?
2: Ja. Moet
0: ik
2: nu zeggen?
0: Ja, nou ja, niks moet, maar het zou wel leuk zijn.
2: Ik dacht dat het een pinguïn was.
0: Een pinguïn? Ja, zo'n grote keizerpinguïn was dat, ja.
2: Oh, top. Ik wist niet dat het een keizerpinguïn was specifiek.
0: Ja, ja. Nou, maar dat weet je nu wel.
2: Yes.
0: Hey, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Jouw dag kan niet meer stuk. Je zoveel geluk heb jij. Die toets komt ook helemaal goed.
2: Ja, precies. Nu moet ik wel een 10 halen.
0: Nou ja, dat hoeft nou ook weer niet. Maar een 6 is ook goed, hè?
2: Ja.
0: Nou, zet hem op daar, vandaag.
2: Dankjewel.
0: Oké, dag.
2: Bye.
0: Bye. Heerlijk zeg. Zet hem op, JD, je kan het. Paradise op je woensdagochtend. Jawel, jawel.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Weetje.
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op je woensdagochtend. 7:01, daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
3: De tekst van een geheime intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Volgens de gelekte documenten ligt er een 14-puntenplan op tafel om de oorlog op alle fronten te staken en binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. In ruil daarvoor heffen de VS de havenblokkades op, worden sancties geschrapt en krijgt Iran toegang tot zeker $300 miljard aan bevroren tegoeden en wederopbouwhulp. Iran belooft op zijn beurt geen kernwapens te produceren. Hoewel er nog veel losse eindjes zijn, wordt verwacht dat het akkoord aanstaande vrijdag in Genève officieel wordt ondertekend. En in België is Paolo Falzone veroordeeld tot 27 jaar cel voor het rijden onder invloed. De 38-jarige man reed in 2022 met 474 kilometer per uur in op een groep carnavalsvierders in een Waals dorp. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. De rechter achtte hem schuldig aan 7-voudig doodslag en maar liefst 79 pogingen daartoe. Zijn neef, die destijds naast hem in de auto zat, kreeg 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij na de crash geen hulp had verleend aan de slachtoffers. En lokaal nieuws, de Verenigde Arabische Emiraten hebben Shurandi Tyson Quant, een van de leiders van de criminele organisatie No Limits,

0: Curaçao. Quant werd al in 2020 in Dubai opgepakt, maar vocht zijn uitlevering jarenlang juridisch aan. Samen met het tot vorig jaar tot levenslang veroordeelde Irving Nuttall-Wawu leidde Quant de bende die verantwoordelijk wordt gehouden voor drugshandel, wapenhandel en moordaanslagen. Volgens het Openbaar Ministerie is met de uitlevering van Quant het belangrijkste deel van het onderzoek naar de NLS-bende afgerond. En de Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari volgend jaar als minister-president. Eman wordt het jaar 65 en wil de macht overdragen aan de nieuwe generatie. De aankondiging komt als een grote verrassing, ook voor coalitiepartner Futuro. Eman zit al 25 jaar in de politiek en is bezig aan zijn tweede periode als premier. In september draagt hij het partijleiderschap van de AVP waarschijnlijk over aan de 30-jarige minister Wendrik Sicilia, die ook wordt genoemd als de nieuwe premier. Staatssecretaris Erik van den Burg noemt de stap van Eman dapper. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Yes, het is nog lekker rustig op de wegen. De Camina Rignald S. Ricordino richting de Kaya Pita. Daar staat het stil. 5 minuten extra reistijd. Een beetje meer dan normaal. En dat was eigenlijk de enige noemenswaardige opstopping momenteel op de wegen. Ja, de Krakersbuigers, dat kleine opstopping, dat valt reuze mee. Dan aangepaste aankomsttijden op de luchthaven. De TUI Fly 367 uit Amsterdam, die lijkt een uur eerder binnen te komen dan gepland. Rond 2:15 vanmiddag komen zij binnen. En ook Corendon uit Amsterdam is een half uur eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 5:30 deze middag.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1.

0: bijvoorbeeld bij Relax of bij Landhuis Shobolobo kun je terecht voor een ijskoude brasa om deze zaterdag naar de volgende wedstrijd te gaan kijken van de Blue Wave. Voetbal, WK, Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, Landhuis Shobolobo heb ik nog eens een heel geweldig feest gehad. Vond ik hartstikke leuk daar.
0: Oké.
1: Dus ik zou daar zeker naartoe gaan.
0: Ja. Dus, waar heb jij geen geweldig feest gehad?
1: Ja, op verschillende plekken wel. Hè.
0: Ja, dat zijn,
1: Landhuis Brievengat was het ook altijd geweldig. Hè.
0: Ja. Ja, die hebben, ik weet niet wat zij doen met voetbal, maar volgens mij zijn zij geen officiële fanlocatie. Nee, hè? Nee.
1: Nou, dat is wel een gemiste kans. Hè.
0: Ja.
1: Hey, een beetje bouwen daarna.
0: Ik zag wat foto's voorbij komen op Facebook. Omaira Leeflang had hem bijvoorbeeld ook gedeeld. Een krantenartikel uit 1820. Je weet wat ik bedoel, toch?
1: Ja, ik weet meteen wat je bedoelt.
0: Ja, die zag ik vanmorgen ook bij de vigilanten voorbij komen. Nou jongens, het was helemaal niet zo erg die nederlaag tegen Duitsland. Want ook Oranje heeft een keertje met 7-0 maar liefst verloren van Duitsland.
1: Ja, natuurlijk. Het kan gebeuren, het is all in the game, hè, voetballen. Ja. En maar weet je wel, die dingen zijn. Waar is het nou voor nodig om je beter te doen voelen of zo? Nee, je hebt het over verschillende grootheden, je hebt verschillende tijdperken. Nederland heeft ook wel eens dik gewonnen van Duitsland. En zo gaat het tussen Ajax en Feyenoord ook. En Boca Sami, Jong Colombia is ook wel eens een keer gedegradeerd. Ja, die dingen gebeuren in het voetbal.
0: Ik zat vanmorgen ook nog aan te denken, we kunnen ook wel de Nederlandse tactiek gaan hanteren. Misschien voelen we ons dan wel wat beter. Hè? Want wat je in Nederland vaak ziet als een Curaçaose sporter. Als die wint, dan noemen ze het een Nederlander die uitkomt voor Nederland. En als hij verliest, is het een sporter van Curaçaose afkomst. Misschien moeten we ons elftal nu ook maar gewoon Nederlanders van. Nee, hoe zeg wat? Curaçaoenaars van Nederlandse afkomst gaan noemen of zo. Is dat wat. Verzacht dat de pijn wat meer?
1: Nou, nee. Nee, want weet je, dit team. Weet je wel, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat toen daar allemaal mee begonnen was. Je hebt ook verschillende trainers gehad. Maar zelfs in de tijd van Patrick Kluivert, toen met heel veel moeite van Montserrat wonnen. Ja. Nou, toen was het ook omdat die kooi in elkaar was. Oh, sorry voor het woord. Maar ze kennen het. Ja, ze kennen het volkslied nog niet eens. En ik weet nog wel dat iedereen toen zei van ja, we moeten de lokale jongens en die zijn zeker net zo goed. En toen had Kluivert ineens het plan om 3 dagen voor een interland, voor de kwalificatie ook was dat, om dan maar eens tegen het echte Curaçaose team te spelen.
0: Ja.
1: Dus ik zei tegen hem, ik zeg, wat doe je nou? Ik zeg, want ik zeg, je loopt een hoop blessures op straks, hè, als je tegen elkaar gaat spelen. Want er zitten ook een heleboel venijnen en zo zit erin.
0: Mm-hmm.
1: En het zei hij, Jeroen, geen zorgen. Hij zegt, het komt helemaal goed. Dus wat doet hij? Hij organiseert de dag voor die wedstrijd, organiseert hij bij Blue Bay een barbecue met die hele selectie van Curaçaose spelers uit de Curaçaose competitie.
0: Ja.
1: En er werd natuurlijk beren gezellig. En daarmee was meteen de angel eruit. En kreeg je die oefenwedstrijd. Nou, geloof ik, 5, 6, 7, 0 of zo werd het. Op het gemakje was gewoon een leuke zomeravondpartijtje werd het gewoon.
0: Ja.
1: Dat had hij ook heel erg slim gedaan. Maar weet je, ik denk, we moeten er allemaal niet zoveel waarde aan hechten. We zitten met z'n allen in de Koninkrijk. Het verleden is het verleden. Daar doe je allemaal geen bal meer aan. En liever hebben we een beetje respect voor elkaar en zijn we lief voor elkaar. Want we hebben elkaar toch ook nodig.
0: Absoluut,
1: in het leven.
0: Absoluut ja. Ja. Hey, zeg,
1: je zou denken dat die Duitsers super blij zijn. Ja. Hè, maar die hebben alweer hun eigen sores nu aan hun hoofd. Want die hebben last van slangen. Ja, wat? En geen tuinslangen, nee, giftige slangen.
0: Hey.
1: Namelijk de koperkopslang. Die sluipt daar door het trainingskamp en over de velden. En daar maken ze zich wel zorgen over, want het is een giftige slang.
0: Oh, nee.
1: Maar je gaat er niet meteen dood aan. Maar het kan je wel uitschakelen. Wat Kimmich, de speler Kimmich ontlokt tot de uitspraak, ja, we zijn hier met een heel serieus toernooi bezig. En dan moeten we allemaal gaan opletten dat we niet op een slang trappen. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Die hebben daar ook mee te maken. In North Carolina schijnt dat een probleem te zijn. En in San Diego ook rondkruipende slangen.
0: Jeetje, wat heftig, ja. Hey, zeg, hoe zal Fred Rutte eigenlijk het WK volgen? Heb jij een idee?
1: Ja, ik denk heel stil op de camping, heel stilletjes. En hij kijkt er wel natuurlijk. En ik denk niet dat er heel veel oudsher of zo bij gaat zitten. Toevallig hoorde ik nog een leuk interviewtje met Leandro Bacuna. En die deed nog eens uit de doeken hoe dat voor wat hun betreft allemaal is gegaan. Hij zegt, voordat de beslissing viel om niet verder te gaan met Rutte, om advocaat terug te halen, hij zegt, werd aan ons gevraagd wat wij daarvan vonden. Mm. En wie onze voorkeur had. Nou ja, zegt hij, weet je, en dan heb je 2 jaar natuurlijk doorgebracht samen met advocaat. En dat liep allemaal hartstikke goed. Ja, en met Fred Rutte hebben we 10-14 dagen meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus dan, als je dan de vraag komt, van wie heb je de voorkeur? En dan is het logisch dat die voorkeur uitgaat naar advocaat. Want die kent jou goed. En die band is goed. Je hebt samen heel wat bereikt natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus daar is wel iets voor te zeggen natuurlijk. Als je die vraag krijgt en je moet eerlijk zijn. Ja, dan is het logisch dat zij dan voor advocaat kiezen. Nou ja. En zo is het blijkbaar een beetje verlopen. Hij vond het alleen wel heel lullig dat het dan allemaal in de media is gekomen. Dat de Curaçao selectie Fred Rutte uit heeft gekotst. Hij zegt, want dat was helemaal niet zo. We hebben dat volledig geaccepteerd. We hebben goed met hem samengewerkt. Het was eigenlijk geen centje pijn. Alleen ja, toen dat begon te spelen van advocaat. Dat hij toch eventueel wel beschikbaar was. Ja, dan gaat zoiets. Gaat zijn spel op de wagen. Hè? En ja. dan komt op een gegeven moment die vraag. Nou ja.
0: Dus het is allemaal niet zo juicy geweest als dat wij hebben meegekregen in de media.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Nou, fijn, toch?
1: Dus, beter zo, hè.
0: Ja.
1: Dus ik vond het dat hij dat heel netjes en keurig en heel eerlijk vertelde. Nou, dat is tegenwoordig ook al heel wat, hè. Want al het politieke gelul altijd. Deze jongen zegt gewoon hoe het gegaan is. Nou, dat is wel eens een verademing, hè.
0: Absoluut, ja. Nee, dat is heerlijk.
1: Nou ja.
0: Bon, nou...
1: Vandaag gaat het vooral over Messi, hè. Moeten we nog wel eventjes, denk ik, aanstippen.
0: Oh ja, even vlug dan.
1: Heel snel dan, hè. Met zijn bijna 39, geloof ik, 3 doelpunten, de man van de wedstrijd. Die misschien ook wel weer met rood eraf had gemoeten. Vond ik het niet zo zwaar, hoor. Maar die overtreding die hij maakte. Kijk, weet je wel, in de slow motion is alles anders, hè. Maar voetbal is niet in slow motion. Hebben we het al eens eerder over gehad.
0: Dat die nog...
1: Nou, voor de rest is alles rustig. Rustig. Zowel in kamp Curaçao als in kamp Nederland. En gisteren waren die van Oranje waren vrij. Nou, die gingen een beetje golven en een beetje shoppen. En aan het zwembad hangen, denk ik.
0: Ja.
1: En dan gaan ze zich langzaam voorbereiden op zaterdag en zondag.
0: Ja, dan gaat het weer gebeuren. Nou, mooi man. Messi trouwens, dat hij nog meespeelt. Voor mijn gevoel heeft hij echt al 80 WK's en EK's erop zitten. Nee, geen EK's, WK's erop zitten.
1: Ja, hoeveel was het nou? 6?
0: 6, ja.
1: In ieder geval, ja, hij is daarmee een uniek. Ik dacht 6. Ik ben niet zo heel goed in rekenen.
0: Nee,
1: ik dacht dat hij 6 eindtoernooi. Yes. Maar daarmee is het in ieder geval wel uniek. En hij is ook bijna gedeeld topscorer nu van WK eindrondes. Dus ja. Hij heeft er nog eentje nodig om alleen bovenaan te komen.
0: Kijk, heel goed.
1: Nou, mooi voor hem.
0: Mooi. Hey, dankjewel weer, Pikkebaas.
1: Ja, joh. Graag gedaan. Oké, de groetjes.
0: Yo, later.

0: Wat een bak met energie, hè? Bon Jovi op deze woensdagochtend. Het is Paradise FM. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister naar de shows op Paradise. Ik bedoel, Braza FM. Hoor je de brullende supporter? Dan heb je als de wiedeweerga een voice note met jouw allerluiste bril.

0: Relaties. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Ben je nou weer bij your bicide geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Van harte, goedemorgen Paradise FM op je woensdagochtend de 17e van juni. Het is 7:58. Daarom aangeschoven Nelly met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
7: Er moet een groot onderzoek komen naar kindermishandeling op Curaçao. Dat adviseert de University of Curaçao naar een uitgebreid vooronderzoek in opdracht van de ombudsman. Uit dat rapport blijkt dat veel gevallen van mishandeling nu onzichtbaar blijven. Fysieke straffen worden in de cultuur soms nog genormaliseerd. Emotionele mishandeling wordt amper herkend. En slachtoffers durven in een kleine gemeenschap vaak niet te praten. Volgens de ombudsman zijn er nu gerichte vervolgonderzoeken en nulmetingen nodig om het taboe te doorbreken en de rechten van kinderen op het eiland beter te beschermen. En de Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari volgend jaar als minister-president. Eman wordt het jaar 65 en wil de macht overdragen aan een nieuwe generatie. De aankondiging komt als een grote verrassing, ook voor coalitiepartner Futuro. Eman zit al 25 jaar in de politiek en is bezig aan zijn tweede periode als premier. In september draagt hij het partijleiderschap van de AVP waarschijnlijk over aan de 30-jarige minister Wendrik Sicilia, die ook wordt genoemd als een nieuwe premier. Staatssecretaris Erik van der Burg noemt de stap van Eman dapper. En de Verenigde Arabische Emiraten hebben Shurendi Tyson Kwant, een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers, uitgeleverd aan Curaçao. Kwant werd al in 2020 in Dubai opgepakt, maar vocht zijn uitlevering jarenlang juridisch aan. Samen met de vorig jaar tot levenslang veroordeelde Irvin Nutowawu leidde Kwant de bende die verantwoordelijk wordt gehouden voor drugshandel, wapenhandel en moordaanslagen. Volgens het Openbaar Ministerie is met de uitlevering van Kwant het belangrijkste deel van het onderzoek naar de NLS-bende afgerond. En internationaal nieuws. De Vietnamese politie heeft ruim 400 gestolen katten gered uit handen van een dievenbende. 9 bendeleden zijn opgepakt. De groep bekende dat ze al 3 jaar lang in het hele land katten van straat en uit tuinen roofden. De dieren waren bedoeld voor de slacht. Hoewel het eten van kattenvlees in Vietnam legaal is, moet de herkomst van de dieren wel legaal zijn. Naast de levende katten vond de politie ook 80 dode dieren in ijskisten. Dankzij een dierenwelzijnsorganisatie zijn de eerste 40 katten inmiddels weer herenigd met hun baasjes.
6: Ah, wat een goede afloop. Heb jij wel eens poes gegeten? Wat?
7: Dat is het enige. Volgende onderwerp.
6: Oh.
8: De ochtendkrant van Nelly.
6: Toch een hele normale vraag na dit artikel. In Taiwan is het dus heel normaal.
7: Kattenvlees heb ik wel nooit gehad, zover ik weet.
6: Oké. Ja, zover je weet, dat weet je maar nooit wat er in je lumpiaatje zit. Dus laten we eens eventjes naar de ochtendkranten kijken op deze ochtend.
7: In de Vigilante is er een vervolgbericht over de onderzoek naar Themis 2. Het gaat dan over de zoon van Tyson Kwant. Die is vrijgesproken van witwassen. Dus ik ga eventjes in de achtergrond. We hebben net al in het nieuws gehad dat Tyson Kwant, de bendeleider van NLS, is uitgeleverd aan Curaçao.
6: Ja.
7: In het justitiële onderzoek Themis 2, dat gericht is op de handlangers en profiteurs van de criminele organisatie NLS, stonden ook familieleden en bekenden van Tyson Kwant in de schijnwerpers. Want justitie ontdekte dat er een huis in een chique buurt op naam van Kwants zoon was gezet. Toen de jongen pas 7 jaar oud was, de autoriteiten Autoriteiten deden daarna serieuze pogingen om beslag te leggen op dit huis. Een voertuig, dure horloges en een ton aan contant geld. Hoewel de inmiddels net meerderjarige zoon aanvankelijk werd vervolgd voor witwassen, was er destijds alleen sprake van geruchten over de criminele herkomst van het geld dat hij van zijn vader kreeg. De rechter oordeelde dat de vervolging van deze jongen te ver ging en heeft ook de zoon van Quant uiteindelijk volledig vrijgesproken. In de extra een bericht over dat de veterinaire zaken op het eiland waarschuwt voor een gevaarlijke parasiet. We hadden het er vorige week al eerder volgens mij over dat de Amerikaanse landbouworganisatie, de USDA, het eerste geval van de New World Screwworm, de Amerikaanse schroefwormvlieg, in Texas heeft bevestigd. Er zouden toch allerlei fabrieken worden gebouwd, zowel in Amerika als in Texas, wat echt miljoenen kost om dan onvruchtbare vliegen in te zetten, zodat ze die populatie dan toch wordt uitgeroeid. Mm-hmm. Nou, op Curaçao worden dus ook veehouders gewaarschuwd, ook importeurs en dierenartsen voor deze gevaarlijke parasiet. Want de vlieg is momenteel bezig aan een sterke opmars in Mexico en Centraal-Amerika. En dit vormt volgens de veterinaire zaken een reëel risico voor dieren op Curaçao via import of reizigers met huisdieren. Nou, de schroefwormvlieg legt dus eitjes in open wonden van levende dieren. De larven eten zich vervolgens een weg diep in het levende vlees. En dit veroorzaakt ernstige wonden die snel groter worden. Zonder behandeling kan een besmetting binnen 1 tot 2 weken dodelijk zijn.
6: Hey,
7: ja, nou, in ieder geval, als je nog vragen hebt, kan je altijd naar de veterinaire zaken om voor uitleggen en om te kijken waar je dus alert op moet zijn om te voorkomen dat wij ook deze plaag krijgen. Verder is er ook woede en onbegrip onder Curaçaose veehouders, want ze willen dus een protest bij het politiebureau van Barber houden nu de arrestatie van die veehouder die dus laatst was beroofd en die dus uit woede of misschien ook onmacht een van die dieven had mishandeld. Ze zijn dus verontwaardigd, zijn collega's, dat zijn aanhouding is verlengd. Die is dus met 8 dagen verlengd, toen die man betrapte dus een dief op zijn eigen terrein, waarna een heftige worsteling ontstond. Nou ja, ik had je al gezegd van dat oog dat helemaal uit dat was opgezet. En eruit zag als een hele of andere animatie. Dat zag er niet goed uit. De veehouders die vinden het onbegrijpelijk dat de verlenging is van zijn aanhouding dat zijn aanhouding is verlengd.
6: Ja.
7: En voor hun is het, ze klagen al langer over de aanhoudende stroperij en diefstal van hun vee. En ook deze man had al eerder aangifte gedaan van diefstal. En het feit dat hij nu met zijn hand in het gips in een politiecel zit en dat zijn voorarrest is verlengd, wekt woede op. Hoe is het mogelijk als je je eigen eigendom verdedigt dat jij dus in de cel moet zitten? Dus zij zien deze actie ook als zelfverdediging. En om nou echt de autoriteiten erop te wijzen dat ze het zat zijn. En willen ze dus een protest organiseren morgen bij Barber. Okay. En alle organisaties worden opgeroepen, dus die ook betrokken zijn bij veehouderij, om morgen bij politiebureau in Barber te verzamelen.
6: Okay.
7: Verder in de kranten ook onderhoudsproblemen aan de overheidswoningen die dus bij FKP, want door structureel geldgebrek kan FKP niet onderhoud plegen. Ze hebben een groot tekort aan financiële middelen. En daardoor is het tijdelijk onmogelijk om alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de FKP-woningen uit te voeren. Ook staan er momenteel verschillende woningen leeg, omdat er gewoon geen geld is om ze op te knappen voor nieuwe huurders. FKP laat weten dat ze vanwege deze situatie selectief te werk moeten gaan. Op dit moment gaan ze alleen maar, of trekken ze alleen maar uit op bij verstoppingen van de riolering, acute elektriciteitsproblemen, lekkende daken, lekkende waterleidingen en termietenbestrijding. Maar voor alle overige onderhoudswerkzaamheden wordt wel geregistreerd, maar ze komen niet in actie. Ik had toevallig van de week van iemand gehoord die 4 jaar geleden al een melding had gemaakt van een kapotte raam. En dit meerdere malen heeft aangekaart, maar ze zijn tot op heden niet gekomen.
6: Nee.
7: Dit is niet iets van de laatste tijd. Het is echt Ja, het is niet leuk als je wel iedere maand netjes je huur betaalt. Het is wel een lage huur, maar...
6: Maar dan nog?
7: Dan verwacht je wel dat als er iets is, dat, dat ze je komen helpen.
6: Ja, ja, ja, absoluut. Erbarmelijke omstandigheden wonen sommige mensen in een FKP-woning. Hè? Had je nog iets tot besluit?
7: Nee, ik denk straks weer verder.
6: Mooi. Mag ik jou ongelooflijk uit het diepst van mijn hart danken?
7: Bon.
6: Bedankt. Ik heb het enorm gewaardeerd.
8: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Ja, het regent op het eiland, dus dan is het druk op de weg. De Krakersbijweg staat ineens, baf, een hele grote opstopping van zo'n 15 minuten. Reken daar op fikse vertraging. Ook de Franklin D. Rooseveltweg, 5 minuten. De Nestorweg richting Santa Rosa. Vanaf de San Fuegoweg staat het stil, 6 minuten. En heel veel kleine opstoppingen verder verspreid over het eiland, die we niet allemaal gaan opnoemen, maar hou rekening met her en der wat extra stilstaan. Succes daar met achteraansluiten.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op

is Madcon Begging op je woensdagochtend. Het is een beetje druilerig vandaag. Ik hoop dat je je parapluutje hebt meegenomen, want er is aardig wat kans op neerslag. Dat is alleen maar goed voor de plantjes, toch?

0: Paradise en John Farnham op deze woensdagochtend. Vandaag in het nieuws dat Elon Musk echt bizar weinig geeft aan de goede doelen. Dat hebben ze onderzocht. Elon Musk is ook een van de mannen die zo'n gentleman's agreement heeft ondertekend om flink wat aan het goede doel te doneren. De pledge is een publiek statement Mackenzie Scott bijvoorbeeld van Amazon en Warren Buffet van Berkshire Hathaway, Bill Gates, ze hebben hem allemaal ondertekend om een fix deel van hun vermogen te doneren aan het goede doel. Nou is Elon Musk met zijn SpaceX naar de beurs gegaan. En sinds die beursgang is hij nog eens honderden miljarden rijker. Wat hem dus momenteel de rijkste man op aarde maakt. Hij zou elke persoon op aarde $100 kunnen geven. En nog tot de 10 rijkste mensen ter wereld behoren. Dat is krankzinnig eigenlijk, als je er zo over nadenkt. Maar goed, zijn vermogen zit natuurlijk vooral in aandelen. Dus dan kun je niet zomaar naar de ATM om dat te gaan pinnen. Maar goed, er is dus nu onderzocht dat hij 0,1% van zijn totale vermogen aan een goed doel of stichting heeft gedoneerd. Dat staat in het zakenblad Forbes opgeschreven. 0,1% ter vergelijking. Bill Gates, die heeft 28% van zijn vermogen gedoneerd. Mackenzie Scott, 46%. En George Soros, zelfs 76% van zijn vermogen gedoneerd aan het goede doel. Nelly van het nieuws, ben jij een beetje gul als het gaat om goede doelen en stichtingen?
1: Om heel eerlijk te zijn, de laatste tijd denk ik steeds minder.
0: Ja?
1: Maar ik geef wel mijn tijd. En dat telt natuurlijk ook.
0: Oh, dat is nog veel meer waard misschien. Hè? Maar waarom ben je minder gaan doneren in poen?
1: Nee, het is meer dat normaal kom je ze tegen. Of dan, weet je wel, dan in de supermarkt. En ja, kom kennelijk nauwelijks meer in de supermarkt als mensen op het moment dat op dat moment aan het geld aan het ophalen zijn.
0: Ja, op welke momenten zijn dat? Asking for a friend?
1: Meestal op zaterdagmiddag.
0: Oké, zaterdagmiddag.
1: Nou, ik heb wel toen, wat was er laatst? Was vorig jaar, toen met Jamaica. Maar die aard, was het orkaan, wat was het nou? Orkaan, toch?
0: Ja.
1: Toen hadden ze wel, kon je voedsel doneren. Dat heb ik trouwens wel gedaan.
0: Okay.
1: Toen stonden ze ook bij de supermarkt. Toen heb ik ook meteen boodschappen gedaan.
0: Ja.
1: En achtergelaten. Ik heb het al maandverband gedoneerd.
0: Oh, kijk, netjes van je.
1: Ja, altijd nodig.
0: Ja, had jij nodig?
1: Nee, dat is altijd nodig.
0: Oh, dat is altijd nodig. Ja, precies. Ja, dat is altijd nodig, ja. Ja, wat goed. Nee, ik probeer echt om een steentje bij te dragen. Maar meestal als ik mensen tegenkom die staan te geld in te zamelen, dan is mijn eerste reactie: ik heb geen cash bij me, ik heb alleen een pinpas bij me.
1: Ja, en dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar je kan natuurlijk ook gewoon donateur worden, maandelijkse donateur. Dat je gewoon opgeeft om maandelijks wat tientje over te maken.
0: Ja. Nou, en ze hebben er wat op gevonden. Want steeds meer mensen die staan op te halen op straat, die hebben tegenwoordig een pinmachine bij zich.
1: Dat ook, ja.
0: Ja, dus ooit eens één keertje, toen liep ik al 3 meter verderop en toen toverde die kerel zo'n machine uit zijn broekzak.
1: Nou, ik schaam me trouwens wel. Ik wilde altijd wel een donateur worden van de voedselbank. Nou, dat moet ik ook gewoon worden. Dus dat ga ik ook meteen even regelen.
0: Heel goed. Goed zo. Bon, dan hebben we dat maar besproken. De goede voornemens voor het tweede halfjaar van dit jaar. Zo direct naar de laatste nieuwsupdate met Ellie.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, van harte goedemorgen deze woensdagochtend op Paradise FM. Aangeschoven is Nelly Rossa met het nieuws van 1 minuut over 8. Goedemorgen.
2: In de Amerikaanse staat Texas is gisteravond een privévliegtuig gecrashed op een snelweg nabij de stad Laredo. Hierbij is 1 inzittende om het leven gekomen. De 5 andere personen aan boord overleefden het ongeluk. De Cessna was onderweg van Mexico naar Austin toen de piloot motorproblemen en een brandstoftekort meldde. Vlak daarna stortte het toestel neer op de snelweg. Omstanders en agenten wisten de overlevenden uit het brandende wrak te bevrijden. Zij liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis. De drukke snelweg is voorlopig afgesloten en de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart. En in New York zal de beruchte Giljo Beach seriemoordenaar vandaag veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. De 63-jarige architect Rex Heurman bekende eerder al de moord op 7 vrouwen en gaf toe nog een 8e slachtoffer te hebben gedood. De architect leidde tientallen jaren een dubbel leven als familieman in een buitenwijk van New York, terwijl hij ondertussen jonge sekswerkers ontvoerde en wurgde. Tijdens de rechtszaak kregen de nabestaanden van de slachtoffers de kans om de moordenaar rechtstreeks toe te spreken, waarmee een einde komt aan een van de meest geruchtmakende Amerikaanse moordzaken van de afgelopen decennia. En lokaal nieuws, er moet een groot onderzoek komen naar kindermishandeling op Curaçao. Dat adviseerde de University of Curaçao na een uitgebreid vooronderzoek in opdracht van de ombudsman. Uit dat rapport blijkt dat veel gevallen van mishandeling nu onzichtbaar blijven. Fysieke straffen worden

0: Emotionele mishandeling wordt amper herkend en slachtoffers durven in een kleine gemeenschap vaak niet te praten. Volgens de ombudsman zijn er nu gerichte vervolgonderzoeken en nulmetingen nodig om het taboe te doorbreken en de rechten van kinderen op het eiland beter te beschermen. En de Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari volgend jaar als minister-president. Eman wordt het jaar 65 en wil de macht overdragen aan de nieuwe generatie. De aankondiging komt als een grote verrassing, ook voor coalitiepartner Futuro. En de Verenigde Arabische Emiraten hebben Shorendi Tyson Quant, een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers, uitgeleverd aan Curaçao. Quant werd al in 2020 in Dubai opgepakt, maar vocht zijn uitlevering jarenlang juridisch aan. Samen met het vorig jaar tot levenslang veroordeelde Irvin Nuto Wawu leidde Quant de bende die verantwoordelijk wordt gehouden voor drugshandel, wapenhandel en moordaanslagen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert. De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, van harte goedemorgen. Gloria Esteban is hier, Dr. Beat.
7: Paradise FM. Emergency

Motion, de Red Hot Chili Peppers op Paradise FM. Een van de westelijke staten, hè? Californië van de US of E. California in het westen gelegen Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Fresno, Sacramento, Long Beach, Oakland. Tal van grote steden daar. Hele lekkere wijn ook die er vandaan komt. Moet je maar eens even vragen bij de Wine Factory naar de wijn uit Californië.

heerlijk, hè, als je dat kan. Ed Sheeran die zit erover na te denken om naar zijn huidige tournee misschien wel even een pauzetje in te lassen. Om zich meer te gaan richten op zijn vaderrol. Dat zei hij tijdens een van zijn concerten in Glendale. Dat onderdeel is van zijn meest recente tournee. Misschien, ja, neem ik misschien wel even vrij als deze tour voorbij is. Wat heerlijk. Even vakantie opnemen. Ed Sheeran hoorde je op Paradise 103.1 FM. Dit is Buffalo Springfield, for what it's worth, Buenos Dias.

0: ze vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.

0: Hij zit erin!
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Alles voor je educatie. Ja, tijd voor wat inhoud in de show. Het is precies 8:30, daarom het nieuws met Nelly. Goedemorgen, bon dia.
6: Er moet een groot onderzoek komen naar kindermishandeling op Curaçao. Dat adviseert de University of Curaçao naar een uitgebreid vooronderzoek in opdracht van de ombudsman. Uit dat rapport blijkt dat veel gevallen van mishandeling nu onzichtbaar blijven. Fysiek straffen worden in de cultuur soms nog genormaliseerd. Emotionele mishandeling wordt amper herkend. En slachtoffers durven in een kleine gemeenschap vaak niet te praten. Volgens de ombudsman zijn er nu gerichte vervolgonderzoeken en nulmetingen nodig om het taboe te doorbreken en de rechten van kinderen op het eiland beter te beschermen. En de Arubaanse premier Mike Eman stopt per 1 januari 2027 als minister-president. Eman wordt het jaar 65 en wil de macht overdragen aan de nieuwe generatie. De aankondiging komt als een grote verrassing, ook voor coalitiepartner Futuro. Eman zit al 25 jaar in de politiek en is bezig aan zijn tweede periode als premier. In september draagt hij het partijleiderschap van de AVP waarschijnlijk over aan de 30-jarige minister Wendrik Sicilia, die ook wordt genoemd als de nieuwe premier. En de Verenigde Arabische Emiraten hebben Shirandi Tyson Quant, een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers, uitgeleverd aan Curaçao. Quant werd al in 2020 in Dubai opgepakt, maar vocht zijn uitlevering jarenlang juridisch aan. Samen met de vorig jaar tot levenslang veroordeelde Irving Nutowawu leidde Quant de bende die verantwoordelijk wordt gehouden voor drugshandel, wapenhandel en moordaanslagen. Volgens het Openbaar Ministerie is met de uitlevering van Quant het belangrijkste deel van het onderzoek naar de NLS-bende afgerond. En internationaal nieuws, het WK-voetbal in Noord-Amerika zorgt wereldwijd voor bijzondere beelden. Maar in de Amerikaanse stad Boston hebben de Schotse fans de show gestolen. Na de 1-0-winst op Haiti vierde de Tartan Army uitbundig feest. Lokale kroegen melden dat ze volledig door hun biervoorraad heen zijn. De Schotten dronken 4 keer meer dan de Amerikanen tijdens hun drukste feestdagen.
5: Ja, dat weet je toch van tevoren? Als je stil Schotten uitnodigt.
6: Kijk, toch? Er zit een heel groot verschil.
5: Ik denk dat Schotten uit hetzelfde DNA zijn als Nederlanders. Dat die, als je een feestje organiseert met Nederlandse voetbalsupporters, dan weet je ook dat je genoeg bier in huis moet halen. Mm. En dat op tijd koud moet zetten, anders heb je heel veel gezever over je heen natuurlijk. Hè? Mm-hmm.
7: Dus. De ochtendkrant van Nelly.
5: Het is toch een beetje die Europese viking-mentaliteit. Wij komen zuipen! Toch? Hebben Amerikanen misschien minder? Ik weet het niet.
6: Ja, het bier is natuurlijk ook niet hetzelfde hè, in Amerika.
5: Nee. Daar, light is dat, hè? Dat drinkt zo lekker weg. Daar. Goed, de krantjes nog een keertje dan maar erbij pakken.
6: Ja, want reisorganisatie Corendon zet aanstaande zaterdag een extra vlucht in voor voetbalfans die de nationale selectie willen aanmoedigen in de wedstrijd tegen Ecuador. Door de enorme belangstelling vliegt er op 20 juni een speciaal toestel van Curaçao rechtstreeks naar Kansas City, dat diezelfde nacht nog terugkeert. Een pakket met transport en stadionticket is beschikbaar vanaf $2000 ongeveer. Mm-hmm. En omdat de Amerikaanse autoriteiten strenge veiligheidseisen stellen, moeten boekingen en documenten zo snel mogelijk in orde worden gemaakt. En geïnteresseerde fans kunnen voor de laatste stoelen uitsluitend terecht bij het reisbureau van Corendon aan de Scharlowweg. Nou, ik zag op de Vigilante vandaag, was het Vigilante? Ja, de Vigilante had op een Facebookpagina al foto's van de eerste personen die daar vanochtend al stonden te wachten om meteen een reis te boeken.
5: Ja.
6: In de regen. Ze werden wel beschut, maar er waren al. En oh, Attilij stond er al bij. Die was er ook even gekomen om meteen deze WK-fans te begroeten. Verder in de kranten in het Antilliaans Dagblad een uitgebreid artikel of opiniestuk van Tito Laclé van Aruba. En het gaat natuurlijk over het verrassend vertrek van Mike Eman. Want hij stelt, het is een Arubaanse journalist, onder andere bekend van Noticia Kla, dat de aankondiging direct een reeks vragen oproept. Want wat is de werkelijke reden achter het besluit dat Mike Eman volgend jaar alweer stopt en eigenlijk in september al meteen op zijn partijleiderschap overdraagt. Speelt er intern iets binnen de AVP of is het simpelweg een persoonlijke keuze van een leider die vindt dat zijn belangrijkste missie erop zit? Nou, het zijn vragen waar eigenlijk niemand echt antwoorden op hebben.
5: Hij is 65, toch? Dan wordt hij 65 en dan zegt hij, ik vind het wel mooi geweest, ik wil met pensioen. Nou, zouden meer wereldleiders moeten doen?
6: Zoals Trump, die net toch is geworden?
5: Ja.
6: Nou, in principe niet alleen politieke insiders, maar ook veel Arubanen breken zich het hoofd over. Want wat vooral opvalt is de manier waarop het besluit naar buiten werd gebracht. Zelfs zijn coalitiepartners die wisten er niks vanaf. En kennelijk heeft hij in het verleden ook al eerder, toen hij belangrijke beslissingen nam, was het eigenlijk alleen in een uiterst kleine kring bekend. Nou, dat is eigenlijk wel heel normaal. Maar ja, wat echt nou de reden is, het is gewoon een hele grote verrassing voor iedereen. Het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel, kwam dit nieuws.
5: Okay.
6: Dit artikel gaat verder in van wat zou het kunnen zijn. Wordt ook best stilgestaan bij wie zijn opvolger kan worden. Zijn persoonlijke voorkeur. Dus Eman gaf eerder aan dat zijn voorkeur uitgaat naar Wendrik Sicilia, die dus momenteel nummer 1 is op de kandidatenlijst van de partij. Betekent niet dat hij automatisch de nieuwe leider wordt, maar het is waarschijnlijk wel heel erg, de mening van Eman weegt wel zwaar mee. Dus als dat zijn voorkeurskandidaat is, dan is het waarschijnlijk ook wel dat Wendrik hem zal opvolgen. Tijdens zijn toespraak vroeg Eman zijn vrouw Doina om naar voren te komen. Ik hoop dat ze zo heet. En daarbij verwees hij naar de moeilijke periode die zij samen doormaakte. Ook naar haar kankerdiagnose.
5: Ja.
6: En die persoonlijke verwijzing veranderde ook de toon van de aankondiging volledig. Maar er is geen enkele aanwijzing, schrijft de Tito, dat er nu opnieuw sprake zou zijn van gezondheidsproblemen. En laten we hopen dat dat ook niet het geval is. Maar ja, bij zulke ingrijpende ervaringen veranderen mensen vaak blijvend. Dus dat kan ook een reden zijn geweest dat hij vindt dat nu tijd is voor familie.
5: Ja.
6: Nu hij 65 is en een andere levensfase ingaat. En ja, politiek is natuurlijk niet altijd. Het is heel veel water bij de wijn doen. En het vergt ook heel veel van je, vreet veel van je energie.
5: Klopt.
6: Dus het kan zijn. Maar nog steeds, het was een heel grote, het was echt een verrassing. Verder in de kranten ook, zorgdetentie Caribe blijft een zorgpunt. En het gaat dus eigenlijk over de uitvoering van mensenrechtenuitspraken over Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het blijft onder verscherpt toezicht staan van de Raad van Europa. Dat blijkt dus uit een recent verschenen rapportage over internationale mensenrechtenprocedures van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar wordt onder andere gewezen op de gevangenis op Sint Maarten, die toe is aan vernieuwing. Er wordt ook een nieuwe gebouwd. De omstandigheden waar gedetineerden zitten is echt niet goed. Er wordt ook gesproken over vernederende behandelingen, ook op Curaçao. En en Aruba. Maar het gaat natuurlijk wel over oude zaken. Onder andere uit een uitspraak uit 2016 over de behandeling van levenslang gestraften met ernstige psychische aandoeningen op Aruba en Curaçao. En het Hof oordeelde destijds dat er sprake was van een schending van het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling, omdat adequate behandeling ontbrak. Inmiddels zijn er wel verbeteringen doorgevoerd. Okay. Maar wordt nu ook gewerkt aan het ontwikkelen van een kleinschalige forensische behandeling, faciliteit voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden. Dus die projecten lopen. Verder, wat ook wel niet opmerkelijk, maar wel denk ik een belangrijk bericht is, is de toekomst van de Krakkesbaai. Het gaat eigenlijk over het Schiereiland, Krakkesbaai. Die is afgelopen zaterdag besproken in een town hall meeting. En er zijn heel veel mensen op afgekomen, maar zeker zo'n 80 mensen.
5: Ja.
6: Die konden dus een input geven over hoe zij het liefst zien dat het Schiereiland wordt ontwikkeld.
5: Nou, laat maar raden, een all-inclusive resort erop. Slagboom, afsluiten.
6: Nee. Het ging nu over de ideeën. De ideeën, zorgen, kansen en toekomstwensen van alle betrokkenen werden verzameld.
5: Ja.
6: En jij kan nog steeds ook een online enquête invullen als je geïnteresseerd bent om ook jouw mening te geven. En dat het ook wordt meegewogen in de plannen die daarvoor worden ontwikkeld. Dit werd onder andere getrokken door CTB en het ministerie van Economische Ontwikkeling.
5: Ja.
6: Ik weet niet zeker welk architectenbureau dit precies leidt, maar dat ga ik straks wel even uitzoeken.
5: Oké, nou, zoek dat maar eens even uit. Mag ik je danken?
6: Dienere.
5: Bedankt.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
5: uit volle borst. Ja, van harte goedemorgen. Het is UB40 op je woensdagochtend.

0: Big Paradise. Het is de Counting Crows op Paradise 103.1 FM. Tijd voor een leuk spelletje.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Ja, het Laura Woord van de Dag. Je kan die app trouwens downloaden. In elke app store is die gratis te verkrijgen. En dan kun je dagelijks geïnspireerd worden. Getranspireerd worden. Met de leuke gevonden woorden die Nelly heeft opgezocht in het grote woordenboek. De Dikke van Dalen voor de papiermense taal. Nelly, wat heb je vandaag bedacht?
2: Baudimang.
0: Baudimang?
2: Baudimang. Bouwmang.
0: Ja, de handen die wat bouwen. Nee, handen worden gemaakt. Nee.
2: Weet je wat bouw is? B-O-U?
0: Oh, de andere kant. Andere kant van de hand.
2: Hoe bedoel je andere kant van de hand?
0: In welke context gebruik je dit?
2: Gewoon bouw.
0: Ja.
2: B-O-U.
0: Ja, daar, toch? Andere kant. Kant.
2: Bouw die.
0: Kant van de hand. De verkeerde kant van de hand.
2: We hadden misschien makkelijker moeten beginnen met bouw. In plaats van bouw die man. Okay. Bouw is onder.
0: Oh ja, natuurlijk ja. Ja, maar dat bedoel ik.
2: Ja. Andere kant van je hand. Zeker. Ja. Andere kant van die plek. Ja. In ieder geval, bouw. Okay. Mang?
0: De hand.
2: Okay, dat is. En dan? Kan je er iets van maken? Dat lijkt op het Nederlands of het Engels?
0: Het loopt uit de hand?
2: Nee, ja.
0: Of is het zo'n lichte handje?
2: Wat is dit dan weer voor homofobe opmerking?
0: Nee, ik weet toch wat ik bedoel? Zo'n handje die dan zou...
2: Nee, geen homofobe opmerkingen hier. Nee, Baudimang is achterbaks.
0: Oh, achterbaks.
2: Ja, achterbaks. En in het Engels is het underhanded.
0: Oké.
2: Beetje sneaky, geniepig, vals. En... ja, en dan in het Nederlands werd het vroeger gebruikt, werd onderduims vroeger gebruikt, verheimelijk, stiekem of onderhands.
0: Oh.
2: Vandaar ook bouw die mang.
0: Ja. Jeetje zeg.
2: Dus als iemand dat tegen jou zegt dat je dat bent, is dat niet een goed teken?
0: Nee, nou, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat vinden.
2: Jij
0: wordt ook wel eens arrogant bevonden door mensen.
2: Oh, wauw, dat is vreemd.
0: Daar snap ik echt helemaal niks van.
2: Nee, hè? Nee. Mensen die jou van de trap af willen duwen.
0: Ja, onlangs nog inderdaad, ja.
2: Vreemd, ja. Hè, jongens?
0: Hoe kan dat? Maar ik ben toch alles behalve arrogant, vind ik zelf.
2: Hoe zie je jezelf?
0: Ja.
2: Vertel me, hoe zie jij jezelf?
0: Nou, gewoon als een hele nederige, hardwerkende jongen. Ja, nou, dat is toch zo?
2: We gaan straks een poll onder de collega's houden.
0: Ja,
2: anoniem.
0: Anoniem. Oh, ja, dat is wel verstandig om erbij te vermelden, ja. Nee, niet achterbaks. Ik ben ook niet arrogant. Nee, hoor. Nee. Ik kijk alleen af en toe een klein beetje neer vanuit mijn ivoren toren. Er stond niks mis mee. Dat is iedereen toch wel eens?
2: Trap.
0: Je weet het toch altijd een klein beetje beter dan de rest? Niet? Nee hoor, geintje. Nee, maar oprecht, vraag maar aan mijn vrouw. Ik ben echt de normaalste... Ja. Wat?
2: Nee.
0: Ik zet hem even uit. Ik moet hem even uitpraten, denk ik.
2: Nee, helemaal niet.
0: Ik ben echt de meest normaal gebleven persoon op aarde.
2: Mm-hmm.
0: Ja, echt waar.
2: Mm-hmm.
0: Goed. Mag ik je danken? Ik weet eigenlijk niet waarvoor, maar... bedankt. Ja. Ja, je hebt het weer goed gedaan. God. Achterbak, zo arrogant. Nou, weet je wat ik wel ben? Gekronken. Mijn ego is gekronken door deze gekkigheid. Enfin, Tears for Fears hoor je op Paradise.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er moet een groot onderzoek komen naar kindermishandeling op Curaçao. De University of Curaçao adviseert dit na een vooronderzoek in opdracht van de ombudsman. Veel gevallen blijven onzichtbaar en slachtoffers durven vaak niet te praten. Gerichte vervolgonderzoeken zijn nodig om het taboe te doorbreken en de rechten van kinderen beter te beschermen. De Arubaanse minister-president Mike Eman heeft aangekondigd zijn functie op 1 januari 2027 neer te leggen. Eman, die dit jaar op 1 september 65 jaar wordt, wil de leiding overdragen aan de nieuwe generatie. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk Wendrik Cicilia, momenteel minister van Toerisme, Transport en Arbeid. Dan nog internationaal nieuws. Het document met vredesafspraken tussen de Verenigde Staten en Iran is niet definitief, aldus de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Hij waarschuwde dat als Iran zich niet gedraagt, de VS opnieuw geweld zullen gebruiken. Het document bevat 14 punten, waaronder een plan voor de wederopbouw van Iran ter waarde van $300 miljard. Iran heeft echter aangegeven dat het document incompleet is. Vrijdag vindt de officiële ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Van de 666 aanwezige parlementariërs stemden 418 voor en 218 tegen. Lidstaten kunnen nu terugkeercentra buiten de Europese Unie realiseren. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie leidde de onderhandelingen en is verheugd over het besluit. De Verenigde Staten willen geen versterkingen meer reserveren voor de verdediging van Europa.

0: staten willen geen versterkingen meer reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens NAVO-chef Mark Rutte zijn veel van deze afzeggingen al opgevangen door Europese NAVO-landen. Rutte zei dat sommige afzeggingen volledig en andere bijna zijn opgevangen. Nederland heeft een verzoek voor extra troepen en materieel ontvangen en heeft hiermee ingestemd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

0: selfie op blue-u.com.
1: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: je woensdagochtend zich tijd voor wat lekkers.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag in de Muziekquiz een diner voor twee te verkrijgen bij La Hacienda Olivia. Op Scherpenheuvel zitten zij lekker tussen de geitjes en de schaapjes en de konijntjes. Het is een soort van dierentuin, een kinderboerderij wat ze daar hebben. En daar hebben ze een waanzinnig gezellig restaurantje neergezet met een hele lekkere keuken. Kan voor jou zijn op onze kosten, luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh. Ja, dat weet ik wel. Jij ook. Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031 voor een diner voor twee bij La Hacienda Olivia.
2: Bring the beat in.
0: Dat is lekker zeg. Heerlijk. Billy Ocean is ook lekker. Zometeen op Paradise. Love really hurts without you.

0: eerlijk zeg, heel de dag uit volle borst. Dat doe je met de muziek van Paradise FM. Je hoorde Billy Ocean. Zometeen nog meer fijns op je woensdagochtend van Rihanna. En ook de Four Non Blondes ga je horen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: 15.
1: Stichting Litje die Mama viert jubileum. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De stichting Litje die Mama heeft in het CMC ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. En de Caribische eilanden van het Koninkrijk staan centraal in de nieuwe documentaireserie van BNN VARA. In Natuur in de Cariben reist presentator Natasha Gibbs langs Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De serie laat de enorme biodiversiteit zien van nevelwouden tot koraalriffen, maar toont ook hoe de eilanden in de frontlinie liggen van klimaatverandering. Gibbs volgt lokale bewoners, boeren en biologen die zich dagelijks inzetten om hun leefomgeving te beschermen tegen zeespiegelstijging en koraalsterfte. De 6-delige serie is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
2: Ik ben bijna jarig!
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie!
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, van harte goedemorgen Rihanna zometeen naar deze van de Foreign Ambulance.

het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.

Paradise en Rihanna. De rehab op je woensdagochtend, de 17e van juni. Vandaag internationale dag van de woestijn. Ja, geen idee waarom, maar ook de woestijn moet zijn eigen dag hebben. Een prachtig mooie ecosysteem, hè, waar slechts een enkeling zich durft te wagen. Vijandig gebied waar man versus nature geldt. Maar hoe mooi het ook kan zijn, kan ook heel gevaarlijk zijn zo'n woestijn. Hè. Woestijnvorming is namelijk een risico voor mensen die in het gebied daar wonen. Droogte betekent een gebrek aan water. En dat is vaak toch wel handig als je ergens in leven wil blijven. Daarom hebben de Verenigde Naties allerlei initiatieven opgezet om woestijnvorming tegen te gaan. En op 17 juni wordt daar wereldwijd pas echt hard aan gewerkt. Dan is het namelijk de internationale dag ter bestrijding van de woestijnvorming en droogte. Ben je ook weer daarvan op de hoogte? Mocht je vandaag een grap willen maken, kijk dan dus uit, hè, want vandaag is het verboden om een droge grap te maken. Zometeen op Paradise, muziek van Brooke Fraser. Eerst een klein dansje wagen, doe je ogen dicht, doe alsof het al vrijdagmiddag is. En de beat goes on op 103.1.

Brooke Fraser op Paradise FM deze woensdagochtend. Zometeen hier Jeremy Kessler. Veel plezier met hem. Hij heeft onder andere muziek meegenomen van Waylon, Maná, Bruno Mars en Fleetwood Mac. Wij spreken elkaar morgenochtend weer vanaf 1:06.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Caribische eilanden van het Koninkrijk staan centraal in de nieuwe documentaire-serie Natuur in de Cariben van BNNVARA. Presentator Natasha Gibbs bezoekt Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. De serie toont biodiversiteit en de impact van klimaatverandering. De zesdelige serie is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks te zien op NPO 2. Er moet een groot onderzoek komen naar kindermishandeling op Curaçao. De University of Curaçao adviseert dit na een vooronderzoek in opdracht van de ombudsman. Veel gevallen blijven onzichtbaar en slachtoffers durven vaak niet te praten. Gerichte vervolgonderzoeken zijn nodig om het taboe te doorbreken en de rechten van kinderen beter te beschermen. Dan nog internationaal nieuws. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky, ook bekend als Robert Kuzovkov, is maandag in Polen doodgeschoten. Poolse premier Donald Tusk noemt het een politieke moord. Hij stelt dat als de moord in opdracht van Rusland is uitgevoerd, dit een ernstige internationale kwestie is. Skrepetsky was bekend om zijn karikaturen van onder andere Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. Het document met vredesafspraken tussen de Verenigde Staten en Iran is niet definitief, aldus de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Hij waarschuwde dat als Iran zich niet gedraagt, de VS opnieuw geweld zullen gebruiken. Het document bevat 14 punten, waaronder een plan voor de wederopbouw van Iran ter waarde van $300 miljard. Iran heeft echter aangegeven dat het document incompleet is. Vrijdag vindt de officiële ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Van de 666 aanwezige parlementariërs stemden 418 voor en 218 tegen. Lidstaten kunnen nu terugkeercentra buiten de Europese Unie realiseren. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie leidde de onderhandelingen en is verheugd over het besluit. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: zit erin! De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 heavy.

0: in die optredens van de Nederlandse Whalen. Ja, die ook mee heeft gedaan in het Eurovisie Songfestival met Ilse de Lange. Dit was Wicked Way.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 bleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Zo zou ik het zo'n beetje appen naar 675-1031. Als ik de brullende supporter online zou horen hier op de radio, dan heb je jouw voice note met de hardste brul naar 675-1031. Supersnel moet dat gebeuren. Doe je dat als eerste, dan win je een bucket brazen tijdens een van de wedstrijden op een fanlocatie naar keuze. Is dat toch niet even heel erg gaaf? Braza FM. Ja, we zijn een takeover aan het houden op dit moment. Normaal gesproken Paradise FM op 103.1. Dus je luistert oud en vertrouwd natuurlijk gewoon naar de beste muziek ooit gemaakt. Ik ben Jeremy en ik neem je mee tot aan 12 uur. Lekker richting de lunch met het overheerlijke mango moment. Het is woensdag vandaag, dus over 10 minuutjes het werkwoord van de week. En er is ook gewoon vandaag een nieuwe editie van de beroemde bekentenis. Dus weet wat je toekomt op deze 17e juni. Met het WK alweer een paar dagen lekker aan de gang. En natuurlijk maken we ons op voor die tweede wedstrijd van de Blue Wave. Oh, juichen, juichen, juichen, juichen. Heerlijk. Hey, en dit is Mana op Braza FM. Zometeen Bruno Mars ook nog eens een keer. Dus de muziek, die is lekker op je woensdagmorgen.

0: Vrouwen, ja, jij weet dat je het hoofd van de man op hol kunt brengen. En dat hij zich dan helemaal geen raad meer weet. Ja, is toch mooi als je dat voor elkaar krijgt. Dus vrouwen, dankjewel.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: When I Was Your Man, Bruno Mars. Maak zometeen plaats voor Bobby Brown. En nu, dat werkwoord van de week. Vandaag op deze 17e juni is het een behoorlijk lang samengesteld woord. Meekijken zonder mening. Ja, het heeft een iets andere betekenis. Namelijk aandachtig naar iets kijken of luisteren zonder direct een oordeel of reactie te geven. Ik geef het even in een zinsverband als voorbeeld. Ik keek even mee zonder mening en dat maakt het gesprek ineens een stuk rustiger. Ah, meekijken zonder mening geeft dus ruimte voor de ander, voor jezelf. En soms ja, ontstaat daar juist het allerbeste inzicht.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler.

0: Nee, maar ik wel.
1: Ja, verrassing. We maken ons op voor het nieuws van 10:30. Het is de hoogste tijd ervoor. Je leest het op de site paradisefm.cw na Charles Neddy en Would I Lie To You. Niet doen. Ook geen leugentje om best wil. Komt altijd uit namelijk. Neem die boodschap even tot je. En zometeen, dan ben ik gewoon keihard je man weer.
2: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: Acties.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
3: Buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuracao.com.

Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: zelf.
1: Stichting Legitie Mama viert jubileum. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De stichting Legitie Mama heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. En de Caribische eilanden van het Koninkrijk staan centraal in de nieuwe documentaireserie van BNN VARA. In Natuur in de Cariben reist presentator Natasha Gibbs langs Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De serie laat de enorme biodiversiteit zien van nevelwouden tot koraalriffen, maar toont ook hoe de eilanden in de frontlinie liggen van klimaatverandering. Gibbs volgt lokale bewoners, boeren en biologen die zich dagelijks inzetten om hun leefomgeving te beschermen tegen zeespiegelstijging en koraalsterfte. De 6-delige serie is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: En zeg jij voor de Blue Wave.
1: Jij ook?
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Ik ben Jeremy en ik ben vandaag op deze 17e jouw man. Maar

feel it. Niet alleen de liefde, beste Elton John, nee, de warmte en passie voor de Blue Wave en onze blauwe vlag, hè, want die vlag van Curaçao die wappert niet zomaar in de wind. Hè. Ze draagt de kleur van de zee, de lucht en de vrijheid van een eiland dat altijd groter heeft gedroomd dan zijn formaat doet vermoeden. Hè. Nou, die twee sterren die herinneren aan de kracht van de mensen en de verbondenheid van de gemeenschappen die samen Curaçao vormen. En als die vlag vandaag omhoog gaat, voelt het alsof een heel volk tegelijk zegt: kijk naar ons, geloof in ons, want zelfs de grootste dromen kunnen uitkomen onder een blauwe Caribische hemel. We wensen de Blue Wave succes. Wij zijn Braza FM op 103.1 met Roy Orbison. Come on!

0: Raza FM steken de liefde voor de Blue Wave niet onder stoelen of banken, maar ook niet voor de beste muziek die ooit gemaakt is. Hè. Dankjewel, nummer 5.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En lekker eten, dat is ook ontzettend belangrijk. Bon, bon, bon, bon, bon. Als die maag weer heerlijk gevuld wordt. Wat een douche moment is dat dan, hè? Nou, vandaag bij La Hacienda Olivia, daar sturen we naartoe. Als je de muziekquiz editie vandaag bent op deze 17e juni. 675-1031. Stuur het goede antwoord in naar het WhatsApp-nummer voor dit fragment.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, dat is een grootheid. Die kan niet missen. Laat me weten. 675-1031. 675-1031. Ja, er kwam op een latere leeftijd nogal wat plastic bij kijken. Oh, kleine hit, een beetje te helpen. Maar wat was dit een grote hit, zeg. En die hoor je best wel veel bij Paradise, trouwens. Zometeen nog Pink.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nossa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group, bringing plans to life.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De stichting Leggie die Mama heeft in het VMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met de workshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering werd een nieuw bestuur en logo gepresenteerd. Ook is er een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat 7 dagen per week bereikbaar is voor vragen over borstvoeding. De Caribische eilanden van het Koninkrijk staan centraal in de nieuwe documentaire-serie Natuur in de Cariben van BNNVARA. Presentator Natasha Gibbs bezoekt Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. De serie toont biodiversiteit en de impact van klimaatverandering. De 6-delige serie is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks te zien op NPO 2. Dan nog internationaal nieuws. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky, ook bekend als Robert Kuzovkov, is maandag in Polen doodgeschoten. Poolse premier Donald Tusk noemt het een politieke moord. Hij stelt dat als de moord in opdracht van Rusland is uitgevoerd, dit een ernstige internationale kwestie is. Skrepetsky was bekend om zijn karikaturen van onder andere Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. Het document met vredesafspraken tussen de Verenigde Staten en Iran is niet definitief, aldus de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Hij waarschuwde dat als Iran zich niet gedraagt, de VS opnieuw geweld zullen gebruiken. Het document bevat 14 punten, waaronder een plan voor de wederopbouw van Iran ter waarde van $300 miljard. Iran heeft echter aangegeven dat het document incompleet is. Vrijdag vindt de officiële ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Van de 666 aanwezige parlementariërs stemden 418 voor en 218 tegen. Lidstaten kunnen nu terugkeercentra buiten de Europese Unie realiseren. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie leidde de onderhandelingen en is verheugd over het besluit. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamprek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
5: Met de zomer in je bol zometeen. Alvaro Soler heb ik voor je na Irene Cara.

wij wensen het beste voor de Blue Wave. En dat doen we bij de Heren Suikertuintje. En bij Zes, bij Zanzi, bij de Swinging Old Lady, Landhuis Shobolobo, de Doshi Bar, de Pirate Bay, Mondi Beach, Blue Bay, Mr. Porter, Chill Cabana, Hemingway, de Bonita. Allemaal toffe locaties waar je wedstrijden kunt gaan kijken. Het WK voetbal is in volle gang. In de ochtendshow, tijdens de lunch en bij Vanessa in de middagshow later op de dag. Dan kun je ook nog deze week een bucket Braza winnen. Als je de brul voorbij hoort komen, de brullende supporter, dan app je als een sodemieter naar 6751031. Jouw voicenootje, de beste brul, ja, die gaat er dan wel eventjes vandoor met die lekkere bucket verfrissing. Ja, hou je ervan? Ja, ik ook. Ja, show me. Precies. Laat jouw liefde voor de Blue Wave zien. App naar Braza FM als je die brul voorbij hoort komen. Over 10 minuutjes hier, de beroemde bekentenis. Er wordt weer een geheim onthuld. Na Echo Smith, Come Together en Simply Red, Something Got Me.

0: Michael Smith en Come Together, dat samenhorigheidsgevoel, hè? Dat is er absoluut hier op Curaçao aanwezig voor de Blue Wave. Kost geen moeite. Nee hoor, het zit gewoon in ons, compleet in ons systeem.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Dus die positieve energie, hè, daar word je zo vrolijk van. En Denise Williams was ook altijd vrolijk. Moest wel hard werken als verpleegkundige assistente overdag. Maar in haar vrije uren zong ze haar dromen achterna. Allemaal voordat ze doorbrak als zangeres. Haar indrukwekkende stem bracht haar uiteindelijk van lokale optredens naar wereldhits en samenwerkingen met de grootste artiesten van haar tijd. Maar zoals zo vaak begint een bijzonder verhaal gewoon thuis. In de beroemde bekentenis van vandaag vertelt Denise over haar moeder en een opvallende gewoonte die ze had terwijl ze onder de douche stond. Een herinnering die haar altijd is bijgebleven en flink heeft beïnvloed.
2: I have to say my mom. My mom would be in the shower and she'd be singing and I would try to sing along with her. And then she'd do this little skippy thing. And I'd say, most of what you hear is my mother.
0: Het zijn dus vaak juist kleine momenten uit onze jeugd die ons vormen, inspireren en soms zelfs richting geven aan de rest van ons leven. Dat hoorde je. Achter ieder succesvol artiest schuilt dus wel een verhaal. Dat blijkt, een herinnering. Of misschien wel iemand die in hem of haar geloofde. Of beïnvloedde de manier van zingen, zoals bij Denise Williams. Hè? Je hoort dat zingend riedeltje van Denise's haar moeder goed terug in de prachtige klassieker met Johnny Mathis. Hier is Too Much, Too Little, Too Late op Braza FM.

0: Raza FM. Takeover van Paradise FM op 103.1. Dus de herkenning is er zeker met de beste muziek ooit gemaakt door Elvis Crespo, de Suavemente. Straks is nieuws vanaf Curaçao. En net als in Suavemente van Elvis, kan het soms snel gaan. Hè? Eén moment zit je nog rustig te luisteren. En het volgende moment word je meegenomen door alles wat er op het eiland gebeurt. Dus blijf erbij, want na deze muzikale dosis energie brengen we je weer helemaal op de hoogte.
1: Weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: op blue-u.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik

0: Stichting Literary Mama viert jubileum. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De stichting Literary Mama heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. En de Caribische eilanden van het Koninkrijk staan centraal in de nieuwe documentaire serie van BNN VARA. In Natuur in de Cariben reist presentator Natasha Gibbs langs Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De serie laat de enorme biodiversiteit zien van nevelwouden tot koraalriffen, maar toont ook hoe de eilanden in de frontlinie liggen van klimaatverandering. Gibbs volgt lokale bewoners, boeren en biologen die zich dagelijks inzetten om hun leefomgeving te beschermen tegen zeespiegelstijging en koraalsterfte. De zesdelige serie is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks te zien op NPO 2. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradise.fm.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

Eddy Grant's Electric Avenue. Waarbij het lijkt dat sommige liedjes speciaal voor een moment zijn geschreven. Terwijl Curaçao geschiedenis schrijft en een heel volk samen droomt, heb ik een nummer over trouw blijven. Geloven, blijven voelen en blijven hopen ook nog eens een keer. Het is alsof I Love You, Always Forever niet alleen over liefde gaat, maar ook over de liefde voor ons mooie eiland dat de wereld heeft verrast. Donna Lewis op Raza FM.

0: Eigenlijk weet je al wat er rond deze tijd staat te gebeuren. Kijk eens even op de klok. Hoe laat is het? Zie je die 12 alweer lekker dichterbij komen na Nelly Furtado?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: En misschien heb je die vandaag wel op het terras van een hele kleine beachbar. En dan zie je daar een vader een extra stoel aanschuiven. Zijn dochter is namelijk onverwacht langsgekomen. Dat begint met: heb je tijd voor lunch? Groeit uit tot een middag vol verhalen die al lang verteld hadden moeten worden. Nou, tussen hen in staat een bord met krokante vis, funky en frisse koolsalade. En de zee die ruist lekker op de achtergrond alsof ze meeluistert. Er wordt gelachen om herinneringen, stilgestaan bij het heden en gedroomd over wat nog allemaal gaat komen. Nou, die lunch die duurt wat langer dan gepland. Niemand vindt dat erg. En misschien is dat wel de verborgen kracht van een goede maaltijd. Hè? Dat ze niet alleen je maag vult, maar ook ruimte maakt voor aandacht, verbinding. Voor dat ene gesprek dat je anders misschien wel had uitgesteld. Ja. En terwijl de borden langzaam leeg raken, voelt de dag ineens rijker dan toen hij begon. Dat is het mooie, relaxte moment van de lunch. Na 12 wens ik je smakelijk eten. Neem de tijd voor jezelf en om te luisteren naar onze grote vriend Pepijn Bier en Broodspot.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De stichting Let's See Die Mama heeft in het VMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met de workshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering werd een nieuw bestuur en logo gepresenteerd. Ook is er een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat 7 dagen per week bereikbaar is voor vragen over borstvoeding. De Caribische eilanden van het Koninkrijk staan centraal in de nieuwe documentaire-serie Natuur in de Caribe van BNNVARA. Presentator Natasha Gibbs bezoekt Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. De serie toont biodiversiteit en de impact van klimaatverandering. De 6-delige serie is vanaf dinsdag 7 juli wekelijks te zien op NPO 2. Dan nog internationaal nieuws. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky, ook bekend als Robert Kuzovkov, is maandag in Polen doodgeschoten. Poolse premier Donald Tusk noemt het een politieke moord. Hij stelt dat als de moord in opdracht van Rusland is uitgevoerd, dit een ernstige internationale kwestie is. Skrepetsky was bekend om zijn karikaturen van onder andere Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. Het document met vredesafspraken tussen de Verenigde Staten en Iran is niet definitief, aldus de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Hij waarschuwde dat als Iran zich niet gedraagt, de VS opnieuw geweld zullen gebruiken. Het document bevat 14 punten, waaronder een plan voor de wederopbouw van Iran ter waarde van $300 miljard. Iran heeft echter aangegeven dat het document incompleet is. Vrijdag vindt de officiële ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Van de 666 aanwezige parlementariërs stemden 418 voor en 218 tegen. Lidstaten kunnen nu terugkeercentra buiten de Europese Unie realiseren. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie leidde de onderhandelingen en is verheugd over het besluit. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere.

0: met haar old piano.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 10 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goeie woensdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over een heikele kwestie. Daar hebben ze in Nederland nog veel meer last van. Maar wij lopen er zaterdag een beetje tegenaan. Hè. Die wedstrijd tegen Ecuador. Ja, die kwalificatiewedstrijd van het WK natuurlijk. Hè. Die is best een beetje laat als je wat jongere kinderen hebt. En wat doe je dan? Nou, er komen een aantal experts aan het woord met interessante adviezen. Ik neem zo rond 20 minuten voor 1. Het lokale nieuws door, dat doe ik met niemand minder dan Vanessa Werkhoven. We spelen natuurlijk de muziekquiz vandaag weer. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij La Agenda Olivia. Ergens in het programma geef ik ook nog gratis een bucket Braza bier.

0: Weg. We hebben de spotlights. Weet je wie er jarig is vandaag? Barry Manilow. En nee, ik draai niet Copacabana, maar wel Mandy. Hoor je straks in het tweede uur meer over. En we gaan ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
1: 1982.
0: Kijk, dat is mooi. Daar was leuke muziek weer in. Je hoort het allemaal straks nu eerst.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goede woensdagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een oprecht goede middag, Pepijn.
0: Opmerkelijk nieuws vond ik vanochtend toen ik de krant las. Want ja, ik weet nou niet of dat een van de grootste zorgen van het land is. Maar het kabinet wil dat de rekening van de dierenarts minder strikken wordt. Wat blijkt nou? Allerlei dierenartsen, volgens mij is dat overal het geval trouwens, ook hier. Allerlei dierenartsen rekenen verschillende tarieven voor verschillende ingrepen.
3: Ja, inderdaad. Ja, het zijn allemaal gewoon commerciële partijen natuurlijk, commerciële bedrijven. En de kosten zijn de afgelopen jaren echt fors gestegen, vooral bij spoedzorg. En volgens de toezichthouder ACM komt dat onder meer doordat steeds meer dierenartspraktijken dus ook vooral winst willen maken. Hè. Het is echt een commercieel bedrijf en het kabinet in Nederland wil daarom ingrijpen met nieuwe regels. Dierenartsen moeten straks vooraf duidelijk aangeven wat een behandeling nou gaat kosten. En ook moet worden voorkomen dat mensen worden aangespoord om maar weer een onderzoekje te doen voor het beestje als dat niet echt noodzakelijk is. Ja, ik heb zelf 3 katten en mijn grootste angst is ook dat ik straks moet kiezen. Ja, wat is mijn kat waard? Want dat ga je natuurlijk krijgen op een gegeven moment.
0: Ja.
3: Is die 2000 euro het waard? Ik hoop die keuze niet te gaan krijgen op termijn, maar dat kan wel. Ik weet wel dat er ook verzekeringen zijn. Dus je
0: exact.
3: Zou ook je kat of hond kunnen verzekeren. Daar heb ik zelf, geen verzekering. En het grappige is, eigenlijk denk je daar pas over na als je denkt, oh, dan is het al te laat eigenlijk. Hè? Dus ik ga me toch maar eens verdiepen.
0: Ja, en het probleem is, ik heb zelf 1 hond. Ik heb er ooit 3 gehad. Ja, op het moment dat de hond ziek wordt of iets krijgt, denk je niet aan de kosten. Laat staan dat je dan van tevoren tegen die dierenarts, terwijl je daar met je zieke hond bijvoorbeeld staat, gaat zeggen, goh, wat kost dat eigenlijk? Het is meer dat je aan het einde, je bent blij, opgelucht, hond herstelt.
3: Ja,
0: dan krijg je die rekening. En dan is het wel eens slikken, maar die betaal je dan gewoon.
3: Ja, klopt. En ik weet ook gewoon, ik heb huisdieren en dat kost gewoon geld. Dus ik hou er ook echt wel rekening mee. Nou, heel veel mensen doen dat ook niet. Hè. Je ziet ook heel vaak dat katten worden gedumpt. En dat gebeurt ook echt heel veel in Nederland. Dus dat is heel erg triest. En een maximum prijs voor een dierenarts, die komt er voorlopig nog niet. Het kabinet zet eerst in op de nieuwe regels. Ja, want een maximum zou nog veel beter zijn natuurlijk.
0: Dan een triest verhaal. Er is een woning in Rijen uitgebrand. En vandaag is er een zoekactie door het dorp naar de bewoner. Vertel.
3: Ja, heel erg triest. Ik zette zelf vanmorgen de televisie aan en ik zat echt te kijken van wauw, het was een heel mooi historisch pand. En dat pand is helemaal uitgefikt. En het is in een dorpje in Brabant, in Rijen. En heel dat dorp is echt aangeslagen. Want het blijkt dus dat er een bekend iemand woont. Een beetje ook wel de lokale dorpsgek genoemd. Het gaat om Kees. En er wordt gevreesd dat hij nog in het huis aanwezig was toen de brand uitbrak. Ja, die beelden liegen er niet om. Het was echt een hele heftige brand. En de kans bestaat nu dat deze man in dat huis aanwezig is. Er is wel een drone naar binnen gegaan, maar deze man is nog niet aangetroffen. En het is echt heel erg triest, want iedereen in het dorp kent die man. Dus iedereen zag dat huis en die ach nee, het zou toch niet om Kees gaan? En het heeft er nu toch alle schijn van dat het dus wel om Kees gaat. En het bizarre is, hij noemt zichzelf onsterfelijk op YouTube, want hij maakt vlogs. Dat is misschien niet helemaal gelukt dus. En hij zou ook verwikkeld zijn met een projectontwikkelaar. Want die projectontwikkelaar die heeft het gemunt op de grond van dat huis.
0: Hmm.
3: Dus in ieder geval, de details die komen vast nog wel naar buiten. Maar het is niet zomaar een brandje en zomaar een verhaal, zeg maar. Ik ben heel benieuwd hoe dit wat hier uitkomt.
0: Aanstaande zaterdag natuurlijk de wedstrijd Curaçao-Ecuador. Voor jullie heel laat, hè, om 2 uur 's nachts pas. Bij ons om 8 uur. En dan in de middag, op een wat prettiger tijd voor jullie en een prima tijd voor ons, Nederland-Zweden. Maar vandaag speelde ook een soort Nederland-Zweden, maar dan bij de rechtbank.
3: Ja, want daar stond een Brabantse carnavalsband tegenover het Zweedse ABBA. Althans, de uitgever van hun muziek. Want er is een nummer gemaakt. Dat nummer heet Dikke Pants. En dat is een kopie van Take a Chance on Me. Nou, misschien kan je zelf even meeluisteren, want je hoort het meteen. Je hebt hem klaarstaan, toch?

0: Moet je smaak zijn. Maar goed, dit is duidelijk gejat, punt. Daar is echt geen discussie over mogelijk.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En de band zegt vooral zelf dat het om een parodie gaat. En dat mag dus ook. Je mag een parodie maken op een nummer van een bepaalde band. Alleen het probleem is, het nummer staat ook op Spotify en kan wereldwijd worden beluisterd. En daar gaat de rechtszaak nu om. Ze mogen gewoon blijven optreden. Alleen het nummer moet van Spotify worden gehaald. Dat is wat de band ABBA eist. Nou ja, binnenkort gaan we er meer over horen. Dan is er een uitspraak, maar vandaag stonden ze in ieder geval in de rechtbank.
0: En ik zag meteen op de voorpagina van de NOS vanochtend dat er weer eens een weeralarm is afgekondigd in Nederland.
2: Warm, hè? Ja.
0: Want het wordt weer...
2: Warm, hè?
1: Wat lacht erom.
0: Ja, sorry hoor.
1: Maar kijk, gisteren heb ik er ook al een reportage over gemaakt voor Hart van Nederland. Omdat we dus ook meer bomen moeten hebben. We hadden het erover in Nederland. Er zijn te weinig bomen. Dus we kunnen niet goed tegen die hitte. Veel wijken in Nederland zijn versteend. En dat zorgt ervoor dat hele wijken veel te warm worden. En kijk, in het Caribisch gebied is het volgens mij anders warm, wordt mij verteld, dan hier in Nederland. Maar goed, ja, ik heb er wel zin in. Ik hou wel heel erg van hitte, dus kom maar op.
2: Warm, hè?
0: Ja, het is hier niet anders warm. Alleen de huizen zijn er hier op gebouwd dat die warmte weg kan. En in Nederland zijn huizen gebouwd dat de warmte binnen blijft. Want anders ga je te veel stoken en dat kost veel centjes. Dat heb ik me laten vertellen.
1: Ja, maar goed, het gaat hier echt puur om oudere mensen. Ze zeggen, ja, als er niet meer bomen komen in ons land, dan gaan er echt veel meer mensen sterven aan de hitte, op termijn ook. Omdat er die klimaatverandering, opwarming van de aarde, ja, ik vind het vrij bijzonder. Want we hebben toch 20 jaar geleden was het er ook wel eens gewoon 33 graden. Dus ik denk, waar hebben we het over? Ik vind het ook hysterie, maar goed. Schijnbaar is het een heel nieuws item.
0: Kan me de zomer van 76 nog herinneren. Toen was het 34 graden. Maar goed, heel ander verhaal.
1: Ja, maar daarom...
0: Mark, wij spreken elkaar morgen niet. Dat gaat helaas niet lukken, begreep ik. Maar wij spreken elkaar vrijdag weer. Tot dan.
1: Tot dan.
3: De beste 80's, 90's en zero's.

vanavond om 8 uur lokale tijd speelt Curaçao zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. Voor veel gezinnen wordt dat een bijzonder moment, want ouders van jonge voetbalfans staan voor een dilemma. Mogen de kinderen nou opblijven om de wedstrijd live te volgen of niet? Volgens baby- en kinderslaapcoach Nathalie Schittekatten blijft slaap een belangrijke factor. Zij zegt het vervelende is dat twee van de drie eerste wedstrijden van bijvoorbeeld Oranje door de week plaatsvinden. De volgende dag moeten ze naar school en kan er niet worden bijgetankt. Hoewel de situatie op Curaçao anders is, omdat de wedstrijd op zaterdagavond wordt gespeeld, blijft voldoende rust volgens haar essentieel. Pedagoog Pedro de Bruikere noemt het een kwestie van evenwicht. Het is een lastige kwestie. Eén ding is zeker, slaap is o zo belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid, om goed te leren enzovoorts. Dat is recent opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. Leeftijd speelt daarbij een grote rol. Voor een kleuter is laat opblijven een heel ander verhaal dan voor een 15-jarige. Rond 10:30 gaan slapen wordt wel heel laat voor de allerkleinste. Dat is absoluut niet aan te raden. Ook Schittekatten wijst op de verschillen tussen leeftijdsgroepen. Voor een kleuter of jong kind dat doorgaans om 7:00 gaat slapen is direct tot bedtijd te groot. Bij een kind van de lagere school dat normaal om 8:30 gaat slapen is het verschil kleiner. Bovendien zorgt de spanning van een wedstrijd ervoor dat kinderen daarna niet altijd direct in slaap vallen. Toch hoeft een voetbalavond niet meteen uitgesloten te worden. De Bruikere benadrukt het belang van duidelijke afspraken. School gaat voor, maar je kan met kinderen afspreken om bijvoorbeeld de eerste helft van de wedstrijd te kijken. En als de kinderen dan toch langer willen kijken, wat natuurlijk logisch is, ja, er moeten van tevoren spelregels worden bepaald, anders wordt het te vaag. Zijn boodschap is duidelijk, maak van zo'n belangrijke wedstrijd een bijzondere gezinsbeleving, maar stel grenzen. Zoals hij zelf samenvat, uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke oplossingen en om duidelijke grenzen. En volgens baby- en kinderslaapcoach Nathalie Schittekatten geldt vooral, weet je al uit ervaring dat jouw kinderen de volgende dag, als ze te laat naar bed gaan, een wrak zijn, geef er dan niets aan toe. En ze geeft nog één tip voor ouders die hun kinderen een late wedstrijd willen laten kijken. Als je het toelaat, moet je het ook kunnen loslaten. De dag daarna is dan een kwestie van bijsturen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Welke plaat past er nou bij? Ja, ik zou mijn kinderen wel dan die hele wedstrijd laten zien. Maar goed, het is zaterdag, hè? In Nederland hebben ze echt pech. Er zijn een aantal wedstrijden, bijvoorbeeld voor ons, om 2:00 s'nachts. En ook voor dat Nederlands elftal zijn ze heel laat. En dan, ja, misschien gaan die kinderen door alle opwinding van de wedstrijd wel een beetje lijden aan slapeloosheid of babbelen in hun slaap. Dit zijn de

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exactement.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
7: Geldgebrek legt regulier onderhoud sociale huurwoningen stil. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort aan subsidiegeld. Er wordt alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen zoals ernstige lekkages, stroomstoringen of verstopte rioleringen. Ook staan er huizen leeg omdat er geen geld is om ze op te knappen voor nieuwe huurders. Binnen de politiek is verbaasd gereageerd op het nieuws. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. FKP benadrukt dat de problematiek al jaren sleept en dat de huidige bijdragen niet genoeg zijn om de ruim 35.000 woningen op het eiland te onderhouden. En de stichting Lecce di Mama heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
9: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
10: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
11: Refort. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit.

0: Yeah, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goeiemiddag. Goeie woensdagmiddag, exact 20 minuten voor 1. Straks de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij La Hacienda Olivia. Ik geef ook nog een gratis bucket Braza weg. Gratis bier hier bij Paradise FM. In het tweede uur gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1982.
0: En we gaan naar de spotlight. Hè. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, Barry Manilow is jarig. En ik draai Mandy van hem. Een van zijn grootste hits. En er zijn nog een paar andere jarigen daarover. Later meer. Nu natuurlijk eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Vanessa.
3: Nou, van hetzelfde voor jou, Pepijn.
0: Ja, Mangusa Hypermarket heeft... Jij bent zo iemand, jij gooit maar wat in je wagentje, hè? Jij kijkt niet naar de rekening.
3: Nou, dat is wel tegenwoordig wat ik graag wil. Ja, ik heb heel lang met een rekenmachine, maar echt...
0: Ben je serieus? Met een rekenmachine? Ja, op je telefoon dan.
3: Ja, serieus, Pepijn. Dat ik gewoon als... Nou ja, lach maar. Als single mom met... toch best wel gewoon... heb ik het echt over een paar jaar geleden was dat echt nog zo. Als single mom in mijn eentje 3 monden voeden en weinig inkomsten, moest ik dus gewoon met een rekenmachine door die supermarkt heen lopen. En dan bij alles wat ik in het wagentje legde, tikte ik dat in en dan telde ik het op. Ja, ik schaam me er ook niet voor. Dat is gewoon hoe dat toen was. En dat was behoorlijk heftig en we aten goed, maar het echt gezellig boodschappen doen is het niet. Dus op dit moment denk ik, ik pleur alles in die mand wat ik wil. En ik zie wel wat het kost.
0: Okay.
3: Ja, en dat is dan altijd, kom ik dan één keer in de week zo rond de 300-400 gulden uit. Zo. En dan is het na 3 dagen alweer op met die 2 pubers. Maar goed.
0: Ik ben wel wat prijsbewuster. Ik denk af en toe bij dingen, nee, dat gaan we dus niet doen. Hè? Een ossenworst van bijna 11 gulden. Ik denk, ja, sorry, dat doen we dus niet.
3: Nee.
0: Maar ik ben ook weer niet zo prijsbewust dat ik nu naar de Mangusa Hypermarket ga. Ik ga naar de supermarkt bij mij in de buurt. Want ik denk, moet ik daar helemaal naar die Mangusa rijden? Hè? Ik woon in het Antielgebied. Dat vind ik dan net te ver voor de boodschappen.
3: Ja, en dan heb je ook weer extra benzinekosten natuurlijk.
0: Nou, ik niet, maar ik rij elektrisch. Maar zelfs dan denk ik nog, dan moet ik weer helemaal naar die Mangusa. Sta ik weer in de file, et cetera. Maar de Mangusa Hypermarket heeft de meeste producten tegen de laagste prijs op het eiland. Dat blijkt uit een nieuwe prijsvergelijking van de FPK. Ze hebben 94 producten onderzocht. Ja, en het is altijd hetzelfde. Er zijn belachelijke verschillen tussen de supermarkten onderling. Voor vlees kwam Centrum Piscadera en Mahai komen er weer het voordeligste uit. Voor groenten waren Mangusa, Hypermarket en Rio Canario het goedkoopst.
3: Ja, precies. Nou ja, goed. Dus uiteindelijk is hij goedkoper. Maar als je echt goedkoop uit wil zijn, dan ga je dus ook nog eens van de ene naar de andere rijden.
0: Ja, er zijn mensen die dat overigens doen.
3: Ja, ik ga toch echt wel wat dat betreft voor een beetje gewoon gezelligheid en relaxed. Ik kies de supermarkt op het moment die ik het prettigst vind, die ik het gezelligst vind. En verder het eten wat ik gewoon wil. En dat kost dan wat meer, maar dat vind ik dan prima. Ik ben klaar met het zunige gedrag.
0: Okay. De zorg voor gedetineerden met ernstige psychische problemen op Curaçao blijft een punt van zorg. Daarom blijft de Raad van Europa toezicht houden op de uitvoering van eerdere mensenrechtenuitspraken over de situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat blijkt uit een rapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral de behandeling van gevangenen met psychiatrische aandoeningen is niet op het gewenste niveau. Dat is een probleem dat speelt natuurlijk al langer.
3: Ja, zeker. En het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat wel gebeurt. Want... dat zijn ook mensen die uiteindelijk weer de maatschappij in moeten.
0: Of niet.
3: Of niet, precies. Nou ja, dat kan ook. Maar dan nog blijven het mensen die bepaalde hulp natuurlijk wel daar wel recht op hebben.
0: Verschillende overheidsdiensten hebben dinsdag een simulatie uitgevoerd in Punda, om te controleren of brandweerwagens en andere hulpvoertuigen alle plekken kunnen bereiken in geval van... Nou, dat vind ik nou een echt hele zinnige oefening. De brandweer, politie, het ministerie van Economische Ontwikkeling, verkeer, vervoer, ruimtelijke planning, het projectteam, toezicht en handhaving, openbare werken namen deel. Tijdens de simulatie werden meerdere obstakels vastgesteld die de doorgang van hulpdiensten kunnen bemoeilijken. Terrassen, plantenbakken, betonnen banken, lantaarnpalen, overhangende daken en decoraties. Ik vind dit heel verstandig.
3: Heel verstandig. Ja. Wat goed dat ze iets doen voordat het misgaat.
0: Ja.
3: Dat is een hele mooie ontwikkeling.
0: Nou.
3: Ja, toch?
0: Zouden we vaker bij dingen moeten doen hier op het eiland.
3: Gewoon niet wachten. Gewoon echt het zekere voor het onzekere.
0: Dan heugelijk nieuws. De oudste man van Curaçao heeft zijn 105e verjaardag gevierd. De heer heet Andries de Lima. En vanaf deze kant ook Pabien.
3: Een prachtige leeftijd. Hè? Ik ben dan heel benieuwd.
0: Hij woont nog steeds in zijn eigen huis.
3: Kijk, dat wou ik zeggen. Ja. Is die man nog fit? Nou, dat is hij dan ook. Geweldig. Gefeliciteerd.
0: Ja, hij wordt verzorgd door zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
3: Hoe bijzonder. Wat een prachtige leeftijd. 105. Ja,
0: ik hoop het ook nog mee te maken.
3: Ja.
0: Dan minder prettig nieuws. Ik las er al over, maar dat ging om andere landen. Maar de uitvoeringsorganisatie, jawel, we gaan het er wel over hebben. Veterinaire... Vanessa zit nu al te gruwelen.
3: Ja, ik zie ze hier op
0: de uitvoeringsorganisatie, zolang je ze maar op foto's ziet. Veterinaire Zaken Curaçao waarschuwt veehouders, boeren, dierenartsen en huisdiereigenaren voor de nieuwe wereld. Schroefworm. Dat is een vlieg, dat is een parasitaire vlieg, die eet vlees. En die moet je dus niet meenemen. Hij komt momenteel voor in delen van Mexico en Midden-Amerika. En hij vormt een risico voor Curaçao in Texas. En ze hem heel fel gaan bestrijden. In Amerika was hij uitgeroeid, maar daar komt hij dus nu weer voor. En dat levert enorme schade op. Want ja, die vlieg legt eitjes in open wonden van levende dieren. De larven eten. Het wordt een beetje onsmakelijk. Mocht je aan het lunchen zijn, luister even niet. Of leg je lunch even neer. De larven eten vervolgens levend weefsel, waardoor ernstige gewonden ontstaan. Zonder behandeling kan een besmetting binnen 1 tot 2 weken dodelijk zijn voor het dier.
3: Je wordt gewoon opgevreten door een gore worm.
0: Ze waren sinds 1966 niet meer in Amerika. Het gaat volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw, ze zijn er dus nu wel, om 9 besmettingen bij runderen en geiten in de staat Texas en 1 arme hond in Mexico.
3: Ach, goes. Ja, verschrikkelijk.
0: Ja,
3: die beesten die moeten uitgeroeid worden.
0: Ja, ze zien er ook heel onsmakelijk uit.
3: Nou, ik zit er heel naar te kijken. Ze zijn helemaal wit. Het lijkt een beetje op die wormen die sommige mensen ook opeten. Ken je dat? Die wormen die ze plukken ze dan uit zo'n boom, zo'n hoge gore.
0: Die in een fles tequila zitten, of mezcal.
3: Ja, daar word je helemaal high van, toch? Die, maar goed, en ze hebben van die tandjes, zwarte tandjes zo, rak. En dan kunnen ze zo lekker mee eten. Vlees. Wat een vieze beesten. Iets anders.
0: Corendon zet aanstaande zaterdag een extra supportersvlucht in naar Kansas City voor Curaçaoënaars die de WK-wedstrijd tegen Ecuador willen bijwonen. De vlucht gaat overigens alleen door als er definitieve goedkeuring is verkregen door de Amerikaanse Transport Security Administration. Maar hij is in ieder geval ingepland. Er is grote belangstelling van supporters om het Curaçaose elftal tijdens het WK te steunen.
3: Ja, er zijn verschillende pakketopties voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Je kan namelijk alleen een stoel reserveren. Dan vlieg je gewoon lekker mee die kant op met Corendon. En dan betaal je 1799 gulden. Maar je kan ook een stoel plus toegangsbewijs voor de wedstrijd kun je kopen bij Corendon. En dan heb je 2 opties. Of een ticket van 180 US dollar of een ticket van $400. En dan betaal je dus of 2149 gulden of 2499 gulden voor deze tickets. Dus, nou ja, goed, helemaal te gek. Superleuk. Ja, het is de afgelopen reis die kant op was al een groot succes. Er zijn nu mensen weer terug aan het vliegen. En, nou ja, weet je, er zijn een hoop mensen die willen deze ook niet missen natuurlijk, hè?
0: Nee.
3: Dus voor de snelle beslissers, het is op en neer, hè? Heen, kijken en gelijk weer terug.
0: Oh, oké. Okay. Voor 2500 gulden heb je niet een hotelovernachtingje.
3: Nee, je gaat echt, okay. bij deze ga je gelijk weer terug. Wat ook wel fijn is, want sommige mensen kunnen niet een week vrij nemen of een aantal dagen.
0: Die zijn geen parlementsvoorzitter.
3: Ja, ik kan je, precies, 15 dagen. Ik kan je wel uit ervaring vertellen, ik zou wel een dagje vrij nemen.
0: Ja, je hebt het toen gedaan met die wedstrijd tegen Jamaica.
3: Zo, dan weet je van voor die
0: meteen. Je kwam lichtelijk gaar terug wel, ja.
3: Lichtelijk, ja. Maar ook euforisch, ja.
0: Dat dan weer wel.
3: Ja.
0: Vanessa, voor nu hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer. Tot dan.
3: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

0: Enrique Iglesias met Rhythm Divine. Het is, wat is het eigenlijk, 7:07. Ik vind het tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag twitteren via 6751031. Een heerlijk diner voor twee bij La Agenda Olivia. En die hebben een soort van kinderboerderij. Ze neem je kinderen mee, laat die leuk met diertjes spelen. Ze hebben ook nog trouwens een speeltuin. Dus je hebt eigenlijk geen kind aan je kinderen. We gaan naar een recensie op de TripAdvisor. We hadden een absoluut, zegt Annelies... we hadden een absoluut geweldige eetervaring in dit restaurant. De setting was echt uniek en voegde iets speciaals toe aan de avond. Het eten was uitstekend, het vlees was ongelooflijk mals en vol van smaak. Op top van dat, on top of that, het personeel was uitzonderlijk vriendelijk en liet ons zeer welkom voelen vanaf het moment dat we aankwamen. Een echte aanrader. En ze geeft voor alles 5 bolletjes. Service, eten, sfeer, prijs, kwaliteit. Nou, wat wil je nog meer als je naar een restaurant toe gaat? Je wil gratis daar eten. Nou, dat kan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, van welke plaat is dit het intro? Ik geef een aanwijzing. Ze gelooft in liefde na de liefde. En ze is inmiddels, als ik me niet vergis, alweer 80. Dat is mijn aanwijzing. 6751031. Heerlijk diner voor twee bij La Agenda Olivia. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met de Four Tops.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. We'll be right back.

0: Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft gistermiddag in Scharlo een 18-jarige man aangehouden. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar de mishandeling en bedreiging die op 4 juni plaatsvonden bij een medische instelling in Otrobanda. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort aan subsidiegeld. Alleen noodhulp bij acute problemen blijft beschikbaar. Huizen staan leeg omdat er geen geld is voor opknapbeurten. Politieke oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. Dan nog internationaal nieuws. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. Gastheer president Emmanuel Macron sprak van eenheid in een moeilijke tijd. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten dat er meer druk op Rusland moet komen over de oorlog in Oekraïne. Ook willen zij minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit China. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky, ook bekend als Robert Kuzovkov, is maandag in Polen doodgeschoten. Poolse premier Donald Tusk noemt het een politieke moord. Hij stelt dat als de moord in opdracht van Rusland is uitgevoerd, dit een ernstige internationale kwestie is. Skrepetsky was bekend om zijn karikaturen van onder andere Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. Het document met vredesafspraken tussen de Verenigde Staten en Iran is niet definitief, aldus de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Hij waarschuwde dat als Iran zich niet gedraagt, de VS opnieuw geweld zullen gebruiken. Het document bevat 14 punten, waaronder een plan voor de wederopbouw van Iran ter waarde van $300 miljard. Iran heeft echter aangegeven dat het document incompleet is. Vrijdag vindt de officiële ondertekeningsceremonie plaats in Zwitserland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit

0: 7 minuten over 1. Een oprecht goede woensdagmiddag. Straks ga ik gratis bier weggeven. We gaan natuurlijk nog naar een jaar. Oeh, computer. Welk jaar is dat?
1: 1982.
0: En we hebben ook nog het feel good nieuws. Goed nieuws voor mensen die erg last hebben van hun knie. Die daar artrose in hebben. Daar is een oplossing voor. Dat straks in het feel good nieuws. Nu eerst. En we zijn er eigenlijk alweer mee begonnen, hè?
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Greg Rowley. Die werd in 1947 geboren. Hij is vandaag 79. Hij is toetsenist en zanger. Hij is de medeoprichter van de groep Santana. En later trouwens van Journey. Hij is ook de man die je hoort zingen. Hè? Carlos Santana zingt zelden op nummers. Die heeft een paar regels ooit een keer in een nummer gedaan. Maar je hoort Greg Rowley in Black Magic Woman. Black Magic Woman vertelt het verhaal van een mysterieuze vrouw die de zanger volledig in haar ban heeft. Een vrouw met een bijna magische aantrekkingskracht. Ergens tussen liefde, verlangen en betovering in. Het opmerkelijke is dat Greg Rowley werkelijk hemel en aarde heeft moeten bewegen om Carlos Santana zo ver te krijgen dat ze dat nummer gingen opnemen. Hij heeft een jaar lang op hem moeten inpraten. Hij geloofde er heilig in. Hij geloofde dat dat goed zou passen bij de Latin rock style van Santana. En dat bleef een gouden inschatting. Op een gegeven moment verliet hij Santana samen met gitarist Neil Sean. En toen zijn ze Journey gaan oprichten, onder andere bekend van Don't Stop Believing. En hij werkte mee, die Greg Rowley, aan de eerste 3 albums van de band. En hij treedt nog steeds op, onder andere met Ringo Starr's All-Star Band. Wat gebeurde er nog meer op deze dag? Nou, Bruce Springsteen bracht op 17 juni 1980 zijn dubbelalbum The River uit. En ja, een van de meest bekende en misschien ook wel het allermooiste nummer van dat album is The River. In die ballad vertelt Springsteen het verhaal van een jong stel dat gedwongen wordt volwassen te worden nadat een onverwachte zwangerschap hun toekomstplannen verandert. Wat begon als een droom van liefde en mogelijkheden verandert langzaam in een leven vol verantwoordelijkheden, financiële zorgen en kwijtgeraakte verwachtingen.

0: Bruce Springsteen met The River.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Bruce Springsteen, op deze dag in 1980 verscheen dus zijn dubbelalbum The River. Die rivier uit de titel is trouwens meer dan stromend water. De rivier staat symbool voor hoop, voor dromen. Voor de vraag wat er gebeurt wanneer het leven een andere richting kiest dan jij had verwacht. De inspiratie voor The River kwam dicht bij huis. Springsteen baseerde het verhaal grotendeels op gesprekken met zijn zus en met zijn zwager. En zijn zus herkende zichzelf onmiddellijk in het nummer toen ze het voor het eerst hoorde. Wie zijn er vandaag verder jarig? Nou, Kendrick Lamar is jarig. Geboren in 1987, hij is 39 jaar. Een van de meest invloedrijke rappers van zijn generatie. En Barry Manilow, geboren in 1943. Hij is 83 jaar vandaag. Hij heeft wereldhits als Copacabana, Can't Smile Without You en het nummer wat ik vandaag ga draaien, Mandy. Dat nummer vertelt het verhaal van een man die zijn grote liefde heeft verloren en haar nog altijd mist. Mandy begon trouwens als een heel ander nummer. Het origineel heette Brandy. Dat werd in 1971 opgenomen door Scott English. Toen Barry Manilow het enkele jaren later wilde opnemen, ontstond er een probleem, want er was al een bekende hit met de titel Brandy. En daarom werd besloten de naam te veranderen naar, jawel, Mandy. Barry Manilow wilde het nummer aanvankelijk helemaal niet opnemen. Zijn de platenbaas Clive Davis, die moest hem overtuigen. En dat was een gouden beslissing, want het werd zijn eerste nummer 1 hit en het officiële startschot van zijn carrière. Voor zijn doorbraak werkte Barry Manilow jarenlang achter de schermen als pianist, arrangeur en producer. Zo begeleidde hij onder meer Betty Midler. Ook zijn privéleven heeft hij heel lang uit de schijnwerpers gehouden. Pas in 2017 vertelde hij publiekelijk dat hij al sinds 1978 samen is met zijn partner en manager Gary Keefe. Het paar trouwde uiteindelijk in 2014. Dus dit nummer had eigenlijk in plaats van Mandy ook Gary kunnen heten.

0: 1982.
1: Ja, dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen, maar het was oorlog tussen Groot-Brittannië aan de ene kant en Argentinië aan de andere kant. Dat ging om de Falklands-eilanden. Die zijn nog steeds van Groot-Brittannië. Die worden nog steeds betwist door Argentinië. Maar de oorlog beperkt zich tegenwoordig tot het voetbalveld. 1982 was ook het jaar van de compact disc. De eerste fabriek werd geopend in Duitsland en Time Magazine riep de computer uit tot machine van het jaar. In plaats van de gebruikelijke man van het jaar of vrouw van het jaar. Wat was nou een hele, hele grote hit in dat jaar 1982? Nou, Come On Eileen van Dexys Midnight Runners. Wie de eerste tonen van dat nummer hoort, weet meteen welk nummer eraan komt. Het was een wereldhit. Veel mensen denken natuurlijk, logisch, dat Eileen een echte persoon is. Dat die echt bestaat. Maar dat is niet zo. Zanger Kevin Rowland creëerde haar als een soort symbolische figuur die stond voor eerste liefde, verlangen en de zoektocht naar vrijheid tijdens zijn jeugd. Later gaf hij toe dat het nummer gedeeltelijk was geïnspireerd door zijn eigen ervaringen met een streng katholieke opvoeding, seksuele onzekerheden en zijn eerste serieuze relatie. Ze betrokken een groep folkmuzikanten bij dit nummer, Emerald Express. Daarom zitten die viooltonen er onder andere in. Het bereikte de nummer 1 positie in Groot-Brittannië en ook in Amerika. Maar Kevin Rowland heeft later gezegd dat Come On Eileen hem zowel redde als bijna kapot maakte. Dat enorme succes van dit nummer werd eigenlijk een soort artistieke gevangenis. Hij zag Dexys Midnight Runners als een groep die serieuze soulmuziek maakte. En het publiek wat kwam, die kwam voor Come On Eileen en voor gelijksoortige nummers. En ja, dat maakte hij niet. De druk binnen de band liep zo ver op dat ze uiteindelijk uit elkaar vielen. En daarna volgde voor de zanger een moeilijke periode waarin hij kampte met een zware cocaïneverslaving, failliet ging en zelfs een tijdje op straat leefde. Aan de andere kant, ja, die hit heeft hem ook in leven gehouden. Toen hij zijn leven weer op orde kreeg, zorgde de royalties ervoor dat hij financieel onafhankelijk werd en zonder commerciële druk opnieuw muziek kon maken. Come On Eileen was dus voor Kevin Rowland een vloek en een zegen. Het bracht hem naar de top, duwde hem bijna over de rand van de afgrond, maar hielp hem uiteindelijk ook weer overeind.

0: nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Nieuws van 2:30.
1: Geldgebrek legt regulier onderhoud sociale huurwoningen stil. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort aan subsidiegeld. Er wordt alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen zoals ernstige lekkages, stroomstoringen of verstopte rioleringen. Ook staan er huizen leeg omdat er geen geld is om ze op te knappen voor nieuwe huurders. Binnen de politiek is verbaasd gereageerd op het nieuws. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. FKP benadrukt dat de problematiek al jaren sleept en dat de huidige bijdragen niet genoeg zijn om de ruim 35.000 woningen op het eiland te onderhouden. En de stichting Lecce di Mamma heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en de buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en de buren.
4: Copa Mundial ha llega y ahora Abo por score for fun. Download Buffin Mas app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. Irisi bi, bo sample digital gu cada compra di 25 florin. Cada carci, full yena, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aia di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Fin Mas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie visit funmaas.com.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
8: Nog zo'n mega-hit uit 1982, PhD, I Won't Let You Down.

0: HDI won't let you down.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. PhD, I Won't Let You Down, was een grote hit in 1982. Die naam van de band klinkt misschien als een academische titel, maar hij is gewoon simpelweg samengesteld uit de achternamen van de drie groepsleden: Phillips, Hymas en Diamond. Centraal staat de stem van Jim Diamond, die het nummer zingt alsof hij ieder woord persoonlijk heeft meegemaakt. Het liedje vertelt het verhaal van iemand die spijt heeft van fouten uit het verleden en een tweede kans vraagt. Het nummer is vrij serieus, maar de videoclip is bijna hilarisch. De toetsenist Tony Hymas zie je in een bijna cartoonachtige rol als schurk die de hele tijd de zanger Jim Diamond uit de weg probeert te ruimen. Het was uiteindelijk trouwens PhD een klassieke one-hit wonder. De bandleden zijn stuk voor stuk gerespecteerde studiomuzikanten en Jim Diamond is dit nummer nog wel jarenlang live blijven opvoeren. Hey, je weet het, we zijn de hele week, vorige week trouwens ook al, bezig met het weggeven van gratis bier. Mocht je gemist hebben hoe dat in zijn werk gaat, nou, luister.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel,

0: Precies.
1: Het hoeft dus geen brul te zijn. Het mag ook gewoon hoe jij klonk toen Curaçao 1-1 scoorde tegen Duitsland. Toen klonk ik echt iets van... ik zal het niet te hard doen, maar ik probeer het een beetje... Yes! Zoiets. Zo, mijn kinderen ook gillend van blijdschap. Ja, stuur dat zodra je dus dat stadiongeluid hoort. Hè, juichende supporters, je kent het wel, het WK zit er vol mee. Zodra je dat hoort, en dat zou binnenkort zomaar eens langs kunnen komen... app even naar 675-1031. Je krijgt van ons een waardebon voor een heerlijke koude bucket brasa. En die kan je op een van de fanlocaties gaan opdrinken. Ik weet niet hoe jij je brasa het liefste hebt. Maar ik heb hem graag cold as ice. Hé, dat is aardig. Zo heet het nummer van Foreigner ook. Hier bij Paradise FM.

0: Van Halen met Jump.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Er waren weer een paar mensen die natuurlijk hun kreet tijdens de juichende supporters opsturen. Ik neem zo contact met je op. Je krijgt in Waardebon voor een heerlijke bucket bride tijdens een wedstrijd naar keuze. Hey, het viel goed nieuws van vandaag. Goed nieuws voor miljoenen mensen met kniepijn. Artsen spreken zelfs van een mogelijke revolutie in de behandeling van knieartrose. Oftewel gewrichtsslijtage. Jarenlang werd gedacht dat artrose vooral een mechanisch probleem was. Hè? Kraakpijn dat slijt, waardoor de botten tegen elkaar gaan schuren. Maar onderzoekers weten inmiddels dat er meer speelt. Er ontstaan namelijk abnormale bloedvaatjes en ook extra zenuwuiteinden. En die geven de pijn de hele tijd door. Daar komt nu een behandeling voor, die heet GAE. Geen kunstknie, geen grote snede, geen algehele narcose, geen operatie. Onder plaatselijke verdoving brengt een specialist via een klein prikgaatje in de lies een dun slangetje naar die bloedvaatjes rond de knie. Vervolgens worden hele kleine deeltjes ingebracht die tijdelijk de bloedtoevoer naar die ontstoken vaatjes afsluiten. Daardoor neemt de ontsteking af en worden de pijnsignalen sterk verminderd. De gebruikte deeltjes lossen op en de bloedcirculatie blijft intact. Heel veel patiënten zitten in een soort van lastig tussengebied. Fysiotherapie, pijnstillers of injecties helpen niet voldoende. En een knieprothese is een stap te ver. Voor die groep lijkt deze behandeling uitkomst te bieden. Uit een groot recent onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de patiënten na een jaar nog steeds aanzienlijk minder pijn in de knie heeft en beter kan bewegen. En heel veel mensen merkten al binnen enkele weken verbetering. De ingreep duurt niet langer dan 1 à 2 uur en patiënten kunnen vaak dezelfde dag alweer naar huis. Artsen hopen bovendien dat het vroegtijdig afremmen van die ontstekingen in de knie de verdere slijtage van het gewricht kan vertragen. Dat moet nog onderzocht worden, maar ook de resultaten daarvan zijn veelbelovend. Voor miljoenen mensen wereldwijd die dagelijks worden beperkt door kniepijn zou deze relatief eenvoudige behandeling wel eens een belangrijke nieuwe stap kunnen betekenen tussen pijnstillers en een volledige knieoperaties. En heel veel popartiesten hebben last van hun knieën. Hè? Decennia aan intensief toeren over het podium, rennen, springen en urenlang rechtop staan eisen vroeg of laat hun rol bij pop- en rock-iconen. Bijvoorbeeld bij Prince, hè, die slikte daar ook helaas medicijnen voor. Hij is overleden door te veel medicijnen te gebruiken. Steven Tyler van Aerosmith heeft ontzettende last van zijn knieën. Zijn kniebanden zijn eerst gereconstrueerd en hij heeft nu een knieprothese. En ja, The Rocketman, Elton John, die heeft zijn hele leven op speculaire wijze over het podium en op zijn piano staan springen. Zijn knieën zijn volledig versleten door artrose. Zijn chirurg noemde het zelfs de ergste knieën die hij ooit had gezien. Beide kniegewrichten zijn inmiddels vervangen. Hij herstelde fantastisch, is nu volledig pijnvrij. En hij vroeg de chirurg of hij zijn oude knieschijven mocht houden. En daar heeft hij serieus gouden sieraden van laten maken. Om de mensen met kniepijn te eren, althans waar nu de oplossing voor is. Elton John, Cold Heart, de remix van het Australische duo Pnau. Samen natuurlijk met Dua Lipa. Zometeen vertel ik je wat er in de Alphabet Show van vanavond zit. Dat is vanavond vanaf 7 uur met Meindert Manshanda.

Elton John, Dua Lipa en het Australische Mixers duo Pnauw hier bij Paradise FM. En daarmee naderen we alweer het einde van mijn programma. 6:06. Morgen heb ik helaas niet het nieuws met Mark Kampers. Hij kan morgen niet. Dat heb je met een razende reporter wel eens. Maar wel in de studio Aad en Berry. Zitten nu in het vliegtuig. Ze hebben het nummer We gaan los op Curaçao. We gaan natuurlijk over het WK gemaakt. En daar komen ze morgen in de studio over vertellen. Vanavond tussen 7 en 9 is het weer tijd voor de Alphabet Show. En vanwege het Aad en Berry waren trouwens vorige week te horen in de Alphabet Show. Dat was thema voetbal. Vanavond is het thema jongensnamen. Dat is natuurlijk in verband met Vaderdag. Ja, maar niet jongensnamen van artiesten, want dan heb je er 10.000. Nee, jongensnamen in de titel. Er komen een aantal hele leuke platen langs. Onder andere Nikita van Elton John. Die heb ik daarom niet gedraaid. Maar wel Vincent. Vind ik een prachtige plaat van Don McLean. Die naam Vincent trouwens, die is heel langzaam in Nederland een beetje aan het verdwijnen. Er waren een paar decennia geleden nog zo'n 300 jongens per jaar die Vincent werden genoemd. En nu zijn dat er nog maar zo tussen de 30 en de 40 per jaar. Geldt ook trouwens voor de voornaam Henk en zeker voor de voornaam Wim. Bijna niemand noemt zijn kind meer Wim. Vanavond dus tussen 7 en 9. Jongensnamen in de titel in de Alphabet Show. Ik wens je nog een hele, hele fijne woensdagmiddag. Veel plezier zometeen met Marissa en met Vanessa. En vanavond dus met Meinert. Dit is Don McLean met Vincent. Sorry,

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Nossa logré. Turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, abira fé. Realização, visualização e com focus. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Cura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft gistermiddag in Scharlo een 18-jarige man aangehouden. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar de mishandeling en bedreiging die op 4 juni plaatsvonden bij een medische instelling in Otrobanda. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort aan subsidiegeld. Alleen noodhulp bij acute problemen blijft beschikbaar. Huizen staan leeg omdat er geen geld is voor opknapbeurten. Politieke oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. Dan nog internationaal nieuws. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. Gastheer president Emmanuel Macron sprak van eenheid in een moeilijke tijd. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten dat er meer druk op Rusland moet komen over de oorlog in Oekraïne. Ook willen zij minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit China. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechter meldde dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky, ook bekend als Robert Kuzovkov, is maandag in Polen doodgeschoten. Poolse premier Donald Tusk noemt het een politieke moord. Hij stelt dat als de moord in opdracht van Rusland is uitgevoerd, dit een ernstige internationale kwestie is. Skrepetsky was bekend om zijn karikaturen van onder andere Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

Daar is Wem. Ja, een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar, natuurlijk. Ik moet zeggen, woensdag voelt toch altijd... ik vind het toch altijd wel lekker voelen. Het voelt anders dan een maandag of een dinsdag. Nu voel ik echt van... Ja, we zijn echt op het midden van de week, wat we natuurlijk ook zijn. Ja, en het weekend voelt ook zo enorm dichtbij. Als ik dan nadenk, ja, alleen donderdag en vrijdag nog. Ja, en dan is het zover. En nu echt al helemaal deze week. Ik heb zoveel zin in zaterdag. Ja, Nederland moet weer spelen en Curaçao natuurlijk ook. Er zit wel veel pauze tussen deze keer. Dat is anders dan de vorige keer dat we eventjes een uurtje moesten wachten. Dus ik heb er gewoon zin in. Mijn shirt hangt al klaar. Ik heb deze keer een shirt aan van Cabana en Braza. Hij is neon-oranje. Ja, hij is echt zo vet. Nou ja, straks meer over alle Braza-locaties. Ik heb eerst voor je klaarstaan Magic.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot.

0: half drie.
1: Geldgebrek legt regulier onderhoud sociale huurwoningen stil. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort aan subsidiegeld. Er wordt alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen, zoals ernstige lekkages, stroomstoringen of verstopte rioleringen. Ook staan er huizen leeg omdat er geen geld is om ze op te knappen voor nieuwe huurders. Binnen de politiek is verbaasd gereageerd op het nieuws. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. FKP benadrukt dat de problematiek al jaren sleept en dat de huidige bijdragen niet genoeg zijn om de ruim 35.000 woningen op het eiland te onderhouden. En de stichting Lecce di Mamma heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Vroeger dronken die biertje, blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nosa llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Straks is het weer tijd voor de muziekquiz, maar ik heb eerst voor je klaarstaan Madonna.

een hungry ijs krijg je zeker als je even kijkt naar de menukaart van La Hacienda Olivia. Ja, dan heb ik nog beter nieuws voor je. Je kan er gaan dineren op onze kosten. Ja, met z'n tweeën. We spelen namelijk straks weer de muziekquiz en vandaag maak je dus kans op een dinerbon voor twee. Ja, en ik heb dus eventjes de menukaart bekeken. Ze hebben de heerlijke steaks, burgers, visgerechten. En weet je wat het nog lekkerder maakt? Op het moment als het mooi opgediend is, toch? Ja, dan smaakt het eten toch nog lekkerder. Ja, en als u de foto's mag zien, ziet dit er echt heel lekker uit. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Misschien maak je wel kans op die heerlijke dinerbon voor twee. Eerst heb ik voor je klaarstaan, Follow Through. Oh.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je kans op het diner voor twee voor La Hacienda Olivia. Ja, ik blijf die naam toch echt ongelooflijk mooi vinden. En daarnaast hebben ze ook een heerlijke menukaart. Ja, en het smaakt toch nog beter als je lekker kan eten op onze kosten. Ja, ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, luister goed.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was weer de vraag voor vandaag. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675.

0: Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op Blue.

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we voor Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madur & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt dat de beveiliging op Sint Maarten dringend verbeterd moet worden. Ondanks eerdere waarschuwingen in 2014 en 2016 is er nog steeds geen goed systeem voor de bescherming van politici, rechters en getuigen. De minister van Justitie moet snel harde keuzes maken om de rechtsstaat te beschermen. De politie heeft gistermiddag in Scharlo een 18-jarige man aangehouden. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar de mishandeling en bedreiging die op 4 juni plaatsvonden bij een medische instelling in Altrobanda. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. De Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël losstaan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: World Cup kijken.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de

0: Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op

Een artiest die echt alweer hartstikke druk is om een nieuw album uit te laten komen is Jason Derulo. Ja, het kan ook liggen aan mijn algoritme, maar ik krijg hem zo vaak op mijn For You page. Ja, ik kan echt niet wachten op een nieuw album. Er is één nummer. Ja, dat wordt echt fantastisch. Nou ja, tot die tijd moeten we nog genieten van zijn oude hits. Hier is Jason Derulo met What You Say. What did you say?

jou nog op zoek naar de beste locatie om het WK te gaan kijken? Ja, dan heb ik toch wel heel goed nieuws voor je. Namelijk hebben wij samen met Brasa de beste locaties van het eiland. Ja, ik denk dat ik dat naar zondag zeker wel mag zeggen. Ja, en ik ga je eventjes wat tips en tricks geven. En dan kun je zelf de keuze maken naar welke Brasa fanlocatie je nu wil gaan. Nou, ik begin bij Zansi. We kennen natuurlijk allemaal Zansi van zaterdagavond. Ja, en zo sfeer is het daar ook. En daarnaast hebben ze daar een Nederlandse cocktail. Ja, met rood, wit, blauw. Ik heb hem nog niet gehad. Maar als ik mensen om me heen mag geloven, is die echt onwijs lekker. Dus ja, dat is zeker het proberen waard. Je kan ook gaan naar Pirate Bay. Ja, we hebben daar natuurlijk een video opgenomen. En ik moet zeggen, wat een leuke plek is dat. Ze hebben mooie grote schermen en natuurlijk heel veel lekkere koude brasa. Je kan ook gaan richting het westpunt bij Grote Berg Patat. Ja, en wat ze daar hebben is een blauwe burger. Ja, dat is toch fantastisch. Ga je het WK kijken en ondertussen lekker een burger wegeten. Heerlijk. Ja, en dan heb ik nog één locatie die ik toch eventjes wil benoemen. En dat is Mondi. Ja, dus wil je ondertussen eventjes lekker een plonsje wagen in het zwembad en lekker genieten van de wedstrijd, dan moet je zeker daarheen.

Surinaams.com. Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. 1 hap.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: nieuws van 3:30.
1: Geldgebrek legt regulier onderhoud sociale huurwoningen stil. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort aan subsidiegeld. Er wordt alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen, zoals ernstige lekkages, stroomstoringen of verstopte rioleringen. Ook staan er huizen leeg omdat er geen geld is om ze op te knappen voor nieuwe huurders. Binnen de politiek is verbaasd gereageerd op het nieuws. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. FKP benadrukt dat de problematiek al jaren sleept en dat de huidige bijdragen niet genoeg zijn om de ruim 35.000 woningen op het eiland te onderhouden. En de stichting Lecce di Mama heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch

0: Strand Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wild, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Ja, hallo. Ik heb voor je klaarstaan Maroon 5 met...

0: Er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan... Vanessa Werkhoven.
1: Ja. Ik wou zeggen ik.
0: Ja, ik. Ja.
1: Ik, niemand minder dan ik.
0: Hoe gaat het, Vanessa? We zitten alweer op het midden van de week.
1: Ja, gaat goed. Gaat lekker. Ik zit nog steeds goed in de wedstrijd.
0: Oké, goed zo. Ja? Ik heb ik heb zoveel zin in het weekend.
1: Ik, oh.
0: Ik kan echt niet wachten.
1: Hou op. Waar kijk jij meer naar uit? Nederland of Curaçao?
0: Oh, wat lastig. Nou, ik denk dan toch Curaçao. Maar omdat ik het zo gun.
1: Ja.
0: En ik vind toch... Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik wel zeggen. Makamba's kijken toch wat minder enthousiast.
1: Makamba's.
0: Ik ben zelf ook een makamba. Maar toch?
1: Oh, snap wat ik bedoel? Hier op Curaçao wordt er minder naar Nederland.
0: Nee, wat minder enthousiast of zo. Ik vind de locals zijn zo
1: de
0: gek
1: passie,
0: gewoon.
1: De
0: ongelooflijk.
1: Ja, natuurlijk. Dus, hey, ik denk dat ik die wedstrijd van Nederland niet eens ga kijken. Dat zeg ik je heel eerlijk.
0: Ben je dat?
1: Ja,
0: oh ja, nee, ik ga het wel kijken.
1: Oké, nee,
0: dat is wel heel dramatisch.
1: Ik ook hoor. Nee, ja, weet je, kijk, ik ben gewoon helemaal niet zo mega voetbal.
0: Nee.
1: Dus, Curaçao, hoppatee, die ga ik volgen. En Nederland, nou, misschien stukjes.
0: Ja. Nee, ik zou net zeggen, ik ben heel benieuwd. Oké, Vanessa, deze keer heb ik iets nieuws. Wij doen natuurlijk altijd een kletspotvraag.
1: Ja.
0: Maar ik kwam dilemma's tegen. En toen dacht ik heb gewoon een paar dilemma's uitgekozen.
1: Oké.
0: En ik ben gewoon echt heel benieuwd. Ben je klaar?
1: Jij zit alweer te lachen.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Oké. Je telefoon wordt openbaar gemaakt voor iedereen. Of je complete bankrekening wordt openbaar gemaakt.
1: Oh, erg.
0: I know. Wat vind jij meer privé? Je telefoon of je bankrekening?
1: Nou, mijn bankrekening vind ik wel meer privé. Ik heb geen gekke dingen in mijn telefoon. Maar ja, dat zeg ik.
0: Ja.
1: Omdat ik weet dat ik heb echt niet hele gekke dingen in mijn telefoon staan. Maar... soms zijn hele kleine dingen ook gênant.
0: Ja.
1: Mijn ChatGPT-gesprekken.
0: Oh nee,
1: die zijn
0: ja.
1: Heel persoonlijk.
0: Ja, die mag echt niemand lezen.
1: Nee, die zijn echt zakelijk persoonlijk, maar ook privé persoonlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, dat is. Dus dan, ja, en met mijn bankrekening, dat vind ik ook niet leuk.
0: Nee, ja, ik vind mijn bankrekening boeit me eigenlijk niet zoveel. Nee, maar telefoon, dan denk ik, ja, ik heb ook geen gekke dingen. Maar dan denk ik, ja, als al mijn foto's nu openbaar zouden gaan worden. Dat zit ik na te denken. Heb ik, ja, I don't know. Dat wil je niet.
1: Ja, iedere selfie, al is het helemaal onschuldig, als gênant.
0: Nou, absoluut.
1: Vind ik.
0: Ja, nee, vind ik ook. Nee, dat wil ik echt niet online hebben. Nee. Dus wat kies je?
1: Ja, dan de bankrekening.
0: Bankrekening
1: ook. Ja, zeker.
0: Oké, even kijken. Je krijgt 1 miljoen, maar je beste vriendin krijgt 10 miljoen... of niemand krijgt iets. Maar je beste...
1: Nou, doe maar 1 miljoen. Hè? Wat? Kun je het duidelijk zijn?
0: Ja.
1: Goed verhaal, Marie.
0: Dit is chat.
1: Oké, zeg het.
0: Oké, je krijgt 1 miljoen, maar je beste vriendin krijgt 10 miljoen... of niemand krijgt iets. Deze vraag klopt niet.
1: Nou ja, er zijn dus 2 opties. Jij krijgt maar 1 miljoen en je beste vriendin 10.
0: Ja.
1: Of niemand krijgt iets.
0: Oké.
1: Niemand krijgt iets is dan zogenaamd eerlijk en het andere is oneerlijk.
0: Nou, dat vind ik een hele gekke vraag.
1: Ja, doe maar 1 miljoen en 10 miljoen.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Dat vind ik een hele gekke vraag.
1: Dan gaan we gewoon lekker delen. Ja, stom.
0: Ja, dit vind ik ook echt een domme vraag. Ik heb dan nog 1 andere vraag.
1: Ja.
0: Altijd een liedje moeten zingen in plaats van praten... of altijd moeten dansen als je loopt?
1: Altijd een liedje zingen in plaats van... Mijn leven mag echt een musical worden.
0: Ja. Inderdaad.
1: Heerlijk.
0: Ja, dat is wow.
1: Het
0: ja.
1: Is toch bijna zo.
0: Ik ga een stuk.
1: Ik denk dat iedereen gek wordt. Als je de enige bent, hè, dat is wel een beetje raar. Dat mensen denken, oh, dan komt zij weer. Gaat ze weer zingen. Oh, mijn God.
0: Ja, dan, gewoon met alles wat je gaat doen. Nou, ja. Vanessa, wat ga je vandaag doen?
1: Ik ga vandaag. Hey, ik zou het wel leuk vinden.
0: En jij? Ik zou net zeggen, ik denk... Oh, wat lastig. Ja, zingen wordt...
1: van lopen?
0: Ja, met ja,
1: nee,
0: dat
1: leuk.
0: Ja, dat is wel... Ja, huppelen. Ja. Oh, ik weet het niet. Dansen, ja, nee, toch misschien eerder dansen. Ik denk dat niemand mij wil horen zingen.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Als je het leuk vindt om te doen...
0: Dat is waar. Ja, de karaoke bar, die weet ik wel te vinden hier.
1: Ik zie jou wel meer... Ik vind al, als jij loopt, je bent altijd al vrolijk enthousiast. Dus daar kan best gewoon continu een dansje bij.
0: Nou, misschien...
1: Ik denk niet eens dat het gek zou zijn. Zullen we het eens doen?
0: Ik zou jij... Maar dat wordt ook een mooie combi. Jij alles zingen, ik alles dansen.
1: Ik denk wel dat ik veel luisteraars ga verliezen als ik het op die manier doe. Want dan ben ik dus de hele middag van 4 tot 7 aan het zingen.
0: Welkom bij de show. Ik ga stuk.
1: Oh nee, dat zou vreselijk zijn. Maar ik zou daar toch voor kiezen. Maar jij?
0: Ja, dan ga ik dansen.
1: Jij gaat dansen.
0: Zijn we een mooie combi zo.
1: Leuk.
0: Nou, Vanessa, ik heb weer zin in morgen met de nieuwe vragen.
1: Ik ook.
0: Dankjewel.
1: Yes.

0: gedaan. Het is weer tijd voor Vanessa om het van me over te nemen. Ik wil je weer bedanken dat je hebt geluisterd naar mijn show. Morgen zit ik weer voor je klaar van 2 tot 4. En ik zou zeggen, nog een hele fijne middag.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lumprack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtkool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Zandvoort.

lopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons

0: en dit is het nieuws. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Siru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. De Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt dat de beveiliging op Sint Maarten dringend verbeterd moet worden. Ondanks eerdere waarschuwingen in 2014 en 2016 is er nog steeds geen goed systeem voor de bescherming van politici, rechters en getuigen. De minister van Justitie moet snel harde keuzes maken om de rechtsstaat te beschermen. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kinderkamer.

0: Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: 4 uur geweest, tijd om over te werken en tijd voor Toto.

Zo, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, get on your feet. Ja, nou ja, dat waren we al lang al aan het doen, toch? Ik bedoel, het is 4:15. Als je nu nog niet op je voeten bent, dan weet ik het niet. Nou ja, goed, aan de andere kant, misschien heb jij wel een hele heftige nachtdienst gedraaid. En begin je nu een beetje aan je koffietje en je jus d'orange. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Nou ja, als dat zo is, dan wil ik zeggen goedemorgen. En tegen de andere mensen een hele goede middag. Het is alweer woensdag en mijn overwerkuren gaan beginnen. Tot 7:00 ben ik bij je met een hoop gezelligheid, lekkere muziek. En nou ja, ook nog wat mooie prijzen die ik weer weg mag geven vandaag. Hè. Jawel, de koektrommel die staat hier wijd open, want ik ga echt van alles uitdelen. Ik heb een lekker diner voor twee bij La Hacienda Olivia, die je kunt winnen natuurlijk weer met de muziekquiz. Mocht je nog niet hebben meegespeeld, dan krijg je uiteraard van mij zometeen sowieso nog een keer de kans. Maar ook lekkere koude brasaatjes deel ik uit. En dat zijn, nou ja goed, natuurlijk hele lekkere biertjes, hè? Een hele bucket vol. En jij mag dus zelf kijken bij welke Brasa FM-locatie en bij welke wedstrijd je gebruik wilt maken van deze heerlijke bucket met koude brasaatjes. Ik pak gelijk de lijsten weer eventjes bij. Ja, we noemen ze nooit allemaal op, want het zijn er gewoon echt te veel. Nou ja, nooit, nooit, zeg nooit, nooit. Maar ik ga dat nu niet doen. Maar de captain, Jack Grotenberg, Grotenberg Patat, Chobolobo, Blue Bay, de Heren Etsy en de Heren Suikertuintje, Wet n Wild, Cabana, Chill, Mondi Beach, Landhuis Chobolobo, Hemingway, Mr. Porter, Grotenberg Patat, had ik al gezegd, Pirate Bay, Douchey Bar, Swinging Old Lady. Nou ja, dat zijn er een aantal waar je aan kunt schuiven voor ja, de wedstrijden natuurlijk. En mocht je dus winnen vandaag, die bucket vol met Brasa biertjes, dan krijg je een couponnetje van ons. Die kom je dan hier halen en die kun je dan bij een van die locaties tijdens een van de wedstrijden inleveren. Ja, en dan krijg je gewoon lekker gratis bier. Ja, dat is toch hartstikke fijn. Nou ja, goed. Wat moet je daarvoor doen? Even goed opletten totdat je dit geluid voorbij hoort komen. Ja. Een uitzinnige menigte. Ja, vlak na een gaaf doelpunt. Ja, gaaf doelpunt of een minder gaaf doelpunt. Gewoon een doelpunt voor jouw club. Dan ben je blij om dit te horen, toch? We hopen het aanstaande zaterdag vanaf 8:00 weer gewoon heel veel te horen. Hè? Dit gejuich. En dan vooral aan de blauwe kant. Dus dat. En verder heb ik ook nog, even kijken, mijn wekelijks gesprekje, hopelijk met Magali Goré. Miss Magali Goré, onze voetbalvrouw. Die zit natuurlijk op dit moment in Amerika. Samen met haar man Dean Goré en met Kenji Goré. En natuurlijk alle andere voetbalvrouwen en de spelers, et cetera. Een hoop familie ook, geloof ik. Ja, ik vind het leuk. Ik heb er maandag even gesproken natuurlijk om de wedstrijd met haar nou ja, na te bespreken. En vooral haar, ja, haar ervaring. Maar ik vind het ook wel leuk, want het is woensdag, om haar vandaag weer eventjes te bellen en gewoon van haar te horen hoe het gaat daar. Ik wil een beetje een kijkje achter de schermen. En ik kan me zo voorstellen dat jij dat ook wil. Ik hoop dat ze daar tijd voor heeft. Ik heb er al geappt, dus ik wacht het nog even rustig af. Maar misschien spreken we haar rond 7:50. Goed, nog een hoop andere dingen, maar daar kom je vanzelf achter. Hier zijn vast de Koers en Radio.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinja. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
6: Doodgeschoten man gevonden in de bosjes bij Kaya Nubia. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De politie heeft vanochtend rond 9:50 het lichaam van een dode man gevonden in Cerro Papaya. Het slachtoffer lag in een binnenterrein in de omgeving van de Kaya Nubia. Agenten troffen de man aan met schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft ter plekke officieel de dood vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek. En er is dringend actie nodig om de bewaking en beveiliging op Sint Maarten te verbeteren. Dat waarschuwde de Raad voor Rechtshandhaving. In 2014 en 2016 waarschuwde de Raad al dat de beveiliging op het eiland moest verbeteren. Er waren geen duidelijke wetten, instanties wisten niet wat te doen en er werd pas ingegrepen als het misging. Niet alleen politici liepen gevaar, maar ook rechters, officieren en belangrijke getuigen. Uit een nieuw rapport blijkt dat het eiland na ruim 10 jaar nog steeds geen goed systeem heeft om ministers, rechters, gebouwen en getuigen te beschermen. En dat terwijl de dreiging van georganiseerde criminaliteit en vuurwapengeweld juist toeneemt. Volgens de Raad wordt er wel vooruitgang geboekt, maar is er een groot tekort aan geld, plannen en politiepersoneel. De minister van Justitie moet daarom harde keuzes maken om de beveiliging nu echt snel op te zetten. Zonder die bescherming loopt de rechtsstaat gevaar, aldus de Raad. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is Paradise FM. .cw.
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: 16:30. Even de tijd om eventjes een blik te werpen op de wegen. Nou, ik zie hier nog niet heel veel bijzonders. Geen heftige opstoppingen. Dus dat valt vooralsnog mee. Als jij het anders ervaart, dan mag je dat natuurlijk altijd even laten weten in de app 675-1031. En als ik dan eventjes kijk naar de airport, Hato. De meeste vluchten landen gewoon op tijd. Ik zie hier alleen wel dat de SLM vanuit Miami, die om 6:50 zou landen, die is vertraagd. Maar liefst 85 minuten later komt die waarschijnlijk binnen. En dat zal zijn dus al rond 7:45. Dus mocht je iemand moeten ophalen die op die vlucht zit, dan kun je een klein beetje rustig aan doen.
7: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
8: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet.
0: Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: quiz.
1: Het is weer tijd voor ons dagelijkse spelletje. Het spelletje dat iedere dag terugkomt in een andere vorm. En weer natuurlijk voor een andere prijs. Hè. We hebben uiteenlopende fijne prijzen die we weggeven. Over het algemeen allemaal lekkere dineetjes. En soms hier en daar ook nog eens een andere mooie prijs. Maar het is iedere dag prijs. En ik vind het zo leuk dat ik iedere dag aan het einde van mijn show iemand blij mag maken met meestal dus ontzettend lekker eten. Nou, vandaag is het een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. En als je van het buitenleven houdt, als je houdt van de diertjes en lekker buiten zitten, een beetje gewoon echt het gevoel dat je op een oude hacienda bent. Ja, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Dan is dit wel een plek voor jou. Met ontzettend leuke bediening, lieve mensen die daar werken en natuurlijk een hele goede chef. Dus gewoon echt lekker eten. Nou, het is een plek waar je lekker met z'n tweetjes kunt gaan zitten. Hè? Voor een romantisch diner. Maar ook

0: kan allemaal. Nou, genoeg gezegd daarover. We spelen er vandaag voor. En wat moet je doen? Ja, eventjes antwoord geven op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, kom maar door. 675-1031, daar mag je antwoord naartoe. Ik geloof dat hij niet al te moeilijk is. Ik zie al een hoop goede antwoorden binnenkomen in de app. Dus dat gaat helemaal de goede kant op. Staat jouw antwoord er nog niet tussen? En weet je het wel? Ja, ik zou het gewoon even wagen. Kom maar door. 675-1031. En wie weet, bel ik jou dan vanavond wel op om je blij te maken met dit heerlijke diner voor twee.

and the games people play. Nou ja, het spelletje waar op dit moment natuurlijk het meest op wordt ingezoomd, dat is natuurlijk het voetbal. Braza FM luister je naar het WK-station, waar je op de hoogte wordt gehouden van alles rondom het WK. Althans, we doen ons best om je zoveel mogelijk te informeren. Ik hoop dat ik zo meteen eventjes een kijkje achter de schermen kan krijgen met Magali Goré, die natuurlijk met manlief Dien Goré en haar zoon Kenji en het hele elftal en alle vrouwen en alle familie in Amerika zit op dit moment. Voorbereidingen natuurlijk op de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Hier om 8:00 te zien. De wedstrijd Curaçao tegen Ecuador. Ik ben ontzettend benieuwd hoe de eindstand gaat zijn, maar daar komen we vanzelf achter. Het is een hoop voetbal natuurlijk, maar daarnaast gebeuren er ook andere dingen op de wereld. Jazeker. Ik heb eventjes een vluchtige blik in het nieuws geworpen. En dit is wel echt iets waarvan ik denk, er zijn ergere dingen op de wereld, die zijn er altijd, maar dit vond ik toch wel weer heel erg opmerkelijk. In Milaan, daar zijn namelijk meerdere trambestuurders geschorst nadat ze beelden van vrouwelijke passagiers hebben gedeeld in een WhatsApp-groep. Ja, moet je je voorstellen. Die man, die trambestuurder, je stapt in en je voelt je veilig als vrouw. Je gaat zitten en die man die brengt je ergens heen. Maar die maakt dus stiekem foto's van jou. En dat niet alleen. Die plaatst hij vervolgens in een appgroep met zijn collega's, waar ze dus allerlei opmerkingen maken over deze vrouwen, over het uiterlijk van die vrouwen. Nou, die beelden die kwamen van beveiligingscamera's. En die werden dus gebruikt om een beetje te bespotten of misschien wel ontzettend mooie vrouwen te delen op deze manier. Nou, de zaak kwam aan het licht toen een passagier zag dat een bestuurder de beelden op zijn telefoon bekeek en daarvan een melding maakte. Het vervoersbedrijf startte daarop direct een intern onderzoek. En daarbij bleek dat verschillende medewerkers betrokken waren bij het delen van de beelden. De bestuurders zijn voorlopig geschorst en ook het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Mogelijk zijn er privacywetten over te Het incident heeft in Italië wel al heel veel discussie losgemaakt over privacy, respect voor passagiers en het gebruik van camerabeelden door medewerkers. Ja, die beelden die worden natuurlijk sowieso gemaakt, maar echt voor de veiligheid natuurlijk. Hè. Als er iets gebeurt in de tram, dan kunnen ze die beelden checken. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die mannen daar gewoon een beetje die beelden gaan. Ik weet niet of ze dan een filmpje hebben gemaakt of een foto hebben gemaakt of whatever, screenshots. En dan een beetje, het is toch verschrikkelijk. Je bent als vrouw tegenwoordig nergens meer veilig. Het is echt, ik vind het kwalijk. Maar dat is het ook. Verder, ABBA, de legendarische Zweedse popgroep, die staat tegenover de Brabantse carnavalsband De Kapotte Kachels in een nog wel opmerkelijke rechtszaak. Het draait hier om het carnavalsnummer Dikke Pens. Het carnavalsnummer dat volgens ABBA te veel lijkt op hun wereldhit Take a Chance on Me. En daarom werd het nummer vorig jaar van de streamingsdiensten verwijderd. Nou, De Kapotte Kachels zijn het daar natuurlijk niet mee eens. Want, zij zijn blij met hun liedje en ze stellen dat hun lied een parodie is. Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Maar volgens hen is dat iets wat volgens de Nederlandse wet onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. En om die rechtszaak te kunnen voeren haalde de band via crowdfunding maar liefst 25.000 euro op. Nou ja, dat zegt natuurlijk wel heel veel over het Nederlandse volk. Hè, dat ze het er toch wel mee eens zijn. Even kijken. Woensdag staan ze tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht. En dit is een uitspraak die toch wel heel belangrijk kan worden voor de vraag hoe ver artiesten mogen gaan bij het maken van parodieën op bekende nummers. Ja, het is natuurlijk wel een lastig verhaal. Want het is, je kan er van alles van vinden. Het is natuurlijk behoorlijk flauw. Hè? Om zo'n nummer op die manier te gebruiken en een beetje te misbruiken. Maar aan de andere kant kun je het ook een uiting van creatieve vrijheid noemen natuurlijk. ABBA denkt daar anders over. En we gaan het afwachten wat uiteindelijk de uitkomst hiervan wordt. Ik wil het liedje even draaien, maar krijg het niet voor elkaar op het moment. Dus we gaan eventjes door naar The Pretenders. Ook hartstikke lekker. En dan doe ik daar achteraan gewoon even ABBA. Want ik kan me zo voorstellen dat je je toch een klein beetje hebt verheugd op dit nummer. Take a Chance on Me. Maar dus eerst The Pretenders en Brass in Pockets.

0: Een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day, afgelopen zaterdag, kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Siru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk.

0: Braza FM en je hoorde Katy Perry met Firework. En Firework wordt het hopelijk aankomende zaterdag bij de wedstrijd Curaçao tegen Ecuador. Om 8:00 dan kunnen we het weer gaan meemaken. Ja, en wat ik zeg, Firework zou wel heel erg lekker zijn, toch? Als je gewoon aan het einde van deze wedstrijd een soort van mini-explosie hebt op het eiland van blijdschap. Nou, waar ga jij de wedstrijd kijken? Er zijn verschillende Braza FM-locaties die we al de hele tijd promoten natuurlijk. Het zijn er echt een heleboel. En wat leuk is, is dat we hier in de uitzendingen op Braza FM ook een aantal, of nou eigenlijk proberen zoveel mogelijk van deze locaties eventjes te spreken te krijgen, zodat je ook weet wat je kunt verwachten. Ik heb Jill aan de telefoon en Jill is van Zest en Zanzië.
1: Ja, klopt. Ja, Yantiel Beach inderdaad. Ja, zeker.
0: Yantiel Beach. Nou ja, goed, laten we beginnen met afgelopen weekend. Zondag de wedstrijd. Hoe was het bij jullie?
1: Het was zeer gezellig. We hadden wat tv's bij Zanzibar in de bar gehangen. 3 stuks.
0: Ja.
1: En we hadden een lekker barretje vol. Er zat een paar rijtjes dik. En we hadden nog wat staantafels erachter gezet. Zodat mensen daar ook nog konden staan. Nou, het was gewoon echt super gezellig. Niet te druk, maar gewoon leuk. Een leuke groep mensen. Lekker kijken.
0: Ja.
1: Het dak ging er ook echt af toen Curaçao dat ene doelpunt scoorde. Dus dat was super leuk om mee te maken.
0: Oh, geweldig. Geweldig.
1: Ja. En, dus hopelijk dit weekend weer. Daar ga ik wel vanuit.
0: Ja. Lekker, ja, en niet te druk. Dat is ook wel fijn. Hè. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel plekken waar je de wedstrijden kunt kijken. Nou, we zijn ook een eiland vol met mensen. Dus iedereen zoekt zijn plekje op. En er zijn plekken waar, het echt gewoon overvol zit. Maar ik vind, ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. Ik vind het persoonlijk ook wel lekker als het ergens gewoon gezellig is. Maar niet dat je denkt, nou, ik word helemaal gek van al die mensen. Toch? Het is gewoon. Ja, het is ook natuurlijk iets persoonlijks.
1: Ja, nee, ik vind het precies hetzelfde. Ik kijk ieder zijn ding natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt of wat oudere mensen die niet per se super druk te willen staan. Nou, dan kan je lekker naar Zanzibar. Daar hebben we gewoon wat tafeltjes neergezet. Barretje lekker vol. En lekker kijken met z'n allen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. En voor aankomende zaterdag is dat denk ik weer hetzelfde. We beginnen natuurlijk met Nederland in de middag. 1:00 geloof ik, hè, is die wedstrijd.
1: Ja. 1:00, klopt, ja.
0: En dan hebben jullie ook weer hetzelfde aantal schermen. Hoe zit het bij Zest?
1: Nee, Zest heeft geen schermen. Dat is bij Mojito's op Yantiel Beach. Boven Papagayo.
0: Daar boven.
1: Is het ook uit. Ja, ja, ja, bij Zest hebben we geen schermen. Dus het is Zanzibar en Mojito's op Yantiel.
0: Oh.
1: Daar kan je terecht voor de voetbal.
0: Oké, okay, ja. Nou helemaal goed. Dus iedereen is zaterdagmiddag bij jullie weer welkom om 1:00 om Nederland te gaan kijken. Ja, en dan wordt het eventjes wachten, heel eventjes wachten. En dan om 8:00 weer Curaçao.
1: Maar dan hebben we natuurlijk ook nog even ons happy hour tussendoor. Dus je hoeft je niet te vervelen dan. Want ga je gewoon door de happy hour en dan Curaçao kijken.
0: Ja, die hebben we sowieso bij jullie op zaterdag. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, dat is natuurlijk altijd al druk. En is daar ook nog iets bijzonders gepland aanstaande zaterdag tijdens het happy hour?
1: Nee, ja, we zenden het gewoon uit en we gaan even kijken. Misschien kunnen we even wat leuks met de band doen als
0: precies.
1: Koor of zo. Maar dat komt wel goed. Het wordt sowieso een gezellige avond.
0: Nou,
1: we
0: fantastisch. Van. Dus aanstaande zaterdag bij Zanzibar gewoon lekker om 1:00 de wedstrijd kijken van Nederland. En dan daarna gewoon eventjes een beetje chillen. Happy hour, lekker dansen, een beetje muziek en door huppatee naar Curaçao.
1: Klopt, yes.
0: Nou, Jill, ik vind het helemaal leuk.
1: Dat is de planning.
0: Gezellig. Nou, ben jij er alweer klaar voor? Want het is een hoop geregeld ook.
1: Wij zijn er weer helemaal klaar voor. Ja hoor, laat maar komen allemaal.
0: Laat maar komen. Nou, ik wens je bij deze alvast heel veel plezier. Bedankt voor je tijd. En op naar een hele mooie wedstrijd. Of mooie wedstrijden zaterdag.
1: Yes, jou ook veel plezier. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in suikertuin.

0: nieuws van 5:30.
1: Meer dan 2000 bezoekers op Blue Wellness Day. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere en meer bewuste levensstijl. Dat zegt de Curaçao Wellness Association na het enorme succes van de Blue Wellness Day afgelopen zaterdag. Ruim 2000 mensen kwamen naar Hovimango voor een dag vol sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers konden meedoen aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen of luisteren naar lezingen over een gezonde levensstijl. Volgens de organisatie overtrof de opkomst alle verwachtingen. Door het grote succes wordt er nu al gekeken naar nieuwe wellness-evenementen om Curaçao nog beter op de kaart te zetten als een echt eiland van heling. En de politie heeft vanochtend rond 10 uur het lichaam van een dode man gevonden in Serupapaya. Het slachtoffer lag in een binnenterrein in de omgeving van de Kaya Nubia. Agenten troffen de man aan met schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft ter plekke officieel de dood vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Dit is Brava.

0: Een heerlijke diner voor twee geven we weg, ook vandaag weer. En het is vandaag een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Dus mocht je al hebben meegespeeld, ja, dan is het een kwestie van ongeveer een uurtje wachten nog. En misschien bel ik je dan zo meteen wel op. Maar als je nog niet hebt meegespeeld, ja, dan zou ik het zeker nog eventjes proberen. Gewoon een klein gokje wagen. Je komt de opgave voor de allerlaatste keer vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, deze is makkelijk. Makkelijk. En het, ik ga een kleine hint geven. Dit nummer, als je het nog niet had herkend, en misschien ook als je het wel had herkend, is het leuk om te weten, dat dit het nummer is waarbij de autotune per ongeluk ontdekt werd. Ja, want dit nummer werd opgenomen en dat ging in de studio niet helemaal goed. En toen luisterden ze het terug en toen dachten ze, nou, dat is eigenlijk best wel een leuk effect. En uiteindelijk is daar dus de autotune zoals we hem nu kennen uitgekomen. Maar voor het eerst dus te horen in dit nummer. Ja, dat is leuk, toch? Nou ja, misschien ken je deze anekdote en weet je welk nummer daarbij hoort. Ja, dan is het sowieso voor jou niet zo heel erg moeilijk om het goede antwoord te appen. Nou, doe het maar even, 675-1031. En mocht je het goed hebben, dan maak jij dus kans op een lekker diner voor twee bij La Hacienda Olivia. En dat is niet het enige wat ik weggeef vandaag, want ik mag ook nog eens een bucket Brasa biertjes weggeven. En het is niet zo dat jij hier dan komt naar de redactie en naar huis gaat met een bucket met Brasa in je handen. Nee, je wil dat natuurlijk wel op een hele fijne locatie opdrinken. En die locatie, is dan bijvoorbeeld een Brasa FM locatie, waar je een van de wedstrijden van het WK kan gaan kijken. Je mag zelf kiezen welke locatie en je mag zelf kiezen welke wedstrijd. En als jij dan die voucher inlevert, dan krijg je daar een heerlijke koude bucket vol met Brasa biertjes bij. Nou, hartstikke lekker. Waar moet je op letten? Ik ga hem nog één keer laten horen. De brullende Brasa supporters. En die klinken met z'n allen natuurlijk zo. Ja, wederom, dit is een test, test, test. Dus mocht je ze zo meteen horen, app eventjes naar de studio jouw lekkerste, harde, meest intense brulgeluid. Ga lekker los. Ik moest wel lachen. Vanmiddag had Pepijn iemand en die stuurde gewoon alleen een miauw. Ja, nou ja, goed, als dat jouw hardste brul is, dat kan natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook oké. Maar ik ben bang dat ze je niet horen zaterdag als er gescoord wordt als jij alleen zegt miauw. Goed, dus een brul. Mocht je hem horen, app het even naar de studio. 675-1031. En misschien ben jij dan lekker koude brasaatjes aan het drinken bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador zaterdag. We gaan door met een lekker nummer. Ik heb Don Omar en Lucienzo voor je.

0: Salsa hoorde je hier op 103.1 FM, oftewel Braza FM. Ik weet niet of je het vandaag hebt meegekregen in ons nieuws. We hebben het in het nieuws gehad en ik heb het er met Pepijn vanmiddag ook al over gehad. Die verschrikkelijke schroefworm. Echt, als je het niet hebt gehoord, dan moet je eigenlijk een beetje blij zijn. Maar ik wil altijd leed delen of viezigheid delen. Dat maakt het misschien minder heftig, wat meer draaglijk. Dit zijn namelijk wormen. Ja, en het is een best wel serieus ding. Want de uitvoerorganisatie van veterinaire zaken op Curaçao waarschuwt de veehouders, boeren en dierenartsen om de beesten, hun dieren, extra te controleren op wonden. Want er is namelijk een nieuwe wereldschroefworm. En dit is een parasitaire vlieg. Nou, die komt dus op dit moment voor in verschillende delen van Mexico en in Midden-Amerika. En die vormt volgens de dienst een risico voor Curaçao op het moment. Want deze beestjes kunnen meegenomen worden door mensen die naar het eiland reizen vanuit deze gebieden of op vakantie zijn geweest. Dit is dus een vlieg en die legt eitjes in de open wonden van levende dieren. Dus jouw huisdier heeft een klein wondje ergens en die vlieg die denkt, oh heerlijk, dit is een lekker bedje voor mijn larven. En die legt daar dus een eitje in. En die larven die daaruit komen, die gaan vervolgens zich een baan eten door het levende weefsel van deze dieren. Nou, dat is verschrikkelijk. En hierdoor krijgen die beesten ernstige wonden die sneller groter worden. Nou, dit is dus heeft echt een behandeling nodig, sowieso heeft een dier dan. Maar je moet het maar weten. Dus bij deze vanuit mij dan vast een waarschuwing. Mocht je huisdier ineens gekke wonden krijgen die maar niet overgaan, dan zou dat deze schroefworm wel eens kunnen zijn. Ja, met iemand met wie ik het daar zo meteen even over wil gaan hebben is natuurlijk Odette Doest. Hè, de leukste dierenarts van het eiland. Die kan daar misschien nog eventjes iets aan toevoegen. Misschien heeft ze er wel eens mee te maken gehad. Misschien kan ze ons een klein beetje geruststellen. Ze is altijd zo lekker nuchter, maar ook altijd heel eerlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd naar haar idee over deze schroefworm. Zometeen. En ook haar andere leuke dingen die ze heeft meegemaakt. Ze praat ons natuurlijk iedere week op woensdag tijdens WAF WAF Woensdag eventjes bij. Dus zometeen ook, hoop ik. Ik ga er zo bellen. Maar eerst eventjes iets heel fijns. Ja, na zo'n vies verhaal toch eventjes tijd voor iets heel fijns. Namelijk de stem van Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que a começar como um sonho, abrir a fé, realização. Visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day, afgelopen zaterdag, kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.

0: En je hoorde Right Said Fred en Jocelyn Brown met Don't Talk, Just Kiss. Het is woensdag. Het is, even kijken hoe laat is het? Ja, 16 minuten over 6. Ik zou zeggen de hoogste tijd voor...
1: Waf, waf, woensdag!
0: Ja, ons wekelijkse belletje met de leukste dierenarts van het eiland, Odette Doestenhele. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goeie.
2: Hoe gaat het?
0: Ja, het gaat goed hoor. Het gaat helemaal goed. Ja, ik zit de hele tijd hier. Ik heb dat nieuws over die schroefworm heb ik hier geopend voor me. Dus ik zit lekker de hele tijd naar dat plaatje te kijken van die vieze schroefwormen.
2: Ja, ze zien er wel gewoon als een worm uit eigenlijk gewoon.
0: Nou,
2: ik heb het plaatje voor me gehaald.
0: Ja.
2: Nou, nee, maar weet je serieus, houtwormen zien er eigenlijk ook een beetje zo uit.
0: Ja, als je goed inzoomt inderdaad. Het is lekker ingezoomd op het plaatje. Ja, het is gewoon smerig. Maar het idee dat die beestjes dus... Hè, want die vlieg die legt dus de eitjes in de huid van het dier. Of in een wondje. En die larven die gaan dan lekker in dat vlees eten. Ja, want ze hebben kleine zwarte tandjes. Zie ik dat nou goed?
2: Ja, leuk hè. Schattig.
0: Ja. Maar
2: alles schattig vindt.
0: Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk, er wordt wel door de uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken, wordt wel gewaarschuwd dat er toch een risico is voor Curaçao. Moeten we ons zorgen maken, Odette?
2: Nou, ja en nee. Weet je wat het is? Als je nou gewoon een goede hygiëne aanhoudt, dan scheelt het een hoop. En de enige manier om het op Curaçao te krijgen is door het te importeren. En dan vloeit het. Het is in Texas, dus er is een uitbraak als ik me goed herinner. Nou ja, en zo'n larve, zo'n vlieg, die gaat in een wondje zitten, minuscules. En het kan een insectenbeet zijn, of gewoon een schram. Of weet je, iedereen, als je naar je lichaam kijkt, denk je, oeh, ik heb er net gekrast aan een struik of zo. Dus iedereen heeft wel van dat soort dingen.
0: Ja, een klein wondje.
2: En dan legt hij daar zijn eitjes in. Maar stel dat je nou een wondje hebt, dan de meeste mensen die een wond hebben, of een wondje, die verzorgen het en die ontsmetten het. Er komt niet zomaar wat in. Dus bij dieren kan het iets makkelijker als de eigenaar van het dier niet helemaal goed oplet.
0: Ja.
2: Of, weet je, als je duizenden geiten hebt lopen, je ziet dat die ene geit helemaal achterin een wondje heeft of zo. Ja, dan kan het wel. Maar nogmaals, dan moet die parasiet, hij had een hele coole naam. Dus die Latijnse naam. Cochliomia hominivorax. Nou, geweldig. Dan moet die echt wel gewoon hier zijn. En zolang we hem niet meenemen in onze koffer, of met behulp van lekker stinkend vlees of zo, wat je meeneemt, of lekker nee. Weet je, je moet gewoon niks verkeerds meenemen uit ander land. Dus ook gewoon als je koffer pakt, weet je, gewoon even zorg dat je daar geen... Nou, dat je niet zo lekker ruikende sokken misschien eerst was voor de zin in de koffer stopt.
0: Ja.
2: Whatever.
0: Nou ja, goed. Dan kunnen we voorkomen dat hij hier überhaupt komt. Maar goed, sowieso op dit moment misschien toch wel een klein beetje opletten of de dieren, nou ja, als ze een wondje hebben, dat het goed geneest. En als het niet goed geneest, niet dat je te lang wacht.
2: Nee, je moet sowieso niet lang wachten. Maar zo'n wond kan heel snel gaan stinken, ook al zitten er geen... screwworms in. En ook als een dier echt een grote wond heeft, dan moet hij ook iedere dag verzorgd, verschoond worden. Ik heb nu zelf zo'n zielig ezeltje waar de hoef af is, omdat hij, wat ik als vorige week verteld, denk ik. Of niet, ik weet het niet meer. Maar ja, die moet dus ook iedere dag krijgt die nieuwe zwachtels, nieuwe banden. En iedere dag weer nakijken van de wond of er niks raars aan de hand is.
0: Ja.
2: Dus je moet gewoon goed opletten. Maar ja, een dier wordt dan echt niet lekker en dat is zo'n stinkende wond. Maar wat deze larven doen, die eten niet alleen doodvlees, die eten ook gewoon levend vlees.
0: Precies.
2: Dus dan zit gewoon een weg naar binnen.
0: Ja,
2: ja, en dan maar, een en al.
0: Stel je voor dat je een dier hebt en je hebt het... precies. En je hebt het niet echt goed in de gaten. Gaat het, Odette? Ben je aan het spugen ondertussen?
2: Nee, ik heb een levendig verbeelding. Die stang bij zo'n...
0: Ja, jij weet natuurlijk ook hoe het is. Ja, ja, ja.
2: Ja, dus let alsjeblieft op... Weet je, als je hond moet bevallen, let op. Ik had laatst weer een hondje in de dienst die gewoon dode pups in de baarmoeder had. Nou, weet je, dat is gewoon echt niet goed.
0: Oh.
2: Maar dus dieren met stinkende dingen of baarmoederontstekingen en zo. Ja, die zullen zoiets eerder aantrekken.
0: Ja, ja, nee, precies. Maar je kan het nog verhelpen als iemand bij jou komt met een stinkende wond met die schroefworm erin. Wat doe je dan?
2: Nou, dan doe je daar soort producten op, zodat die schroefworm kassiewijlen gaat. En dat heb ik lang niet gebruikt, kassiewijlen. en dan gewoon stevige breed spectrum antibiotica, woontoilet, alle vieze stukken eruit te knippen. Dat is wel leuk om te doen eigenlijk, want dus, je doet actief. Ja, nou, weet je, gewoon drie keer diep ademen en dan ruik je het niet meer, handschoenen aan. En dan gewoon deep rider, dus gewoon de hele wond helemaal zo zeg maar schoonmaken en...
0: Ja.
2: En dan, ja.
0: Ben jij wel eens, het is een hele rare vraag hoor dit, maar ik ben toch heel nieuwsgierig. Ben jij wel eens over je nek gegaan tijdens het werk?
2: Ja.
0: Oké, genoeg daarover. Oké, dat wou ik alleen even weten. Hoe vaak? Nee hoor. Hey, en verder, hoe is het? Heb je nog leuke dingen meegemaakt? We gaan iets anders bespreken, want het wordt, gaat te ver.
2: Ik wil niet weten waarom ik over mijn nek ging.
0: Nee, dat wil ik niet. Als jij over je nek gaat, is het vast heel erg.
2: Ja,
0: ander onderwerp. Heb je nog een leuk verhaal?
2: Ja, superleuk. Er was een mevrouw, die is op vakantie vanuit Noord-Amerika.
0: Ja.
2: En die vindt een zielig vogeltje op het strand, op Santa Cruz. En wat doet die lieve vrouw? Haar man is aan het duiken. Die weet geen benul waar zijn vrouw uithangt. Maar ze denkt, ik ga dit beestje redden. Want anders... gaat hij dood door de wilde katten, zwervende katten die daar rondlopen.
0: Ja.
2: En ze was al helemaal op weg naar... Uiteindelijk had ze via Google Maps had ze onze praktijk gevonden. Want ze was via Google Maps alle praktijken afgegaan die ze tegen kon komen. Vanaf Wanderbouw hier naartoe, maar ja, nou, de meeste waren dicht. En toen had iemand voor de gebeld. Ik zei, ja, nee, kom maar. We hebben zo'n schattig vrouwtje. En echt zo concerned. En het was een zieke chuchubi. En nou, die heb ik netjes in de quarantaine gedaan. Want ja, mensen, als je zieke vogels hebt, meld het maar. Want het heerst nu wel een soort van virus. Die opgenomen. En ze echt was heel concerned. Ze zei, ja, ik was al aan het plannen hoe ik hem anders in het vliegtuig mee zou moeten nemen. Oh, dat kan natuurlijk ook niet. En dat is zo schattig.
0: Ach,
2: nee, ze heeft heel lieve donatie gedaan voor de stichting. Dat was ook wel hard nodig en heel fijn dat ze het gedaan had.
0: Nou.
2: Maar zo lief. En toen zei ik, nou, en nu? Ik zeg, ja, ik denk dat ik maar gauw terug ga. Want mijn man weet niet waar ik ben. Wat stel je voor? Je gaat duiken.
0: Ja, en je komt weer boven water.
2: En je
0: komt boven water.
2: Ja. En waarom? Dat is geweldig. Ik zeg, lady, you made my day. Dat was gewoon zo leuk.
0: Ah, leuk.
2: Ja,
0: zijn er cool. Lieve mensen. Ja. Hartstikke mooi.
2: Absoluut.
0: Nou, laten we daarmee afronden, Odette. En dan bellen wij volgende week weer rond deze tijd.
2: Oh, wacht nog even. De mensen van Blue Bay, die zieke flamingo, die doet het nog steeds. Maar die doet het nog niet goed.
0: Ja. Oké, die doet het nog steeds. Nou, dat is hartstikke mooi nieuws.
2: Ja, toen ben ik echt ondersteboven zo. Toen ben ik aan mijn benen uit het... Nee, dat vertel het volgende keer wel.
0: Volgende keer! Dankjewel, Odette. Fijne avond. Dag.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

0: 7.
1: Meer dan 2000 bezoekers op Blue Wellness Day. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere en meer bewuste levensstijl. Dat zegt de Curaçao Wellness Association na het enorme succes van de Blue Wellness Day afgelopen zaterdag. Ruim 2000 mensen kwamen naar Hovimango voor een dag vol sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers konden meedoen aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen of luisteren naar lezingen over een gezonde levensstijl. Volgens de organisatie overtrof de opkomst alle verwachtingen. Door het grote succes wordt er nu al gekeken naar nieuwe wellness-evenementen om Curaçao nog beter op de kaart te zetten als een echt eiland van heling. En de politie heeft vanochtend rond 10 uur het lichaam van een dode man gevonden in Serupapaya. Het slachtoffer lag in een binnenterrein in de omgeving van de Kaya Nubia. Agenten troffen de man aan met schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft ter plekke officieel de dood vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Hallo?
4: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
3: Hi Tina.
4: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
3: Oké.
4: Je hypotheek is goedgekeurd.
3: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
5: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
6: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
5: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
7: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by D-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we voor Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madur & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
8: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
9: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Pre-

0: mammoetprinting.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En ik heb Ed Sheeran voor je klaarstaan na George Michael en Freedom 1990.

0: Het is de hoogste tijd om iemand even lekker blij te maken met een fijne prijs.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zoals ik dat iedere dag doe rond deze tijd, hè, dan gaat die muziekquiz, die lekkere prijs, die gaat eruit. Een dinertje voor twee bij La Hacienda Olivia is het vandaag. Ja, en ik heb hier iemand aan de telefoon. Dat is Lorraine. Een hele goede avond, Lorraine.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Lorraine, hoe is het met jou?
2: Hoe gaat het? Goed.
0: Ja, met mij gaat het ook goed. Hoe gaat het met jou?
2: Nou, ik heb mijn voet geblesseerd.
0: Oh, je voet geblesseerd?
2: Ja, ik heb mijn pees gekneusd.
0: Hoe is dat nou weer gebeurd?
2: Ik heb mijn voet tegen de bed geslagen.
0: Nou zeg, Oh, jeetje, wat verschrikkelijk. En nu zit je met je voet omhoog?
2: Ja, en ik ga vaak naar de dokter.
0: Je gaat vaak naar de dokter?
2: Ja.
0: Ook al voordat dit gebeurde?
2: Ja.
0: Oké. En wat zegt de dokter hierover?
2: Ze geeft me spuitjes.
0: Een spuitjes? Oké. Oké. Ja. En helpt het?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Nou ja, doe maar rustig aan met die voet dan, hè? Want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Hé, ik zie in de app, want ik heb jou gebeld. Ik zie in de app, je hebt vanmiddag even kijken, hoor. Om 5 minuten voordat mijn programma begon heb je gereageerd. Nou ja, daarvoor ook, of vanochtend om 10:30. En toen heb je gezegd, Vanessa, mag ik deze prijs winnen? Ik win nooit wat. En daarna heb je nog een paar berichtjes gestuurd. Mag ik winnen? Ik win nooit. Jij wil echt heel graag winnen, hè, vandaag.
2: Ja, ik wil mijn vader blij maken voor Vaderdag.
0: Ah, dat is lief. Ja, aanstaande zondag dan is het natuurlijk Vaderdag, ja.
2: Ja.
0: Nou, dan ben ik heel blij dat ik je aan de telefoon heb. Want wij hebben namelijk een diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Die ik weggeef vandaag. Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, ik weet niet waar het is.
0: Oké, nou het zit achter Scherpenheuvel. Je weet wel waar Scherpenheuvel is, toch? Ja. En het is een... Wat zeg je?
2: De Goisco daar.
0: Bij de Goisco?
2: Ja.
0: Nee, daar is het niet. Het is niet bij de Goisco. Maar ik geef je het adres zo meteen wel. Dat komt wel goed.
2: Oké.
0: En het is een hele leuke plek. Het is echt een hacienda. Je hebt heerlijk eten. Je kan buiten zitten. Allemaal beestjes ook daar. Dus echt heel erg leuk. Houd je vader een beetje van dieren?
2: Ja, maar dit is voor mijn moeder en mijn vader.
0: Oh, je gaat ze samen sturen.
2: Ja.
0: En wil je niet mee dan?
2: Mijn voet nog.
0: Oh, je voet, natuurlijk. Sorry, hoe kan ik dat nou weer vergeten? Sorry. Yeah. Nee, oké, je hebt helemaal gelijk. Laten we even overgaan naar de opgave van vandaag. Ik laat hem je nog één keer horen en dan wil ik heel graag van jou weten wat het antwoord is. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Yeah.
0: Oké, komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, vond je hem moeilijk?
2: Nee.
0: Helemaal niet.
2: Ik vond hem makkelijk.
0: Oké, zeg het maar. Welke moet het zijn?
2: Share and Believe.
0: Share and Believe. Gaan even controleren. Do you believe in life after life? Ja, dat is hem, hè?
2: Ja. Yeah.
0: Nou, wat goed, Lorraine. Je hebt gewonnen.
2: Dankjewel.
0: Oké, woehoe. Hartstikke goed. Nou ja,
2: doeg.
0: Ga je alweer weg?
2: Nee.
0: Oké. Nou, je kan je vader lekker blij maken. En ik vind het hartstikke leuk dat ik jou heb blij gemaakt met deze prijs. En dat we elkaar even gesproken hebben.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Eindelijk heb ik wat gewonnen.
0: Eindelijk. Nou, ik gun het je echt van harte. Zeker nu met die ellende met je voet.
2: Oké.
0: Doe je rustig aan.
2: Ja.
0: Oké, helemaal goed. Zorg goed voor jezelf, dan kun je binnenkort zelf ook weer lekker aan de wandel. En niet meer met je voet tegen het bed slaan.
2: Nee.
0: Oké. Fijne avond, Lorraine.
2: Doei.

0: Ja, dat was hem, hè. Share en Believe, het nummer waar we de hele dag al naar zochten in de muziekquiz. En Lorraine, die was de gelukkige, die gaat er vandoor met die heerlijke prijzen. Een lekker diner voor twee bij La Hacienda Olivia. Nou ja, eigenlijk gaat hij dus naar haar vader en haar moeder. Want ja, zij zit eventjes met het voetje omhoog. Maar ook dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mooi vaderdag cadeau. Goed, we gaan eventjes ons laatste gesprekje van vandaag houden. En dat is natuurlijk, zoals iedere woensdag op dit tijdstip, met Meindert Mans. Handen, Meindert. Hallo, hallo.
1: Ja, hey Vanessa, wat een leuke kandidaat, Lorraine. Wat
0: geweldig, hè?
1: Ja, ik hoorde het. Nou, hartstikke leuk.
0: En ze was zo blij. En ik heb even naar boven gescrollt in de app. En ik zie ook alleen maar berichtjes waarin zij de hele tijd zegt... ik ben nooit wat. Oh. Ik heb het nog nooit gezien.
1: Jeetje,
0: ze is gelukkig nu.
1: Nou, haar gun je dus van harte.
0: Exact.
1: Zo'n etentje. Heerlijk.
0: Exact,
1: leuk
0: exact.
1: Te horen, ja.
0: Hé, hey, wat gaan wij vanavond doen? Of wat gaan jullie vanavond doen?
1: Nou, allereerst, mijn gast vanavond is weer Tjalling. Hey Tjalling, welkom.
2: Ja, dankjewel Meindert. Ik ben er graag weer.
1: Het is weer een even geleden, maar leuk dat je er bent. En ik heb Tjalling uitgenodigd, want Tjalling is niet alleen ja, een goede vriend, is een huisjesmelker, is van alles hier op het eiland.
0: Huisjesmelker.
1: Ja, zo heet dat toch?
0: Ja, ja, ja, weet ik.
2: Mijn
1: makelaar.
0: Ja, precies.
1: Goed, dat vindt vast goed onderhandelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar hij is ook vader. En deze zondag is het vaderdag.
0: Ah,
1: ja, dat zouden we bijna vergeten in dat voetbalgeweld.
0: Ja. Ja.
1: Het is gewoon vaderdag. Ik hoop dat ze het niet vergeten, Tjalling.
2: Nou, ik reken wel op een lekker ontbijtje.
1: Ontbijt op bed, toch?
2: Ja, dat
1: met kruimeltjes en...
0: Oh. Met kruimeltjes.
1: Lukt eitjes.
0: Slappe, vieze, natte eitjes. Nee, ja, hoe oud zijn je kinderen, Tjalling?
2: Mijn kinderen zijn 6 en 10.
0: Ja, die kunnen wel een fatsoenlijk ontbijtje maken, toch?
1: Ja,
0: ja, precies.
2: Heerlijk ontbijtjes maken.
1: Ik hoop dat ze luisteren.
2: Ja, die luisteren zeker.
1: Oké. Okay, ja.
0: Ah, leuk. Dag, kinderen van Tjalling.
2: Dex en Luc, ik reken op jullie.
1: Ja, Dex en Luc, ik ook, hoor. En ik verwacht ook van mijn dochter iets zondag. Maar daar gaat het niet om.
0: Jullie zijn gewoon alvast aan het binnenhalen.
1: Yes.
0: Zo. Nou, dan is dat in ieder geval geregeld.
1: Dat is binnen.
0: Ja,
1: toen dacht ik, ja, vorig jaar heb ik natuurlijk al liedjes over vader en daddy gedaan met Bert toen. Dus kunnen we niet nog een keer doen. Maar wel, nou ja, de vaders hebben ook een naam natuurlijk. En in de muziek is het best moeilijk om liedjes te vinden met jongensnamen. Dus dat is een uitdaging vandaag. En daarom heb ik Tjalling ook bij nodig natuurlijk.
0: Ja, precies. En jullie maken natuurlijk al een soort van... jullie hebben een soort basis, hè, een aantal ideeën.
1: Ja,
0: maar de luisteraar mag natuurlijk gaan insturen. Wat staat er bijvoorbeeld op je lijstje?
1: Nou, ik dacht meteen...
0: José, wat zit er allemaal in je mandje?
1: Ja, José. Ik dacht natuurlijk aan Ben van Michael Jackson of zo. Of Hey Joe, Willy de Vil, dat soort nummers. Alejandro, Lady Gaga, Max, Paola Conte. Zo kom je er wel een beetje.
0: Ja, er is eigenlijk genoeg als je zo kijkt.
1: Als je
0: inderdaad
1: even nadenkt, kom je er wel op. Maar toen kwam Tjalling met allerlei mooie suggesties. We gaan een lekkere mix doen van mijn voorkeuren, Tjallings voorkeuren en de luisteraar inderdaad.
0: Oké. Okay,
2: ja, dus... daar rekenen we ook op, hè, de luisteraar. De luisteraar moet ook meestemmen.
1: Graag.
0: Nou, ik denk...
1: 5-1-0-3-1.
0: 6-1-5-1-0-3-1. Ja, nee, ik wou zeggen, ik denk dat de luisteraar daar ook wel helemaal van uitgaat. Want iedereen weet natuurlijk hoe het werkt inmiddels. De uitzendingen dat ze niet mee mogen doen, dan zijn ze eerder een beetje teleurgesteld.
1: Als ik op vakantie ben, dan neem ik wel eens een uitzending op. Maar dan krijg ik boze reacties.
0: Ja.
2: Cool.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dit is niet de bedoeling. Het was toch een verzoekprogramma?
0: Ja, dat is
2: interactie,
0: het ook.
2: Interactie.
1: Het is ook leuk. Het is ook leuk.
0: Dus jullie mogen vandaag weer lekker gaan meespelen. Ik ben ontzettend benieuwd naar de liedjes. En ik wens jullie heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ja, de lijnen zijn geopend. Dus kom maar door. 675-1031. Het is voor mij de hoogste tijd. Het is een paar minuten voor 7. Dus ik ga bij deze afscheid nemen voor vandaag. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. Natuurlijk met Meindert en met Tjalling. Met de Alphabet Show. En wij spreken elkaar morgen weer. Want dan zit ik hier weer gewoon gezellig om 4.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day afgelopen zaterdag kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Hey, het is woensdagavond en hier zitten ze dan, hoor. De vaders, de paterfamiliassen van de Curaçaose Radio. Yeah. Meindert en Tjalling.
2: Nou, gezellig, Meindert. Hè?
1: Ja.
2: Een keertje op de radio bij jou. Okay.
1: Vind je het gezellig?
2: Ja, dat vind ik heel gezellig.
1: Het is weer een tijdje geleden.
2: Het is heel lang geleden.
1: Ja.
2: Heel lang geleden.
1: Maar ik vind het leuk dat je er bent. En zondag vaderdag, dus we kunnen gewoon kijken hoe heten de vaders eigenlijk. Jij heet Tjalling, ik heet Meindert. Niet de meest gangbare namen eigenlijk.
2: Nee, het zijn... Bovendien ook allebei Friese namen, als ik me niet vergis.
1: Ja, die van mij wel, ja. Ik wil straks graag alles weten over de herkomst van Tjalling.
2: Ja, ik heb nog heel hard gezocht naar een nummer waar...
1: Waar jouw naam in voorkomt?
2: Ja.
1: Nee, ik ken ook niks met Meindert in de titel.
2: Nee.
1: En Tjalling, I Love Tjalling, dat bestaat niet, hè?
2: Ik had met AI natuurlijk zelf iets kunnen maken en dat kunnen uploaden.
1: Ja.
2: Spotify.
1: Over een paar jaar hoor je alleen nog maar AI-nummers op de radio.
2: Dat denk ik, ik ben bang van wel. Ja. Spotify krijgt een remix-tooling, hè?
1: Ja?
2: Ja, dat schijnt zo te zijn, ja.
1: Dus een remix met wat?
2: Nou, kun je nummers die er al zijn, die kun je remixen. Kun je eigen nummers.
1: Oké. Ja. Ja, perfect. Dat gaan we allemaal krijgen, ja. Laten we het lekker bij het origineel houden vandaag. Want er zijn wel nummers gemaakt met een jongensnaam in de titel. Dat zien we ook aan de reacties nu al in de appbox. Komt van alles binnen. Ja. Het gaat dus echt voor de duidelijkheid om namen in de titel. Dus Father and Friend is niet echt een naam in de titel, maar een jongensnaam. En er zijn meer meisjesnamen misschien gemaakt in de muziekgeschiedenis, maar ook zeker jongensnamen.
2: Ja, ook heel veel. Heel veel.
1: Heel veel. Jij kwam bijvoorbeeld met de eerste al. Dat is de A van Amadeus.
2: Amadeus, ja.
1: Nou, over je bijzondere namen gesproken.
2: Dat is een hele bijzondere jongen.
1: Dat was ook een bijzondere jongen.
2: Die Amadeus.
1: En hij heette ook Wolfgang voor Amadeus nog in zijn naam, hè?
2: Oh, ja, dat was het, ja.
1: Maar we gaan geen klassieke muziek maken.
2: Was Amadeus dan zijn achternaam?
1: Nee, dat was natuurlijk mogelijk.
2: Ja.
1: Ik denk dat het is zijn tweede naam. Wolfgang Amadeus, maar de A is dan daar.
0: De A van...
1: Van...
2: Amadeus.
1: Ja.
2: Falco.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van
1: Buddy Holly van Weezer.

0: Met letter B, dat was Buddy Holly.
1: Zo. Ja, dat is echt een knaller van een nummer. Echt, doet mij denken aan mijn studietijd. Had je veel van dit soort punkbands. Met dit soort muziek.
0: Ja, jij luisterde in je studietijd naar Weezer.
1: Green Day. Ja,
0: ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja.
1: Ja.
0: En een naam dus in de titel. En ja, Buddy Holly is natuurlijk een verwijzing naar een artiest. Dat zie je wel vaker. Als er dan toch wel een jongensnaam, een mannennaam in de titel voorkomt, dan wordt het wel eens, we hebben de Amadeus gehad.
1: Ja,
0: dus het zijn dan toch beroemde mensen waar dan liedjes over gezongen wordt.
1: Zeker, ja, dat heb je al gauw met een naam.
0: Ja, maar ik denk dat vrouwennamen, dat heb ik ook wel eens gedaan, ik moet even teruggraven in mijn geheugen, het gaat meer over liefdes. Hè? Roseanne en dat soort dingen. Pamela. Liefdes. Toto heeft 11 vrouwennamen in de titel bijvoorbeeld.
1: Ja. Liefdesverdriet.
0: Liefdesverdriet, ja.
1: Verklaringen.
0: Ja, terwijl mannennamen, dan gaat het meer over belangrijke personen waarschijnlijk en zo.
1: Ja.
0: Of bijvoorbeeld Gerrit.
1: Ja, gekke Gerrit.
0: Gekke Gerrit. Gekke personen
1: en
0: ook.
1: Heb je een beetje dat Rock Me Amadeus, dat de eerste Duitsstalige US top
0: Billboard
1: chart nummer.
0: Nummer 1 of top 10 werd.
1: Ja, nummer 1.
0: Nummer 1, ja.
1: Duitsstaal, ja.
0: Dat is wel heel bijzonder dat in Amerika een Duitsstalig nummer op nummer 1 staat, ja. Het is natuurlijk wel een beetje half Engels, ook Rock Me Amadeus, ja.
1: Ja,
0: maar de rest
1: zeker.
0: Is
1: het. Ja. Nou, Duits, ja, dat was nogal wat.
0: Dat zeker, ja. Ik wou zeggen zeker in tijd, maar dat slaat nergens op. Er was natuurlijk wel Koude Oorlog in de jaren 80, maar dat was niet met Duitsland.
1: Nee,
0: zo ging dat niet.
1: Russisch had wel een wonder geweest.
0: Dat is helemaal, ja. Je zou een Russisch nummer op 1 hebben gestaan in Amerika ooit?
1: Nou, nee, dat kan
0: niet. En nu ook zeker niet meer.
1: Nee.
0: Ze mogen geen eens meedoen met het Songfestival.
1: Is het zo, ja?
0: Rusland niet. En ook niet met voetbal, toch?
1: Dat kun je toch niet verstaan?
0: Nee, dat is waar. Nee, dit is een Alphabet Show, jongensnaameditie met Charling. Heel gezellig. Vanavond ook de vaste item in de show. We hebben een mop om 8:30. Dat is een doktersmop deze week.
1: En een doktersmop?
0: Ja, een doktersmop.
1: Echt waar?
0: Het is er gewoon al 3 jaar. We hebben ook natuurlijk hemelse helden. We gaan even iemand op een voetstuk plaatsen die ons is ontvallen afgelopen week. Ik heb een hint, Bert en Ernie.
1: Hmm.
0: Maar dan weet je het wel.
1: Weet iedereen dat, denk je?
0: Weet ik niet, maar jij toch wel? Channing?
1: Ja. Misschien kun je een prijs weggeven als iemand het raadt.
0: Wie de hemels held is, die ik wil eren straks.
1: Ja,
0: ja dat stuur maar in. 6751031. En heb jij ook een gedicht, Channing?
1: Ja, ik heb een gedicht geschreven. Ja.
0: Oké, okay, dan doen we die om 7:45. Channing's tevreden tekstje. We hebben ook natuurlijk de alfabetel.
1: Ja.
0: Oh, daar gaan we. En dat gaat natuurlijk over 2 liedjes met een jongensnaam of die over een jongen gaan. Laten we beginnen met, jij kwam met een nummer, ik dacht, die ken ik niet. Dan ga ik een nummer doen die jij misschien niet kent, Challing. Zo'n soort wedstrijdje.
1: Ja,
0: dus ik ga mijn nummer promoten aan jou.
1: Oh, nou ja. Goed. Hit me.
0: Dit is Rowan Hersen.
2: Oh, Henk is aan een lolle gevin. Henk is aan een lolle gevin. Elke dag, welk moment. Henk is aan een lolle gevin.
0: Ja, Rowan Hersen ken je wel, toch?
1: Ja, zeker.
0: Bestel maar en zo. Dus Henk is een lollige vent. Henk is en een lollige vent. Een beetje in het Limburgs natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is wel een vrolijk nummer en het gaat over Henk. Maar dit is Kamp Challing.
3: Ze mogen zeggen wat ze willen.
4: Boxen.
3: Speel dom, denk slimmer. Een baksteen op een idde. Voor wie je aanraakt met de vinger. Island wisdom.
4: Wow.
0: Dit nummer heet Jongen. En van wie is het?
1: Ja, het is van Willem. Het is van Willem. Het is een heel mooi gevoelig nummer. Het gaat over van vader naar zoon kijken. Dus hij kijkt naar zijn vader, maar hij kijkt ook naar... Dus omhoog en ook omlaag.
0: Oh.
1: Dus een hele mooie beschouwing van die echt perfect in het thema past. En een mooi gevoelig nummer.
0: Mooi gevoelig nummer. En jij bent wel een nummer van de tekst ook, hè? Een man van de tekst in de muziek. Dus daarom is dat Kamp Challing vandaag. En jij mag het thuis zeggen. Wat gaan we doen? Is het... de jongen, dus van Willem, of Henk, een lollige vent van Rowan Hersen. 6751031 en we gaan hem draaien bij de letter X. Ja, we gaan snel door naar
5: De C van
1: Clark Gable van de Postal Service.
0: Hoe kom je daar nou op, Challing?
1: Ja, dat is een van mijn favoriete bands, Meindert.
0: De Postal Service, hè?
1: Clark Gable, weet je wie dat is, hè?
0: Dat was die acteur, toch?
1: Superman.
0: Oh ja, ja.

0: Dat was met de D, de legend. Tom Jones natuurlijk. En ja, ik zeg het vaak als ik hem draai hier. Hij was fantastisch op North Sea Jazz. Hij bleef wel stilstaan op het podium toen hij daar stond. Daar in WTC.
1: Was niet aan het dansen?
0: Nee, niet aan het dansen, maar hij was toen al 75. Hij is nu al 85 volgens mij. En, maar je hebt zo'n podium dat naar voren gaat bij North Sea Jazz. Waarbij je dus hem had kunnen aanraken, maar dat liep hij niet op hoor. Dat was hij.
1: Nee,
0: dat
1: dacht ik. Ja.
0: Het is toch Sir Tom Jones, hè?
1: Is het Sir Tom Jones?
0: Is het. Hij stond daar, microfoon, handen opzij.
1: Ja.
0: Krachtig zingen. Ik dacht van nou, voor 75 jaar best goed.
1: Ja.
0: Nog steeds.
1: Ja.
0: En hij deed het al toen hij een jochie was, hè, in de jaren 60.
1: Ja.
0: Maar hij liep niet op dat stuk podium naar voren. Toen, nee, dat hoeft niet dan, hè?
1: Nee, dan ben je een soort royalty. En zeker met die stem, hè?
0: Nou, zeker weten. Prachtig. Een verzoekje was dat. Voor een jongensnaam. En wat was de jongensnaam nou ook alweer van dit? Oh, Danny natuurlijk. Danny Boy. Ja. En daarvoor is Clark Gable van de Postal Service. Een verzoekje van Tjalling.
1: Ja.
0: Over Clark. En dat ging dus weer over een acteur. Zo zie je maar weer.
1: Ja, weer een bekend persoon. Ja, acteur. Ja, Superman. Dus ja. Eigenlijk over twee dingen. Hè. Dus een bekende acteur en dan ook nog Superman.
0: Ja, we hebben straks bij de letter G Clint Eastwood. Van de Gorilla's.
1: Heb ik wel eens verteld waarom de Postal Service eigenlijk de Postal Service heet?
0: Volgens mij wel, maar ik ben het vergeten.
1: Oh, nou,
0: vertel het nog eens.
1: Dit zijn twee bandleden. En die wonen zo ver van elkaar dat ze hun muziek en teksten, dus de vocals en de instrumental, die hebben ze heen en weer gestuurd.
0: Oh.
1: Daarvan hebben ze het nummer gemaakt.
0: Nee, dat heb je nooit verteld, anders had ik het wel onthouden.
1: Dit samen in de studio gemaakt.
0: Wat grappig.
1: Ja. Ja,
0: zo kan je duetten doen op afstand en zo. Wat leuk, ja. Nou, dit is een alfabet show, 7:30 is het inmiddels. We hebben pas 4 letters te doen. We gaan even een tempo maken. Tjalling, waar komt jouw naam eigenlijk vandaan?
1: Ah, ja, je mag 3 keer raden, Meijndert.
0: Uit Friesland.
1: Oh, goed.
0: Ja, toch wel. Ja, oké. Okay. Hey, we gaan verder. Een verzoekje met de letter E.
1: Ja, van Daan Haag.
0: Heel goed. Het gaat over een jongen. En ja, weet je, deze zanger, Elton John, die had ook Nikita, hè? Dat dacht ik nog even, kunnen we ook doen. Eigenlijk is Nikita een meisjesnaam, dat weet je ook aan die clip. Want dat is die grensbewaakster in de Koude Oorlog en zo.
1: Oh, ja,
0: en dan zie je een vrouwelijke soldaten daar rondlopen. Maar Nikita is echt wel een jongensnaam in Rusland, hoor. Zeker weten. Later werd het door dat lied van Elton John. Gingen heel veel meisjes de naam Nikita krijgen.
1: Ja, ik heb daar een hele andere associatie bij. Waarschijnlijk iets gelegen. Het is gerelateerd aan die knappe dame die daar bij de grens post.
0: Nou, daarom. De mensen zijn in de war gebracht door Elton John.
1: Ja.
0: Voor 1985 hadden alleen maar jongens die naam Nikita. Maar we gaan niet Nikita draaien. We gaan Daniel draaien. Dat is een getraumatiseerde Vietnamoorlog-veteraan. Die terugkwam dus in Amerika, in Texas. Maar hij werd als held aanbeden omdat hij gevochten had voor Vietnam.
1: Ja.
0: Maar hij wilde het helemaal niet. Hij wilde gewoon rustig leven leiden. Luister naar de tekst. Het is zo prachtig.
2: Mooi. De E van
0: Elton John. En uiteindelijk gaat hij dus dan maar naar Spanje verhuizen. Gewoon, hij wil niet meer herkend worden.
1: Hè?
0: Ja, dat was Daniel. Ja. Ja, mooi, hè? Ja.

0: met de F. Dat was natuurlijk Frank Sinatra.
1: De Alpha Battle.
0: Ja, daar gaan we zo weer even naar luisteren, naar de Alpha Battle. Maar Frank zong over een man die was zo lang als ik... en een beetje gevaarlijk uitziet in Chicago. Gewild bij de vrouwen, gevreesd door de mannen.
2: Het was een junkyard dog.
0: Een junkyard dog, ja, dan weet je het wel. Hè?
2: Dat klinkt pittig.
0: Story of my life. Mijn Frank Sinatra die heeft ook Mac the Knife trouwens. Dat is een van mijn favorieten. Ja. Maar het duurt een beetje te lang. Een beetje jazzy, een beetje big band.
2: Ken je dat nummer, ken je de versie van Mac the Knife van... God, wie zingt dat dan ook weer?
0: Ja, dat is natuurlijk ook door iedereen gezongen. Maar over liedjes gesproken met jongensnamen.
2: Ella Fitzgerald.
0: Oh, Ella Fitzgerald.
2: Ella Fitzgerald, die zingt dat dan in Berlijn. En daar is ook een live recording van.
0: Ja.
2: En dan vergeet ze de tekst.
0: Oh, dat krijg je wel eens.
2: Heb je wel eens gehoord?
0: Nee.
2: En dan, we hadden het net over dat la la la la la. Maar zij improviseert dan die hele tekst bij elkaar... totdat ze het nummer weer te pakken. Ah, geweldig.
0: Dat is mooi.
2: En dat is dus opgenomen. En dat is een gouden plaat geworden ook. En
0: ja, dat kan gewoon.
2: Een heel mooi voorbeeld van hoe creativiteit en...
0: Improvisatie
2: tot iets. Oh,
0: dat is mooi.
2: Op het moment leiden tot iets prachtigs. Ja, ja. Dus je moet hem een keer luisteren.
0: Nou, misschien kunnen we in de afterparty draaien. Even opzoeken, even opsnorren straks. Het is het vinyl wat hier allemaal ligt in die dozen.
2: Ik ga zo even de vinylkelder in.
0: Ja.
2: Duik even naar de jaren 30 en dan...
0: De kelder van Paradise FM in het bakje jaren 30. Nou, Ella Fitzgerald, dat is jaren 50, 60 misschien.
2: Sorry. Ja,
0: dat... Maar dat maakt niet uit, die ligt er vast. En dan gaan we dat Mac the Knife opzoeken van haar. Leuk, goeie.
2: Ja.
0: Noteren we ook, want dat is ook een jongensnaam. En verder hebben we in de alfabet vanavond met de letter X... zoeken een liedje met een jongensnaam in de titel... of die over jongens gaan. En vanavond kan jij thuis stemmen. Is het vanavond Kamp Meijndert of Kamp Tjalling? Want dat is mijn gast.
2: Ik had al twee stemmen van Dex en Luc.
0: Maar geweldig!
2: Ja,
0: je staat voor.
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik even mijn fragment laten horen. Dit is Kamp Meijndert. Van Rowan Hersen. Henk is een lollige vent. Of dit is Kamp Tjalling.
3: Ze mogen zeggen wat ze willen.
4: Boxen.
3: Speel dom, denk slimmer. Een baksteen op een idde. Voor wie je aanraakt met de vinger. Island wisdom.
0: Whoa. Island wisdom. Gaat over Curaçao dus.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dus een heel ander nummer. Ja, wat is het? Het is een beetje rustige rap versus carnaval Rowan Hersen. Daar kan je het iets over
2: laten. Ja, het zijn echt opposites.
0: Opposites zijn het, ja. Maar jij mag het thuis zeggen. Welke zullen we horen bij de draaien bij de letter X? 675-1031. En ook voor al jouw liedjes met een jongensnaam in de titel.
2: Zo, ja, ik zie ook een stem voor jou binnenkomen daar, Meijndert.
0: Daarom, het helpt om een oproep te doen.
2: Zo.
0: Ja.
2: Dus dan heb je er ook één. Zo, even, ik schrijf maar even bij op het papiertje.
0: Ja, in de tussentijd horen we een verzoekje voor jou met de letter G, is dit?
2: Ja, zeker. Daar gaan we even kort naar luisteren voordat we naar een ander nummer gaan natuurlijk.
0: Ja, want we hebben ook een verzoekje van Duncan met de G.
2: Zeker, en die moeten we ook zeker draaien, want dat is ook echt een klapper. Maar dit is een hele mooie remix van Groove Armada van het nummer Roscoe. Het nummer Roscoe aan zich is al echt een, hoe noem je dat? Indie soul. Indie soul, denk ik, dat de categorie is.
0: Okay.
2: Prachtig nummer. Het gaat over de oudheid en het leren van een vak... en het bouwen van een huis en de dankbaarheid daarvoor. En Groove Armada heeft dat geweldig geremixed. Het lijkt nog wel een beetje een rocknummer... maar toch een beetje elektronisch. Ja, dat maakt het echt geweldig.
0: Groove Armada.
2: Ja, zeker.

0: klinkt heel lekker, Charling. Maar we gaan verder, want we hadden nog een verzoekje.
1: Ja,
0: dus,
1: ja zeker. We hadden een verzoekje van Duncan. Ja, die kun je eigenlijk, eigenlijk niet draaien.
0: Oké, dat doen we.
1: En dat, ja.
0: Deze, hè?
1: Ja, Clint.
2: De G van...
1: Clint Eastwood van de Gorillaz.

0: tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Sorry.
2: Van wat, Charlie?
1: Ja, van wat eigenlijk?
2: Dat is een verzoekje van jou.
1: Ja, dit is de Hubba Bubba Club.
2: Met, de wat? De wat?
1: Ja, Hubba Bubba Club. Zo heet de band. En dit is Moped, het nummer heet Moped Bart. En dat lijkt natuurlijk onwijs op Bart, de naam. Bart, maar ja, eigenlijk is Moped Bart is letterlijk vertaald vanuit het Scandinavisch. Is een moped-snor, een brommersnor.
2: Oh.
1: Het nummer verwijst naar de kleine, flassige snor die een jongen ontwikkelt rond de leeftijd dat hij op
2: een brommer krijgt.
1: Brommer krijgt.
2: 16 jaar.
1: Ja. Barp, barp, barp, barp.
2: Oh, leuk.
1: Ja, en nou. Het is een disco synth-nummer met veel groove, veel swing. Je verstaat er dus niks van.

0: Lekker nummer, Tjalling.
1: Ja, het is een lekker disco-nummertje.
0: En ze heette dus Hubba Bubba Club.
1: Ja. Ja.
0: Het komt uit Noorwegen.
1: Ja, Hubba Bubba, ken je dat nog?
0: Ja, van Kauwgom, hè?
1: Ja,
0: was dat?
1: Ja. Grote roze bellenblaas.
0: Het is de Hubba Bubba Club, met K-L-U-B-B. Ja. Hé, het is 7:15 al geweest. Dat betekent dat het tijd is voor een gedicht. En mijn gast mag altijd een gedicht doen. En jij, Tjalling, je bent voor het laatste.
1: Ja, zeker, Mijne.
0: Oh jee.
1: De laatste keer dat ik bij jou op de radio ben.
0: En waarom?
1: Ik word er bijna een beetje emotioneel van. Ja.
0: Nou.
1: We gaan Curaçao weer verlaten.
0: Oh.
1: Dus het is allemaal heel onverwacht. En
0: het gaat gebeuren. Ja, dat heb je wel, hè. Sommige mensen wonen hier een paar jaar, zoals jij. En anderen hun hele leven. En dat is Curaçao een beetje.
1: Ja, dat hoort een beetje bij het eiland.
0: Maar, ja, want hoe lang heb je nou hier gewoond?
1: 2,5 jaar.
0: 2,5 jaar.
1: Ja, nou, eigenlijk te kort, hoor, vind ik. Maar er zijn ook weer mooie dingen elders, hè.
0: Zeker weten. Ja, je gaat weer een nieuwe toekomst tegemoet in een ander land.
1: Ja, zeker. En daarom heb ik daar een gedicht over geschreven. Om dat gevoel met iedereen te kunnen delen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Hier is Tjallings tevreden tekstje.
1: Ja, daar gaat hij. De zinderende zomerdroom. Waar gaan we eigenlijk heen, was de vraag vooraf. Een eiland, tropisch, best wel klein. Het leek voor een jaar geen straf. Na een jaar toch voor langere tijd gebleven, dit kleine eiland in de Blauwe Zee heeft ons zoveel nieuwe ervaringen gegeven. De cultuur, de trots, de passie en de mensen. De Christoffelberg, strand, Brionplein, Truckypan, genieten zonder grenzen. Dan heb ik het nog niet over veel family time, poco poco leven en het makelaarsvak. Maar zeker ook over op de radio bij Meindert, waterpolo, Jong Colombia en het werk van Vrouwlief in het CMC. The best of the best, zonder met gemak. Toch gaat er aan al dat moois een einde komen. Wordt de zinderende zomerdroom ons dan ontnomen? Ik denk van niet. Het vinden van een thuis ver weg van huis is echt speciaal. Afscheid nemen van thuis doet dus pijn. En dat is hoe het hoort te zijn. Maar meer dan een plek is een thuis een gevoel. Zoals een knusse, warme, te oude stoel. We laten een stuk van ons hart hier op Curaçao. En dat zal hier blijven. Zodat we ons hopelijk ooit weer bij de Crunchy mogen inschrijven.
0: Ah, mooi.
2: We gaan naar de I van...
0: Ik ben Gerrit voor Gerrit. Het lijflied van Gerrit.
1: Zo, Gerrit. Een